0: televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wow! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen Streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.

0: www.parendrecht.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Ook vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

verhalen van vroeger, nieuws van nu, muziek voor morgen. Streekomroep Oude Maas brengt alles samen. Samen langs de Oude Maas. Samen stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen.

0: Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

En we trappen het weekend echt officieel af met Bananarama en I Want You Back. Wat ontzettend lekker dat je luistert, zeg. En wat leuk dat jij ook weer bent begonnen aan jouw weekend. Het is 6 minuten over 8 en je luistert naar Omroep Stroom. Ik heb er heel veel zin in. Ja, dat is mijn naam. En ik ga er een feestje van maken. Dat heb beloofd ik. Ja, inderdaad, zoals ik al zei. Ik heb zin in een feestje. En dat doe ik in eerste instantie even met Christina Aguilera. En Miss Elliot. 14 graden hier in Alphenswaard. Het is echt wel tijd, hoor. Het is er ook het weer voor. Om je auto te wassen.

Maar je kan in ieder geval niet zeggen dat er geen geluid uitkomt. Er komt meer dan genoeg geluid uit. Christina Aguilera's over samen met Missy Elliott. Je hoort die ook op de achtergrond meeschreven. 8:10 is het inmiddels. Wat lekker dat je luistert naar dit programma. En wat heb ik je weer vreselijk wakker gemaakt, is het Bananarama. En daarna met Christina. Maar ik beloof het, er komen ook hele rustige muziek. En we gaan het ook op een hele aardige manier doen, hoor. Dat beloof ik je. Goedemorgen nogmaals. Omroepstroom, de omroep waar je naar luistert. En dat doe je natuurlijk elke dag, ook op deze zaterdagmorgen. De omroep die uitzendt in Albrandswaard, in Barendrecht, in de Hoekse Waard. Maar die je natuurlijk in de hele wereld overal kan beluisteren. Als je die app maar even downloadt, dat is een gratis app. De Omroepstroom-app. Dan heb je ook nog eens het laatste nieuws uit de regio bij de hand. Fijn, hè? Moet je zeker doen. Dan kan je trouwens ook zien wat voor weer het wordt. Het is op dit moment 14 graden in de regio. Lekker. Het is even wat bewolkt toen ik hier naar de studio kwam. Dat was overigens al 6:45 vanmorgen. Scheen het zonnetje. Het is nu weg. Er is overigens de hele dag vrij veel bewolking vandaag aanwezig. Met soms dan af en toe een klein beetje zon. En vanuit het zuidwesten neemt de bewolking verder toe.

En in de middag gaat het zelfs af en toe regenen. Nou, voordat ik verder ga met dat weerbericht, ik zat net bij het verkeerde weerbericht. Ja, echt. Het weerbericht van vorige week. En daarin stond dat het 24 tot 26 graden zou worden. Ik werd al helemaal blij. Maar niets is minder waar. Want de paraplu of de regenkleding komt goed van pas vandaag. En het wordt nog maar zo'n 19 graden. In de regen gaat de temperatuur zelfs nog verder naar beneden toe. De zuidelijke wind neemt in kracht toe en wordt matig boven land en soms vrij krachtig boven zee. En vanavond draait de wind dan naar het zuidoosten en neemt die nog verder toe. Misschien zelfs wel tot windkracht 7. Er is in de avond en de nacht ook nog kans op regen. Het wordt dan 13 graden, niet zo koud, maar goed, ja, uiteindelijk lig je dan toch als het goed is in je bed. Morgenochtend trekt de laatste regen snel weg en volgt er een verder droge zondag met perioden van zon en windkracht 4, 5. Nou, allemaal prima. En ja, toch zit het weer een klein beetje in een dip. Volgende week in de middag amper 17 graden. En later in de week gaat de zon weer een bescheiden rol spelen. En wordt het misschien een graad of 20. Maar heel veel lekker is het niet. En we hebben al zoveel moois gehad, hè. Tjonge. 12 minuten over 8. Inmiddels, ik zeg af en toe maar de tijd. Want dan kan je zelf bepalen of je nog even blijft liggen. Ja, van mij mag het. Helemaal geen probleem. Heb je trouwens The Voice gezien? Nee, ik ook niet. Maar daarin was dit de absolute winnaar. I've got

gingen terug in de tijd. 1963, Roy Orbison. En daarvoor hoorde je ja, die leuke zanger. Die won The Voice, hè? Ruben Hillen heet hij. 26 jaar, komt uit Twente. Woonde in Lonneker, waar dat dan ook mag liggen. En later in Hengelo. En hij was onder leiding van de coaches Suzanne Freek, degene die The Voice won. Overigens heeft hij ook bij Suzanne Freek nog in het voorprogramma gespeeld tijdens de concerten in het Gelderdoom. Dus dat klikte enorm. En nu heeft hij dus een eerste hit te pakken met 20 Seconds. Een lekker country nummer. Ja, vind ik persoonlijk. Mag ik natuurlijk wat van vinden. Want ik zoek ook die muziek uit steeds in mijn platenkoffertje. En daar zat deze in. Straks trouwens in de platenkoffer Simply Red. En ook nog heel veel andere leuke muziek. Maar eerst ga ik je vertellen wat er allemaal gebeurt op de weg. Want zoals elk weekend gaan die wegwerkers weer de weg op. En doen ze van alles waar jij misschien last van hebt als je op de weg bezig bent. En dat gaat ook dit weekend weer gebeuren. Met name op de A4 en de A27. Want je moet vandaag rekening houden met werkzaamheden op die A4... tussen knooppunt Benelux en Delft, de keteltunnel bij Schiedam. Die is in beide richtingen, dus richting Den Haag en richting Europoort, dicht. Tot vanavond 10 uur. De omleiding gaat via de A13 en de N470. Dat is de weg bij Delft. En hou rekening met een langere reistijd in verband met die afsluiting. En dat niet alleen. Ook bij de Benelux-tunnel zijn de B- en de D-buis dicht. Dus je kan er maar door één buis heen en weer. Ja, niet allebei, hè. Dus één buis heen en één buis weer. Dat is allemaal niet zo fijn. Ook niet als je weet dat de C-buis ook nog eens dicht is. Dat is dan ook nog een buisje. En daar gaan de fietsers en bromfietsers doorheen. Daar kan je alleen met een pendelbus doorgaan. En dat duurt nog tot de 12 uur straks. Dus daar ben je als het goed is vanaf als de ochtend eenmaal voorbij is. Allemaal niet zo fijn dus. Dus veel oponthoud bij die A4 is dat, hè? Ja, ik ben altijd die wegennaam maar even kwijt. Want ik heb het ook over de A27. Want daar is ellende bij knooppunt Gorkum en Everdingen. Want daar is namelijk de weg dicht tussen die twee knooppunten. En dat is heen en weer. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 en de A15. En dat duurt allemaal tot maandagmorgen 5 uur. Het is maar dat je het weet. En je weet natuurlijk ook al, maar dat hoef ik je niet meer te vertellen, dat de Erasmusbrug nog een tijdje dicht is. Dus ook daar kan je niet overheen als je naar Noord of als je naar Zuid wil. Kortom, genoeg ellende op de weg. Je kan ook net zo goed lekker thuis blijven of gewoon lekker in de regio. Ook prima, want er is in de regio van alles te doen. Misschien dat ik straks nog wel iets uit de agenda pluk. Ik zal eens eventjes kijken of dat kan. Want het programma zit zo vol en ik moet ook af en toe nog even een lekker deuntje draaien. Zeker als het een beetje zomers is, zoals deze plaat van Simply Red. Hier is Fairground.

Ja, laten we eerlijk zijn. Als het zonnetje niet van buiten naar binnen schijnt, dan doen we het zonnetje gewoon van binnen naar buiten. Geen probleem. En dus draaide ik speciaal voor jou aan de andere kant van de radio Simply Red met Fairground uit 1991 alweer. Ja. Maar wel een lekkere plaat om weer eens eventjes terug te horen. 8:55, buiten 14 graden hier in de regio bij de studio van Albrandswaard. In ieder geval, want daar zitten we, daar zenden we dit programma vanuit. Overigens zijn we ook programma's natuurlijk vanuit Barendrecht. Want dit station is in Barendrecht, in Albrandswaard en ook nog in de Hoekse Waard. En als ik het over Barendrecht heb trouwens, nou dan heb ik goed nieuws voor je. Want als je dan helemaal niks te doen hebt, dan zou je vanmiddag naar een gezellige beurs kunnen gaan. Want vanmiddag tussen 12 uur...

volgens mij 3 uur. Het is maar 3 uurtjes, dus je moet heel snel opschieten. Zijn alle Barendrechters, maar denk ik ook wel mensen van buiten, van harte welkom in het gemeentehuis tijdens de Barendrecht Doet Vrijwilligersmarkt. Het gemeentehuis is die middag de plek waar de vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers elkaar ontmoeten. Het wordt om 12 uur, zoals ik al zei, geopend. En tot 3 uur kan je daar kennis maken met verschillende organisaties die zich op uiteenlopende manieren inzetten voor de Barendrechtse samenleving. De deelnemende organisaties die helpen bezoekers graag ontdekken waar en hoe zij hun wensen en of ambitie door middel van vrijwilligerswerk kunnen waarmaken. Dat is een hele mooie persing, kan ik je vertellen. Dat heeft iemand bedacht die marketing heeft gestudeerd. Wat daar eigenlijk staat is gewoon dat als jij vrijwilligerswerk wilt doen en je zoekt iets hartstikke leuks en je weet nog niet wat, ga dan naar die beurs toe, want daar vind je het misschien. Ja, zo zou ik het vertellen. En ik denk eerlijk gezegd dat mijn manier van praten beter overkomt dan persbericht. Maar goed, dat is alles. De toegang is gratis. Kijk, dat staat er dan weer wel. Is prettig. En koffie en thee staan ook nog klaar voor je. En dat is ook niet onbelangrijk, iedere bezoeker ontvangt na afloop een leuke giveaway. Maar dat is zolang de voorraad strekt. Barendrecht Doet. Dat is dus de beurs vanmiddag. Vrijwilligerswerk in het gemeentehuis in Barendrecht. Als je daar naartoe wil, dan word je natuurlijk van harte uitgenodigd om dat te doen. Overigens, zometeen heb ik een hele opmerkelijke lijst. Wat laten mensen achter in een taxi?

0: Nou, op het einde was de tekst een beetje op, hè? Je hoort het gewoon. Denise Williams deed de best, maar het laatste half minuutje was ze er klaar mee. Let's Hear It for the Boys hoorde je uit 1984. Onmiskenbare muziek natuurlijk uit de jaren 80. En daarvoor Some Nights van Fun. Ik had het beloofd, je krijgt van mij een heel opmerkelijk lijstje.
1: Uit de krant van vandaag.
0: Ja, want er wordt nog wel eens wat achtergelaten in taxis. En dat met name in

Jongens, jullie hebben een lijst samengesteld. En die ga ik nu een beetje met je delen. Want wat is er allemaal achtergelaten in een Uber het afgelopen jaar? Nou, de telefoon steekt er met kop en schouders bovenuit. Het afgelopen jaar werden er maar liefst 1145 mobieltjes en camera's opgegeven als verloren in de app van Uber. Er werden ook nog eens 487 tassen en koffers achtergelaten en 346 portemonnees. Nou, verder koptelefoons, paspoorten, laptops, alles blijft achter. En wanneer gebeurt dat het vaakst? Nou, tussen middernacht en 3 uur in het weekend. Ja, het slokje op, denk ik, hè. En op zondagochtend om 1 uur, daar is ook een absoluut piekmoment om je spullen lekker te laten liggen in de Uber. En sleutels worden het vaakst op zondag achtergelaten. Nou, ook gekke dingen, bijvoorbeeld haar-extensions, steltangen, een bordje van een rijschool en nog heel veel andere leuke dingen. Ik heb een hele lijst. Eigenlijk zou ik nog wel eventjes door moeten gaan, jongens. Zal ik dat gewoon even doen? Want dat lijstje is veel groter dan dat ik net heb genoemd. Er is echt, kunstgebitten zijn bijvoorbeeld verloren. Maar dan dacht je, en dan heb ik het over Amerika inmiddels, hoor. Want dat gebeurt in Nederland natuurlijk nooit. Moedermelk, mensenhaar en een zuurstoftank en een mini-koelkast. Dat wordt gewoon achtergelaten in een Uber. Heel apart allemaal. Dus, nou ja, goed. Ik weet niet of jij wel eens wat achtergelaten hebt. Maar laat het ook gewoon achter dan bij mij op de Instagram-pagina. Want Stroom Wordt Wakker heeft een eigen Instagram-pagina. En het zou heel leuk zijn als je die of volgt, of dat je daar gewoon af en toe een berichtje onder zet. Is helemaal niet erg. Leuk. Misschien reageer ik wat terug. Bijvoorbeeld op deze muziek, als je daar een opmerking over heeft. Want let op, de Hermes Houseband die heeft een nieuwe single gemaakt. Vroeger een studentenband en tegenwoordig meer een feestband te boeken voor feesten en partijen, zoals dit nummer.

Ja, je moet ervan houden. Daar laat ik het even bij. De Hermes Houseband met Thai Maha. Ha. Ja, de titel hebben ze ook, denk ik, bedacht tijdens een drankje op of zo. De Hermes Houseband, natuurlijk vroeger heel erg bekend met heel veel leuke nummers. Onder en natuurlijk de Goldtune als ze Feyenoord scoort in de Kuip. En dit is dus een nieuw deuntje dat ze hebben gemaakt. En nou ja, dat kan je beluisteren. Of je kan ze natuurlijk ook gewoon gaan bekijken, want ze treden regelmatig op in menige kroeg. Dat ben ik. Ja. Want ik ga je natuurlijk een beetje bijpraten. Als jij

Je hebt liggen slapen in bed. En dat is helemaal niet zo'n gek idee, hoor, dat je dat doet. Dan mis je natuurlijk een klein beetje het nieuws van hier en daar. Nou, ik heb het nieuws... het valt allemaal mee. Maar als er wat is, dan meld ik het erbij. Dat beloof ik. En zo was bijvoorbeeld gisteravond een incident in het centrum van Rotterdam dat ik je toch eventjes wil mededelen. Want in het centrum van Rotterdam is gisteren namelijk in eerste instantie een bronmobiel in de fik gevlogen. Dat kan gebeuren, maar de brand sloeg over naar een auto die daarnaast stond. De eigenaar van de brommobiel had zijn wagentje net in een parkeervak gezet toen hij plots rook en vlammen eruit zag komen. Hij rende naar een veilige plek en alarmeerde de hulpdiensten.

hoog. Dat meldt in ieder geval een fotograaf die ter plaatse was. Het vuur was toen ook al overgeslagen naar de auto. En gelukkig wist de brandweer toen het vuur weliswaar snel te doven. Dat is fijn, maar er was aanmerkelijke schade. En het brommetje moet als verloren worden beschouwd. Overigens denken ze allemaal daar ter plaatse dat het ging om een technisch mankement. Nou, geen technisch mankement in Vlaardingen, want daar zijn vannacht rond 4:50 mensen gewond geraakt door een plofkraak. Wegens mogelijk explosiegevaar hebben bewoners van omliggende panden het huis moeten verlaten. Volgens de politie gebeurde de ontruiming uit voorzorg. Het is nog onduidelijk of er nog een explosief aanwezig was. De explosieve opruimingsdienst die heeft een robot ingezet om daar de boel te doorzoeken. Er was sprake van 2 explosies bij een pinautomaat. En een winkelpand dat daar was bij dat pinautomaatje, dat heeft schade opgelopen. Het pand is vernield aan de pui en delen van het plafond zijn naar beneden gekomen. De politie heeft kort na de plofkraak overigens wel een verdachte aangehouden. En daarbij zijn zelfs waarschuwingsschoten gelost. De tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. En dan zal hij waarschijnlijk de buit bij zich hebben. Maar heel succesvol was dat dus allemaal niet daar in Vlaardingen. Vervelend nieuws. Gelukkig gaan we weer eventjes terug naar positief nieuws. Later in deze uitzending heb ik het bijvoorbeeld nog over een papegaai. Maar we draaien ook gewoon muziek. Tuurlijk. De Nederlandse Sibi Milton. Uit 1993. En hij zegt dezelfde titel. Tenminste, dat hoop ik. Anders doe ik het voor hem. Nee, dat is de titel niet. Hier is Send Me an Angel. Je luistert naar Omroep Stroom. Het is 13 minuten over 8:30.

heel veel artiesten uit mijn jeugd, die tikken inmiddels de 80 jaar aan, of zijn er al overheen, of zijn al verdwenen inmiddels. En Diana Ross heeft ook de 80 al dik aangetikt, maar is nog steeds volop in beweging en op de podia te vinden. En Jordi is hier bij Omroep Stroom met Chain Reaction uit 1986 inmiddels alweer. Ja, en dan heb ik toch nog een opmerkelijk verhaal. Want misschien is het jou ook opgevallen dat als je op Instagram kijkt of zo, dat alle vrienden en collega's van jou ineens in een EK jaren 80 look te vinden zijn. Dus die zien er ineens uit alsof ze mee hebben gedaan aan het EK voetbal van 1988. En fan waren, of in ieder geval geen fan waren, maar zelfs teamgenoot waren van bijvoorbeeld Gullit en Van Basten. Ik heb toch even opgezocht hoe je dat nou precies doet. Want ik was wel benieuwd en ik ben daar niet zo slim voor in. Ik heb het opgezocht. Nou, hoe werkt dat? Je moet naar een website gaan en dat is de website ek88look.nl. EK88 en 88 zijn dan de cijfertjes. EK88look.nl. En daar kan je kiezen uit verschillende stijlen. Nou, dan kan je bijvoorbeeld lijken op Ruud Gullit of misschien de snor van Berry van Aarle van die tijd. Of dat de matje in de nek van Jan Wouters, je kent hem wel. Nou, als je dat allemaal hebt bedacht,

Dan moet je een foto van jezelf uploaden en dan maakt het systeem binnen een paar seconden jouw EK88 look foto. Dus dan lijkt het alsof jij mee hebt gedaan aan dat EK van 88. Hartstikke leuk. Er is wel een limiet op. Dus er kunnen maar 50.000 mensen per dag een foto uploaden. Of genereren eigenlijk. Hè. Nou, en dat gebeurt ook echt. En daarvoor is de website 's avonds vaak uit de lucht en kunnen bezoekers daar dus niet aan meewerken. Maar als jij dus dat wel wilt doen, nou, dan moet je dat misschien straks doen om 10 uur als dit programma afgelopen is. Dus even naar ek88look.nl en dan maak je gewoon je eigen foto alsof je mee hebt gedaan in dat dreamteam uit 1988 dat Europees kampioen voetbal werd. En laten we hopen dat over een paar jaar mensen dat ook willen doen met het team dat dit jaar meedoet aan het WK. Ik heb er niet al te veel hoop op, maar je weet maar nooit. Het eerste uur zit erop. We sluiten af met de Dolly Dots en Emmylou Harris. Ben ik na 9 uur gewoon weer bij je terug. Dus als jij ook blijft, dan zijn we er samen.

0: was dat lekker of niet? Dat bedoel ik maar. Tot zometeen, dan ben ik weer bij je terug. En wat heb ik nog een vol uur?
1: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Netwerkbeheer, Office 365 en VoIP-telefonie voor ZZP en MKB. Cipro-telefonie ondersteunt u als lokale partner met alle ICT-vraagstukken. Wij leveren als KPN-netwerkpartner vaste, mobiele telefonie en internetverbindingen. Kijk voor alle info op ciprotelefonie.nl of bel 088 120 4000.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Jan van
1: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n

0: 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de hondenheers raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Wat een fijn begin van de tweede uur van Stroom wordt wakker, al zeg ik het zelf. December 1963, de maand waarin ik nog bedacht moest worden. Frankie Valli en de Four Seasons zongen erover. Je luistert naar het tweede uur, zoals ik al zei, van Stroom wordt wakker. Gezellig zeg. Ik heb nog heel veel te doen als het allemaal maar gaat lukken, jongens. Het wordt echt een probleem. Ik word proppen. Ik ga mijn best doen, zeker weten. Dat ben ik. En zoals ik al zei, ik heb zin om nog een uurtje radio te maken voor je. Buiten inmiddels 15 graden. Straks het uitgebreide weerbericht. Maar eerst eventjes zoenen met elkaar. Ja, voor één keertje dan, omdat het zaterdagochtend is. Hier is Ratchet Fred en Don't Talk, Just Kiss. Zoals ik al zei, straks het uitgebreide weerbericht. We gaan het hebben over dieren. We gaan het hebben over de Beatles. En nog veel en veel meer. We gaan er een feestje van maken met elkaar. Blijf je erbij?

Ja, geholpen door Jocelyn Brown gaf Reiset Fred natuurlijk het slechtste advies dat je kan krijgen als DJ. Don't talk, just kiss. Maar dan krijg je dit de hele tijd. Ja, dan schiet je natuurlijk als radioluisteraar helemaal niks meer op. Dus dat gaan we dan ook zeker niet doen vandaag. Tenminste, niet nu. Goed, ik ga eens even kijken, jongens. Want als ik naar buiten kijk, ik moet heel eerlijk zijn, dan zie ik het zonnetje, maar als ik dan knip en met mijn ogen is het weer weg. Je moet heel snel kijken en dan kan je ervan genieten. Want het is pas 15 graden hier in Albelswaard in de buurt van de studio. En het wordt vandaag maar zo'n 19 graden. Er is vrij veel bewolking aanwezig. Soms dus dat kleine beetje zon. Maar de bewolking neemt verder toe vanuit het zuidwesten. En in de middag gaat het zelfs af en toe regenen. De paraplu of de regenkleding, ja, die zou ik maar meenemen. Want die komt echt goed van pas. Voor de regen uit kan het nog zo'n 19 graden worden. Nu dus 15 graden. Het kan nog wat oplopen. Maar in regen gaat die temperatuur weer een klein beetje naar beneden. De zuidelijke wind neemt toe in kracht en wordt matig boven land tot vrij krachtig vlak aan zee. Wegblijven daar dus. Vanavond draait de wind naar het zuidwesten en neemt die nog verder in kracht toe. Aan de kust kan het soms hard waaien tot windkracht 7. En er is gedurende de avond en nacht ook kans op wat regen. Maar met 13 graden is het toch niet zo koud. Morgenochtend gaat de regen weg. Volgt een droge zondag. Zijn periode met zon, windkracht 4, 5, misschien 6, vlak aan zee. De komende dagen zit het zomerweer, voor zover het al zomer mag zijn, in een dip. Ondanks de tijdelijke warme maandag, want dan is het nog aardig. Maar daarna zijn de overige dagen fris en is de temperatuur amper een graad of 17. Met een zuidwestenwind en stevige buien is het gewoon afzien geblazen. En de zon die speelt een bescheiden rol. Dus we moeten wachten totdat het weer warmer gaat worden. Ik kreeg net een berichtje van je bent wel heel energiek vandaag, terwijl heel langzaam mijn stem weggaat. Misschien hoor je het, dus ik moet heel snel praten en zo meteen de slok nemen. Kan het misschien eventjes wat rustiger? Ja hoor, dat kan. Jij vraagt en ik draai. Hier is uit 1966. Even een stukje rust in de studio.

Ja, toch een opmerkelijk nummer, hè? Want Shakira heeft het WK-lied voor dit jaar gemaakt in Amerika. Die Die, samen met Burna Boy. Overigens deed ze dat al eerder voor het WK in Zuid-Afrika. Waka Waka, dat ken je nog wel. Dat weten we allemaal nog. Maar of we dit nummer nog heel lang blijven herinneren in de toekomst, dat vraag ik me af. Ik dacht ook heel lang, waarvoor heeft dit, wat heeft dit te maken met voetbal? Nou, het laatste minuutje, toen ging ze ineens allemaal namen van voetballers noemen. Misschien heb je het gehoord. En 45 seconden voor het einde noemden ze ook Nederland, omdat ze toen ook heel veel landen noemden die meedoen aan het WK. Dus het laatste minuutje had echt wel te maken met het WK. Daarvoor vraag ik me dat sterk af, moet ik je heel eerlijk zeggen. Maar goed, het is een hitje en ze gaat optreden in de final, volgens mij. Dus Shakira met Burna Boy en Die Die, de officiële song voor het WK van dit jaar. Ja, dierennieuws.

Ja, want dit deels gaat over de papegaai. Dat had je natuurlijk al bedacht. Want wat is er gebeurd? Gisteravond is een vrouw komen vast te zitten in een boom. Ja, dat heeft natuurlijk op zich nog niets met een papegaai te maken. Was overigens in het Friese Drachten. Maar zij zat vast in de boom omdat ze een papegaai probeerde te redden. De brandweer moest er uiteindelijk aan te pas komen om haar naar beneden te halen. Het bleek dat de dochter van de vrouw, die bleek haar vogel kwijt te zijn. Ze ging naar buiten om de papegaai te zoeken. Mimi heet de papegaai. En toen hoorde die dochter de papegaai, zei de vrouw. En die zat dus hoog in een boom. Maar de dierenambulance en de brandweer lieten weten dat zij niet konden helpen. En wat deed Gina, de vrouw des huizes? Zij besloot om zelf naar boven te klimmen. Op een gegeven moment kwam ze erachter dat ze niet bij de vogel kon komen. Maar ze zat ook te hoog om weer naar beneden te gaan. Haar vrienden belden toen opnieuw de brandweer. Deze keer kwam die natuurlijk wel. En na anderhalf uur in de boom zitten kwam Gina uiteindelijk naar beneden. En nou ja, het fijne is dan wel dat de hoogwerker ook nog werd ingezet om die vogel alsnog naar beneden te halen. Want, wat zei Gina tegen de brandweermannen? Ja, als jullie naar boven gaan, blijft die papegaai zitten. Gaat die nog mee? Nog verder de boom in. Laat mij nou meegaan in het bakje. Dan grijp ik de vogel, Mimi, en komt het allemaal goed. Dus uiteindelijk heeft de vrouw alsnog zelf de papegaai gered. Maar wel met behulp van de brandweer. Die eerst dus niet wilde komen. Maar toen Gina daar anderhalf uur hulpeloos in een boom zat,

Toen werden ze wel Gina als Mimi gered en was alles toch nog goed. Nou, wilde ik je toch eventjes meegeven. Een beetje good news op de zaterdagmorgen. Het is inmiddels 8:58. Dan gaan we serieus doen, hoor. Want die papegaai hebben we nu gehad. Straks ook nog de Beatles. Ook opmerkelijk nieuws. Nou, niet opmerkelijk nieuws, maar een feitje over de Beatles uit het verleden. Eerst gaan we lekkere muziek draaien van Whitney Houston. Daar kan je me voor wakker maken. Deze keer uit 1993. I Have Nothing. Kom maar.

Ja, fantastische muziek altijd, hè. Oh. Heel veel popartiesten zijn te vroeg dood gegaan. Maar dat geldt zeker voor Whitney Houston. Na 1993, I Have Nothing. Wat een mooie plaat. Het is bijna 9:30 geworden en dat betekent dat...

langzaam mag je nu wel wakker gaan worden. En als ik naar buiten kijk, het is echt hardloopweer, jongens. De ene loopt wat harder dan de ander, maar ik zie er heel wat voorbij rennen. Misschien is het een goed idee dat je daar ook aan gaat beginnen. Trek de schoenen aan en naar buiten, maar dan wel na 10 uur alsjeblieft. Overigens, na 10 uur heb je aan de kant van Barendrecht natuurlijk gewoon lekker de weekendmix. De mannen en dames zijn al binnen en die gaan ongetwijfeld een leuke show maken tussen 10 en 12 uur. Aan de kant van Albertswaard, daar gaan we de computer zo meteen aanzetten. Want daar zijn andere bezigheden waardoor het programma dat je normaal gesproken hoort op zaterdag tussen 10 en 12 in Info Magazine niet kan doorgaan. Maar dat is niet erg, want ik heb hele fijne muziek speciaal voor jou samengesteld, dat je ook tussen 10 en 12 lekkere muziek kan beluisteren. En daarna komen de stromen weer bij elkaar en maken we er een fijne muzikale dag van. Dat beloof ik je. Overigens, als je morgen niks te doen hebt, dan is de nationale competitie BMX Racing. En dat is allemaal op Sportpark De Doorbraak in Barendrecht. Leuk om naartoe te gaan. De wedstrijd start om 11 uur en de finale wordt om 3 uur gereden. Het gaat om de derde wedstrijd binnen de nationale competitie waar kwalificatiepunten te verdienen zijn. Dat is fijn. Bezoekers die kunnen dan kijken naar die fietsers natuurlijk, maar je kan ook terecht voor een hapje of een drankje op het sportpark. Lekker hoor. Hier is Joyce.

heb het geprobeerd. Ik heb het weer geprobeerd. Dat deed in 1981 ook al. Met die heupen net zo heen en weer zwiegen als dat Shaking Shivers dat destijds deed. Ik moet je eerlijk zeggen, het lukte in 1981 niet. En het lukte nu nog een stuk minder. Je hoorde This Old House van die leuke gast uit de jaren 80. Daarvoor George Ezra met Shotgun. Het is inmiddels 16 graden geworden. Lekker als je naar buiten kijkt. Af en toe zon, af en toe bewolking. Je mag nu echt wel een klein beetje je bed uitkomen. En dan ga ik tegen jou zeggen dat ik straks een historisch feitje heb over de Beatles. En weet je wat? Ik laat het hele fragment straks gewoon horen. Maak mij het uit, joh. Eerst even een wonderlijke combinatie. Een nieuwe hit. René Vroeger en Waylon. Ze hebben het alleen maar met elkaar over de liefde.

0: je moet er een beetje aan wennen. Ik zie het aan de andere kant van de radio.
1: Van liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: René Vroger samen met Waylon. Het is een nieuwe single. Ik wou zeggen hit, maar laten we dat nog wel eventjes weghouden. Ik had het al gezegd, hè, want het is nu inmiddels wat tijd om te praten over dat historisch feitje. En dat historisch feitje gaat over de Beatles. Ja, want het is inmiddels vandaag, 62 jaar geleden, dat de Beatles optraden in Blokker. Dat deden ze overigens gisteren en toen 62 jaar geleden ook al. Het was namelijk vandaag het tweede concert van de band die tijd in Blokker. En dat deden ze in een veilinghal. En die veilinghal heette Op Hoop van Zeven. Daar wordt normaal gesproken, of werd normaal gesproken, groente en fruit geveld. Maar de Beatles, ja, die konden nooit in reguliere concertzalen terecht, omdat die als de duivels werden gezien. En heel veel concertzalen wilden dus de Beatles niet hebben. Nou, die veilinghal die deed dat wel. En het werd een legendarisch optreden. En Blokker is eigenlijk, wat heb ik het over, is vooral bekend geworden door de Beatles. Eigenlijk alleen maar door de Beatles. En dat is opmerkelijk. Er is overigens een standbeeld ook van dat concert. Dat staat naast die veilinghal. Dus als je die kant op gaat, dan kan je dat nog toch terugzien. En dat is dus inmiddels 62 jaar geleden. Jeetje, wat gaat de tijd voorbij. Nou, toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Als we het erover hebben, dan moeten we het ook gewoon laten horen. En het mooie van tegenwoordig het internet is dat je natuurlijk prima kan terugzoeken in het verleden. En dus speciaal voor jou, één nummer van het concert, dat overigens maar die twee concerten bij elkaar, was maar 25 minuten. Dus die Beatles die kwamen naar Nederland, via Schiphol uiteraard, voor een concert dat in totaal maar 25 minuten heeft geduurd. En van die 25 minuten heb ik er nu een stuk of bijna twee gevonden. Luister maar.
2: De heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen.

Opmerkelijke beelden hoor, als je ze terug ziet. Ga het zelf ook maar even bekijken op YouTube uiteraard. Het tijdsbeeld van die tijd was natuurlijk fantastisch. En al die jongeren van toen, ja, die hadden toch een mooi leven volgens mij, als ik dat allemaal zo terugkijk. Nog een klein stukje de Beatles dan.

Hoe mooi is dit? I saw her standing there, van de Beatles. Uit het concert in Blokker, vandaag precies 62 jaar geleden, jongens. Jeetje, wat een tijd. Overigens in Rotterdam vandaag toch een beetje een bijzondere dag, want in Ahoy is de EO Jongerendag vandaag. Zo'n 15.000 mensen worden daar verwacht. 15.000 jongeren natuurlijk vooral. En vanavond is ook de eindopbrengst van de Roperun. Die wordt namelijk vanavond bekendgemaakt. Een record aantal mensen deed mee aan het loop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker. En ongetwijfeld gaan we die uitslag ook bekendmaken bij Omroep Stroom, want wij hebben met veel plezier meegedaan aan Roperun Radio.

0: Ja, ik laat hem altijd tot het laatste gaatje helemaal aan je horen. Want als ik even in een dipje zit, en misschien jij thuis ook wel, dan is de Black Eyed Peas met I Got A Feeling uit 2009 absoluut het beste medicijn om daar weer overheen te stappen. Daarvoor hoorde je trouwens onze grote vriend Paul Simon. En ik had het in het eerste uur over die artiesten, die popartiesten uit je eigen jeugd, die toch wat ouder beginnen te worden. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, Diana Ross is dik boven de 80, maar Paul Simon trad vorige week nog in Nederland op, in Amsterdam. 84 jaar als een broze oude man, maar hij stond daar toch maar op het podium met al zijn klassiekers. En je hoorde hier een opname uit 1980. Dat klinkt dan toch net even iets frisser. Late in the Evening was het nummer dat je hoorde. Dat is eventjes voor nu. Kan ik je ook gaan vertellen dat maandagavond de stand op maandag er is. En dat is dan op stroom, maar dan aan de kant van Albertswaard. Nog niet aan de kant van Barendrecht. Dat gaat nog komen, dus je moet dan weer eventjes via die app luisteren. En in dat programma is een gesprek met Ellie Persons. Zij is auteur en communicatieadviseur, trouwambtenaar en verzorgd schrijfbegeleiding. Ze woont in onze regio en heeft een nieuw boek geschreven. Dat is De Ware Reiziger. Verder is er een terugblik op maandagavond tussen 8 en 10 uur in de avond. Is dat, hè? Met de technische staf van de korfbalvereniging RWA. En dan komen Benno Snaphaan en Joshua Oosterlaken op visite. En er is gesproken met Remco den Otter. Hij is van Vitesse Barendrecht en hij heeft zijn laatste wedstrijd inmiddels gecoacht. Dat allemaal onder leiding van Paul Marseille. Hij presenteert en Tijmen Visser, die verzorgt de techniek. Heb ik nog één opmerkelijk feitje voor je? Ja, ik ga het toch gewoon benoemen.
1: De krant van vandaag.
0: Ja, het gekke is, het is geen eens onzin. Douglas Way, dat is namelijk een van de daders van de kunstroof in het Drentse Museum in Assen, die is vanuit de gevangenis een webshop begonnen waarmee hij nogal wat geld hoopt te verdienen aan de kunstroof. Hij heeft namelijk kleding met logo van de helm. En volgens de gegevens uit de Kamer van Koophandel gebruikt hij het adres van de gevangenis bij Schiphol als een postadres. Samen met zijn kameraden werd hij vrijdag veroordeeld tot 3 jaar en 11 maanden... omdat hij deel uitmaakte met die kunstroof. En hij verscheen in de rechtbank van Assen in een shirt van zijn eigen kledinglijn. En dat shirt dat verwees toen naar de website boekarrest.nl. Ga niet allemaal googlen. Nou jongens, doe het gewoon niet. Boekarrest.nl, ik zeg het nog een keer. Dat is de naam van het bedrijf en dat is opvallend. Nou ja, goed, de naam van de website die verwijst natuurlijk naar Boekarest, de stad. De gouden helm van destijds, die maakte deel uit van de collectie die het Drents Museum had geleend van een museum in Boekarest. Ja, hoe brutaal kan de mens zijn? Zo brutaal dus. Dit was...

Voor mij vandaag. Stroom wordt wakker. Ik hoop dat je wakker bent. En ik zou zeggen, wat mij betreft, maak er een hele fijne, leuke en gezellige dag van. Maak er een fantastisch weekend van. En zorg dat je volgende week om 8 uur gewoon weer klaar zit. Op zaterdag, dan ben ik er weer.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Je straatje veiliger maken? Jongeren aan het werk krijgen? Ben je net als wij gebrand op een goed gevoel? Geniet dan gewoon een keer van een authentiek bakkie Rotterdamse pleur.
3: Bestel op www.heiligeboontjes.com of kom langs op Eendrachtsplein 3 in Rotterdam. Heilige Boontjes, exclusieve koffie, inclusief vrouw.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaarlingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze

0: te veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom. Het komende uur, muziek en informatie met René Tonen.

Ja, heerlijk begin van deze zaterdagmorgen. Het is zaterdag 6 juni, 7 minuten over 10. Tijd voor weekendmix en vandaag gewoon een herenbijlage. We doen het gewoon met z'n tweetjes. Ad en ik zijn er tot 12 uur.

0: En dat was Fever Dream van Alex Warren. Ja, je zou denken, kom je met Theater het Kruispunt? Nee, kom ik vandaag niet mee, want zoals je weet is het nieuwe programma online. Kun je lekker gaan zitten uitzoeken, want het nieuwe theaterseizoen begint hier in het Kruispunt op 18 september. Ik heb straks nog wel wat leuke uitgaanstips voor je. Maar ik heb wel een gast in de studio en dat is nog veel leuker eigenlijk. Doe je koptelefoon niet op? Nee.
1: Ja,
0: het maakt mij niet uit hoor, maar stel jezelf even voor. Ik weet Henriette, maar...
1: Ja, goedemorgen. Ik ben Henriette Sillem. Ik ben beeldend kunstenaar en ik zing ook heel graag. En ik zit hier omdat ik graag wat wou vertellen over het cultureel café dat binnenkort plaatsvindt.
0: Even wacht, beeldend kunstenaar en je zingt graag. Ja. Dan zie ik je gelijk beelden lekker in je atelier bezig en onderwijl zingen. Dat kan.
1: Ja.
0: Het zou een mooie combi zijn.
1: Ja. Nee, ik doe wel. Ik maak schilderijen, muurschilderingen binnenshuis en tekeningen en foto's. En ik werk een beetje fotorealistisch, dus heel gedetailleerd. En dan ben ik wel zo geconcentreerd, dan wil ik geen muziek aan en gewoon helemaal stil.
0: Dan moet echt helemaal stil zijn.
1: Gefocust, ja. Dus,
0: ik zit gelijk even te kijken of ik iets van jou kan vinden. Oh ja. Oh, dat is inderdaad heel bijzonder.
1: Ja, dus mijn onderneming heet Beest en Kunst.
0: Beest en Kunst, ja.
1: Mijn specialiteit is dieren. En ik heb de Willem de Koning Academie in Rotterdam gedaan.
0: Dat is bij de brug, toch?
1: Ja.
0: Ja, met dat potlood erin. Ja, bij de Willemsbrug, ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Je hart gevolgd.
1: Ja, nou ja, het is best lastig om in de kunst om ervan te kunnen leven. Dus ik heb de kunstacademie gedaan. Toen heb ik nog de BIK gedaan, beroepskunstenaars in de klas, om ook les te geven. Dus ik geef nu ook

0: veel workshops aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Op basisscholen en bij bibliotheken, ook hier in de bibliotheek. En bij BSO, bij BSO's op heel veel verschillende locaties. Dus dat doe ik een beetje voor vast inkomen. En dan geef ik knutselen, tekenen, schilderen, zang en muziek.
1: Fantastisch.
0: Ja, en kunst in opdracht.
1: Ja, maar je zingt zelf ook. Professioneel ook?
0: Ja, wanneer ben je professioneel? Ja, ja. Ik heb geen conservatorium gedaan. Ik heb wel iets van 10 jaar zangles gehad. Privé zangles. En begonnen bij de SKVR in Rotterdam.
1: Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam.
0: Ja, daar heb ik heel lang zangles gehad. En later ook privé zangles. En recent, sinds 2 jaar, zing ik ook af en toe duetten met een vriendin. En dan treden wij ook op als covergirls.
1: Oh,
0: maar
1: leuk.
0: Ook af en toe solo. En het is wel... ik probeer heel erg mijn best te doen om het professioneel te doen. Maar het is niet zo dat ik dagelijks... in een studio sta om nummers op te nemen of nummers te schrijven. Nee, ik zing gewoon alleen covers. En ik vind dat heel erg leuk om te doen. En ik heb wel de intentie om steeds beter te worden en te blijven ontwikkelen.
1: Leuk toch?
0: Maar het doet vooral ook omdat ik het leuk vind.
1: Ja, en nou ben je gevraagd voor het Cultureel Café. Wanneer is dat?
0: Dat is op woensdag 17 juni.
1: Dus dat schiet al op.
0: In het Kruispunt in Barendrecht. En het is 's avonds. Ze hebben inloop vanaf 7:30 en het begint om 8:00. En de toegang is gratis, maar dan moet je wel even aanmelden, zodat ze weten hoeveel mensen er komen.
1: Ja,
0: ja, en dat wordt georganiseerd door de Culturele Alliantie Barendrecht.
1: Ja, klopt. Die kennen we. En onze oud-collega Jos zal het weer aan elkaar praten. En jij gaat daar 1, 2, 3, 4 keer optreden de hele avond?
0: De planning is nu dat ik 2 keer 3 liedjes zing. Dus 6 liedjes totaal. En misschien nog een interview erbij.
1: En doe je het solo? Of komt de vriendin mee?
0: Ja, die vriendin kon helaas niet. Die heeft het heel druk op woensdag. Dus ik doe het alleen. Maar
1: stoer hoor.
0: Ja, dat is wel extra spannend. Met z'n tweeën is het net wat, heb je net wat meer steun aan elkaar. Maar ik doe dat wel vaker.
1: Ja. Ik zie gelijk allerlei mogelijkheden. Ik ben vanuit mijn werk met huwelijken bezig. En heb ik dus regelmatig zangers en zangeressen. Vind ik ook altijd zo knap als je dat durft.
0: Ja, ja. Nou, ik vind het ook wel elke keer heel spannend hoor.
1: Maar,
0: hoe vaker je het doet, hoe gewoner het wordt.
1: We gaan straks wel naar jou luisteren. Maar wat kun je keuzes maken? Want je doet heel breed wat ik hier van jou zie. Prachtig werk. Wat vind je nou het leukst? Of wil je geen keus maken? Hoeft niet hoor.
0: Nee, eigenlijk vind ik het juist leuk een combinatie van verschillende dingen.
1: Ja.
0: Dus en zingen, en kunst maken, en exposities houden, en lesgeven. En ik probeer daar een beetje een balans in te vinden. Ik ben ook gewoon nog moeder.
1: Je bent ook nog moeder?
0: Ja, ik moet ook nog gewoon voor mijn gezin zorgen.
1: Waar hou je de tijd vandaan?
0: Ja, en ik ben heel erg fanatiek in de paarden. Dus ik heb altijd eigen paarden gehad en nu heb ik verzorgpaarden. Dus ik ga altijd 1 à 2 keer in de week ga ik paardrijden, lange buitenritten maken en zo. Dus daar steek ik ook veel tijd in. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk om heel veel verschillende dingen te doen.
1: Ja, dat is wel duidelijk.
0: Ja.
1: Heerlijk. Nee, het is alleen maar mooi dat als je geen keuzes hoeft te maken en je kan het doen. Eén kindje?
0: Eén zoon van 7, ja.
1: 7 al, oké. Okay. Ja. Die vraagt wel de aandacht, 7 jaar.
0: Ja, hij heeft ook autisme, dus hij vraagt heel veel aandacht. Maar het is wel een hele lieve jongen. Maar hij heeft heel veel begeleiding en aandacht nodig.
1: Ja.
0: Dus dat kost ook.
1: Maar gediagnosticeerd met autisme.
0: Ja.
1: En daar leer jij mee omgaan. We hebben 2 collega's hier die we waanzinnig hebben zien groeien. Want er zijn heel wat mogelijkheden.
0: Ja, we krijgen nu ambulante begeleiding. Dus aan huis en op school krijgen we extra hulp van hoe kunnen we hem het beste begeleiden en ook om het voor ons iets lichter te maken en zodat we hem gewoon beter kunnen helpen.
1: En zo gaan we van de muziek via jouw kunst naar
0: zo'n
1: leuk hè. Maar wel een veelzijdig mens, mooi. Je woont in Barendrecht?
0: Ja, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Misschien hoor je dat wel een beetje.
1: Nou, iedereen hier in Barendrecht volgens mij hoor.
0: Ik woon nu denk ik 9 jaar in Barendrecht.
1: En dat bevalt goed.
0: Ja, heel goed. Het is fijn dat het wat rustiger is en wat groener. En de mensen zijn wat vriendelijker dan de drukte in de stad.
1: Nee, dat is ook zo. Zodra je hier de straat uitrijdt, je komt in drukke Rotterdam, dan denk je, dat hebben we ook
0: nog. Ik wil niet terug. Nee.
1: Dus jij wilde zo wat laten horen.
0: Ja.
1: Dan gaan we dat eerst zo eens eventjes uitproberen, want dat hoeven we niet met de microfoons open. Zullen we eens naar wat muziek gaan, Ad? Kijk even naar Ad. Heb je wat leuks?
2: Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij.

0: 9.
1: Ik ontmoet je halverwege, dat waren Suzanne en Frik. En dan gaan we iets doen wat we niet zo vaak doen in Weekendmix, maar waar ik wel heel erg op verheug. Want we hebben Henriette dus horen praten. Veelzijdige vrouw, ja, ik vind het fantastisch. Ik denk, er komt een zangeres. Nou, dan blijkt er iets binnen te komen. Wat en prachtig, ja, je vogels. Ik zit te kijken naar werk van je. Paarden, prachtig werk wat je maakt.
2: Dank je wel.
1: En volgens mij ook nog een heel gezellig mens. Dus dat...
2: En buiten... Kan je niet over jezelf zeggen.
1: Natuurlijk ja, wel. En buiten dat straks ook een van de optredens tijdens het cultureel café hier in het Kruispunt. Georganiseerd door de Culturele Alliance Barendrecht. 17 juni is dat. En ik heb begrepen, ze mag 2 keer 3 nummers zingen. Nou, zover gaat dat vandaag niet. We gaan vandaag luisteren naar 1 nummer van jou. En je hebt gekozen voor?
2: Een nummer van Joss Stone, Right to be Wrong. Ik vind dat een heel lekker liedje, omdat je daar lekker je emotie in kan gooien.
1: Ik zou zeggen, nou knal je emotie er maar in. We gaan naar je luisteren.
2: Ja, dank je wel.

0: Oh, heerlijk.
1: Dankjewel.
0: Ja, je blijft tot 12 uur zingen.
1: Ja, dat met de...
0: met de verkoudheid, maar ik vind het fantastisch. Vroeger bij de televisie zag je dan in de rechterboven hoe knipperend live gezongen. Ik denk, ja, dat moeten wij... Het was fantastisch. Heerlijk.
1: Dankjewel.
0: Als het allemaal zo klinkt, dan beloven we op 17 juni.
1: Ik ga
0: echt je best doen. Ik heb inmiddels het bericht ook eventjes voor me staan. De Culturele Alliantie Barendrecht nodigt alle Barendrechtse inwoners uit voor het Cultureel Café op woensdag 17 juni. Inloop vanaf 19:30, aanvang 20:00. De toegang is gratis. Wel verstandig om even een entreebewijs te vragen. En dat kun je gewoon vragen bij cab.barendrecht. Dus Culturele Alliantie Barendrecht, afgekort cab.barendrecht@gmail.com. En dan krijg je er ook nog een kopje koffie, een hapje en een drankje bij. Nou, hoe leuk is dat?
1: Ja, hartstikke gezellige avond wordt het.
0: En dan ga je deze fantastische dame zien en horen. En dat toi toi toi zeggen we dan. Fijn dat je wilde komen en ik hoop nog meer van je te horen.
1: Ja.
0: Volgende keer doen we 2 nummers.
1: Ja, is goed.
0: Dankjewel, Harriet Sillem. Fantastisch.
2: Boom. Dit is Boom.

Michael Jackson met Billie Jean. En het was na dat fantastische live optreden van Henriette Sillem. Ja, ik vond het echt heel leuk. Zou we eigenlijk vaker moeten doen. Live muziek in weekendmix. Maar het is wel even een organisatie. En je moet ook de mensen hebben die dat kunnen. Goed, ik had beloofd jullie wat uitgaanstips te geven. Nou, de eerste die ik voor me heb liggen. Ik had er zelf graag naartoe gegaan. Vandaag en morgen houdt de Maasoever Spoorweg Barendrecht weer de traditionele open dagen. Een weekend lang komen er modelbouwers uit binnen- en buitenland om te kunnen rijden met hun locomotieven. Instappen kan op het station waar de veel stoom, diesel en elektrische locomotieven klaarstaan voor een ritje langs de oever. Op het depot staan de deuren open voor een kijkje achter de schermen en bij het station staan kramen met onder andere een modelbaan en modelvliegtuigen. Daarnaast zijn er ook model stoomvrachtwagens en nog veel meer leuks. Ga genieten van de treinen en alles wat met stoom te maken heeft van 10 tot 5 vandaag en ook zondag 7 juni van 10 tot 5 natuurlijk bij de Maasoever Spoorweg.

Ja, we gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Er is vrij veel bewolking aanwezig met eerst soms nog een beetje zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking echter verder toe en gaat het in de middag af en toe regenen. De paraplu of de regenkleding komt dan wellicht goed van pas. Voor de regen uit kan het nog net 19 graden worden. In de regen doet de temperatuur nog een stapje terug. De zuidelijke wind neemt in kracht toe en wordt matig boven land tot vrij krachtig vlak aan zee. Ja, maar de komende dagen zit de zomer behoorlijk in een dip. Ondanks de tijdelijk warmere maandag zijn de overige dagen ronduit fris te noemen met temperatuur in de middag van amper 17 graden. Ik zou zeggen, laat de jas maar eventjes aan.

Edison Lighthouse bij Omroep Stroom. Er was vrijdagavond bij blok 080 in Barendrecht veel belangstelling voor de Hunt. Het kant-en-muisspel tussen jongeren en de politie werd alweer voor de vierde keer gehouden. Ook deze keer waren er weer meer kinderen die wilden proberen uit handen van de politie te blijven. De Barendrechtse burgemeester Ronald Snijder gaf het startschot, waarna de jongeren zich in de wijken Lagewei en Vrouwenpolder konden verstoppen. En enkele minuten later ging de politie te voet en op de fiets achter de jeugd aan. Nou, dat is een beetje wat de bedoeling is van de Hunt. Wij hadden onze eigen

0: de wijken Lagewei en Vrouwenpolder konden verstoppen. En enkele minuten later ging de politie te voet en op de fiets achter de jeugd aan. Nou, dat is een beetje wat de bedoeling is van de hunt. Wij hadden onze eigen Daphne, de meest lenige van de redactie. Die dacht, ik ga ook eens meedoen. En daar hebben we een stukje van haar reportage.
1: De jongeren doen vanavond alles eraan om te ontsnappen. Er zijn wel een paar regels, zoals niet in sloten springen. De bosjes, dat mag dan op zich wel weer. Dus wat hier eigenlijk gebeurt is... Ik stond net naast een politieagenten die een jongen uit de bosjes aan het lokken was. En ze zijn heel goed aan het samenwerken. Ik zie hier nog een stiekem jongere in de bosjes. En die probeert nog te ontsnappen. De politieagent is net weggesprint omdat ze iemand anders voorbij zag komen. Dus hij heeft nu precies geluk. Want er is namelijk helemaal niemand meer hier. Maar ja, probeer eerst maar eens te ontsnappen. En er zijn hier ook nog twee jongens. Die zijn hier aan het helpen. Oh, dan komt de politieagent. Ik moet even een stapje aan de kant zetten. Het is hard werk hier voor de politie. Hé jongens, zijn jullie iedereen aan het helpen?
2: Ja, een beetje onze beurt hè.
1: Ja? Hebben jullie dat vaker gedaan?
2: Nee.
1: Helemaal niet?
2: Nee, nooit.
1: Vorig jaar zijn jullie ook hier geweest, denk ik, of niet?
2: Ik weet niet. Ik ben hier vandaag voor het eerst.
1: Oh, maar dat is toch wel heel leuk. Wonen jullie ook hier in de buurt?
2: Nee, mijn vriend.
1: Woon jij hier dan in de buurt?
2: Ja.
1: Oh, maar dat is leuk. Dan heb je het vorig jaar dus ook gezien.
2: Ja.
1: En jullie gaan dus stiekem alle jongeren helpen en de politieagenten verklappen waar ze zijn?
2: Ja.
1: Maar dat is ook wel een hele belangrijke taak, denk ik, of niet?
2: Ja.
1: Denken jullie dat je straks misschien wel de winnaar gaat helpen van het spel?
2: Ja, misschien.
1: Dat zou wel heel tof zijn, hè?
2: Ja.
1: Zitten er nog meer in de bosjes verstopt, jongens, of niet?
2: Volgens mij niet.
1: Nee, zijn de bosjes leeg?
2: Ja, denk het wel.
1: Nou, dat is in ieder geval een hele vangst, denk ik zo. Mevrouw, de politie gaat. Mag ik u wat vragen?
3: Nou, ik ben heel hard bezig.
1: Ik loop lekker met je mee, dus je gaat rennen, moet je maar wegrennen.
3: Is goed.
1: Is dit de eerste keer dat je meedoet?
3: Nee, volgens mij de derde of de vierde keer al.
1: Dus je bent een echte hunt-veteraan?
3: Zeker. Ik geef me ook ieder jaar op als het kan.
1: Vind je het leuk om te doen?
3: Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Wel vermoeiend, maar dat is de bedoeling, hè?
1: Ja, dat is ook zeker zo. Een soort extra live-action trainingsrondje.
3: Precies. Niet meer naar de sportschool vandaag.
1: Nee, die heb je al gehad.
3: Zeker.
1: Wat vind je het leukste van de hunt?
3: Het enthousiasme, de energie, de rivaliteit en toch elkaar vinden op het einde. Dat vind ik echt heel leuk hieraan.
1: Het is ook onderling tussen jullie als politieagent en zijn handhaving ook rivaliteit?
3: Nou, we proberen wel natuurlijk de meeste aantallen te krijgen. Dus daarin hebben we wel een strijd, maar ook elkaar samenwerken.
1: Oh, er moet weer gerend worden, dus ze gaat gelijk weer weg. Dat heb je dan als je hier live midden in een spel zit. Dan rent de persoon die aan het interviewen bent gewoon weer weg. Want er ging weer een jongere de bosjes in en die gaan ze weer achterna. Want ze zitten met een groepje van een stuk of 6 politieagenten om de bosjes heen te jagen. En daar zitten de jongeren dus nog steeds in verstopt als echte bosjesmannen.

0: Falling in Love van La Bouche. Woensdag 10 juni is er een streekmarkt op de Kleine Duiker. En tussen 10 en 4 uur zijn bezoekers welkom om bij de verschillende kramen producten te kopen. Naast etenswaren zijn er ook kunstnijverheidsproducten. Het is niet bij iedere kraam mogelijk om te pinnen. Dus het verzoek is om er ook te zorgen dat je wat contant geld bij je hebt. Dus aanstaande woensdag 10 juni tussen 10 en 4 de nieuwe streekmarkt, de maandelijkse streekmarkt bij de Kleine Duiker.
1: Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

Song Milieuverstad, ja. Vanaf deze week doet de BVV Barendrecht mee aan de ballenactie. En met deze actie zamelen we ballen in voor de vereniging. En daar kun je mee helpen. Het aanschaf van nieuwe ballen is altijd een hele uitgave voor een club. En daarom komen ze in actie. Iedereen die de BVV Barendrecht een warm hart toedraagt, kan meedoen via www.ballenactie.nl. Dan kun je zo een bal doneren aan de club. Zo kun je er samen voor zorgen dat het balletje gewoon kan blijven rollen. Wat een leuke woordspeling. Doneer dus een bal of beveel de actie aan bij iemand anders die zou kunnen helpen. En je kunt gewoon tot 23 juni kun je dat doen. Dus ballenactie.nl.

En nadat jullie geluisterd hebben naar Kim Wild, ga ik vertellen dat we... Ja, de komende week komt hij er weer aan, de avondvierdaagse. Afgelopen periode was ook al de Marijke Wandeltocht. Reden te meer om straks te gaan luisteren naar een roffel uit 1949. Barendrecht marcheert. Hoe leuk is dat? Tot straks, na het nieuws.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom. Het komende uur, muziek en informatie met René Tonen. Ah!

Om 11:07. Zei Bruno Mars, leuk dat je er nog steeds bij bent bij Weekendmix. Tot 12:00 zijn Ad en ik bij je. We hebben nog wat leuke uitgaanstips en nog wat... We hebben natuurlijk nog die roffel straks, hè.

Ik zei het voor het nieuws van 11 uur al. De avondvierdaagse komt er weer aan. Want Oranje Barendrecht organiseert van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni opnieuw de avondvierdaagse Barendrecht. En na een succesvolle editie in 2025 wordt het evenement in 2026 verder uitgebreid. Ja, want in 2025 nam Oranje Barendrecht de organisatie over. En met circa 2500 deelnemers in Barendrecht Centrum en ongeveer 500 in Smitshoek spreekt de organisatie van een groot succes. En ook ontving de organisatie veel positieve reacties van deelnemers. De vernieuwde opzet van de avondvierdaagse wordt volgens de organisatie goed ontvangen. En daarom wordt in 2026 opnieuw meer aangeboden dan alleen een wandeling. Deelnemers kunnen rekenen op duidelijke startpunten voor scholen en verenigingen, een grote startboog, kleurrijke skytubes, dagelijkse presentaties, een muzikaal onthaal tijdens de slotdag, ontmoetingen met de mascotte Vivo, een springkussen, diverse versnaperingen en, jawel, maak de borsten maar nat, een schuimparty ter afsluiting. En daarnaast wordt gewerkt aan een duidelijke organisatie en communicatie. Deelnemers ontvangen dagelijks een uitgebreide e-mail met informatie en updates rondom het evenement. Nou, de route gaat natuurlijk langs diverse iconische punten in Barendrecht, zoals de Kleine Duiker en de Oude Dorpskern. De start en finish zijn bij de Haarspitwei in Barendrecht achter blok 080. En deelnemers kunnen zich vanaf 5 uur verzamelen. De wandeling start om 6 uur. En vanwege het relatief lage aantal deelnemers in Smitshoek is er besloten dit jaar maar 1 route te doen. En dat is alleen maar door Barendrecht Centrum. Nou, alle informatie, avondvierdaagse-barendrecht.com.

0: zaterdag 20 juni vindt in het centrum van Barendrecht een feestelijk evenement plaats in de WK-stijl. Het zomerfeest. Tussen 12 en 4 uur is er een veelzijdig programma voor bezoekers van alle leeftijden. Het evenement biedt een breed scala aan activiteiten en entertainment. Op het podium zijn diverse optredens te zien en te horen, waaronder een optreden van Drummerline. En daarnaast kunnen bezoekers zelf actief deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals de populaire voetbalrodeo, waarbij deelnemers hun balvaardigheid kunnen testen en proberen zo lang mogelijk op de rodeo te blijven zitten. Voor de jonge bezoekers is er volop vermaakt met onder andere een springkussen en de mogelijkheid om zich te laten sminken. Bezoekers kunnen bovendien genieten van diverse lekkernijen en drankjes bij de aanwezige eet- en drinkkramen. En er is gelegenheid om langs de verschillende winkelkramen te struinen voor leuke items. Het zomerfeest belooft een toegankelijk en feestelijke middag te worden, waarin sport, muziek, ontspanning en gezelligheid samenkomen. We praten over zaterdag 20 juni tussen 12 en 4.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksche Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele...

Ja, dat is Jezus Mensen. En dat is dan wel de single versie. Ik vond een leuk artikel in de Schakel, want er stond: de snuffelmarkt zoekt specialisten. Want hoe ontdek je nou in een stapel gebruikte kleding, bijzondere designmode, of wie herkent waardevol antiek tussen tweedehands spullen? De snuffelmarkt van de Dorpskerk is op zoek naar specialisten, want ze willen niet nog eens vergek staan bij tussen kunst en kiets. Nou, wat is er gebeurd? Op een gegeven moment zitten de dames van de snuffelmarkt, of ze nou bij elkaar zaten of niet, die zitten naar tussen kunst en kiets te kijken. En waarbij de ene dame zegt: hé, dat is een klant van ons. Nou, die klant had voor €7,50 een mooi serviesje gekocht. En dat werd getaxeerd op €2200. En om dat over te voorkomen, willen ze dus eigenlijk dat er mensen komen die wat gespecialiseerd kunnen zeggen: dit is meer waard. Nou, loop even bij die snuffelmarkt naar binnen. Kan op zaterdag tot 12 uur. Of op vrijdagavond tussen 6 en 8. En meld je aan als je expert bent. En als je toch bent, koop gelijk wat leuks.

0: René dook in het archief van de historische vereniging en vond weer een mooie roffel.
1: Barendrecht gaat marcheren. Met vliegend vaandel, slaande trom, gaat Barendrecht een straatje om. De man met vrouw, de knaap met meisje, marcheren zingend als een zeisje. Het fanfarekorps met schel trompetten zal het alles in marstempo zetten. De mannen, vrouwen, jongensclubs, ja alles tippelt ferm en hups. Kerels met zeer lange baarden, met stoppelkin en onbehaarde, de bakvis met de lange rokken en oudjes op versleten sokken. Het zal een machtig aanblik geven, hetgeen wij morgen gaan beleven. De oude dag, de prille jeugd, gaat aan de tippel, wat een vreugd. Maar het mooiste komt straks achteraan. Wij komen op de kiek te staan. Op het witte doek ziet gij uzelf, uw vrienden, kroost en wederhelft. Het natuurschoon van Mooi Barendrecht wordt op die film ook vastgelegd. Plus kerken, scholen en bedrijven. Te mooi om hier dit neer te schrijven. De tippelaars doen het zeker goed. Het moet zijn een stralend lange stoet. Dan draait ons dorp aan het oog voorbij. In eensgezindheid zij aan.

0: Cyril met Stumbling In. En volgens mij ken ik dat van Suzy Quatro. Dat denk ik wel. Maar ja, dan ben je al ouders die dat weten. Ja. Nou, bedenk nou eens even, wat zou ik nog kunnen doen? Heb ik tijd over? Is vrijwilligerswerk iets voor mij? En ik kan je uit mijn oprechte kan oprecht zeggen, vrijwilligerswerk is het leukste. Het is onbetaald, dat is altijd. Het is vrijwillig, maar niet vrij blijven. Nou, wat wil je dan doen? Laat je inspireren, ontmoet nieuwe mensen en ontdek welk vrijwilligerswerk bij jou past. En hoe ga je dat doen? Je gaat naar het gemeentehuis hier in Barendrecht. Dat doe je vandaag, zaterdag 6 juni, tussen 12 en 3 uur. Toegang is gratis, er is koffie, er is thee, staat gewoon lekker klaar voor je. En dan kan je een stuk of 15 organisaties ontmoeten die allemaal vrijwilligerswerk doen. En dat varieert van het Vluchtelingenwerk Nederland tot Humanitas, tot het Repair Café, Ter de Zom, Uniek, Maatje is er, de Zonnebloem is er, de Wereldwinkel staat, Humanitas, te veel om op te noemen. Ga dus even kijken, zaterdag 6 juni tussen 12 en 3 in het gemeentehuis, en kijk of vrijwilligerswerk inderdaad iets voor jou is.
1: Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

Frankie Valli en de Four Seasons, december 1963, oftewel Oh What a Night. Ik wil het even met je hebben over Leon Willeck. Die zeg je zeggen, nou Leon Willeck, onder andere de voorzitter van de tennis, maar natuurlijk ook mededrager van het koninklijke onderscheiding sinds dit jaar, want hij zat naast me bij de huldiging. Maar Leon volgt het Nederlands elftal al sinds

helaas al op het punt om te beginnen. Ook in Barendrecht begint de Oranje Koorts weer zichtbaar toe te nemen. Als feestelijke aftrap organiseert Oranje fan en quizmaster Leon van der Wilk op woensdag 10 juni, één dag voor de start van het WK, een speciale WK-quizavond in het Kruispunt. Bezoekers kunnen zich verheugen op een avond vol voetbalherinneringen, verrassende verhalen, verrassende vragen, leuke fragmenten, bijzondere anekdotes en vooral veel humor en gezelligheid. Aanmelden kan via theaterhetkruispunt.nl en dan heb je een waanzinnige, leuke, oranje avond.

Ja, zo'n klassieker. Je hoort Paul McCartney in Wings and listen to what the man said. Ik heb nog een bericht uit de gemeenteraad. Want de wethouder heeft bekendgemaakt dat de gemeente Barendrecht scherpt de invulling van het kinderburgemeesterschap aan. En dat doen ze na evaluatie van de functie. Uit gesprekken met betrokkenen en een terugblik op de ervaringen sinds de invoering van het kinderburgemeesterschap in 2018... blijkt dat de kinderburgemeester een waardevolle bijdrage levert aan de betrokkenheid van kinderen bij de gemeente. En volgens het college waren de verwachtingen rondom de functie niet altijd duidelijk, en daarom wordt de rol van de kinderburgemeester voortaan sterker gericht op representatieve taken. De kinderburgemeester blijft aanwezig bij gemeentelijke evenementen, herdenkingen, en treedt op als ambassadeur van de kinderen in Barendrecht. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor de inhoudelijke inbreng. De kinderburgemeester werkt tijdens de ambtsperiode aan één speerpunt, en kinderen kunnen via initiatieven zoals de Kids Arena hun ideeën blijven delen. De ambtstermijn van de kinderburgemeester wordt wel aangepast. Die gaat voortaan gelijk lopen met het schooljaar. Dat houdt in dat de installatie van de nieuwe kinderburgemeester vanaf nu dus plaats gaat vinden in september. En de kinderburgemeester werkt onder verantwoording van de echte burgemeester, zal ik maar zeggen. En ik moet zeggen, uit ervaring, ik heb dit jaar met Amin mogen samenwerken. Ik vond het weer een verademing. Het was weer een echte kinderburgemeester.

Ja, Barry Manilow met zijn Copacabana was toen de tijd een hele grote hit. Ja, dat was de voorlaatste voor deze uitzending van 6 juni 2026. We gaan de studio weer opruimen. Volgende week zaterdag. Ik denk dat Atterdick Wim met z'n tweeën zijn. Maar dat zien we volgende week wel weer. Een heel mooi weekend en morgenochtend 10 uur, dan is er Gevoel voor Muziek. Tot dan!

0: nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is de vertraging een kwartier. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Airport 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoop de Wegseplein 10 minuten. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Of je nu wakker wordt met een kop koffie, onderweg bent naar je werk of lekker ontspant op de bank, Streekomroep Oude Maas is erbij. Met nieuws uit jouw buurt, de beste muziek en verhalen die raken. Altijd dichtbij en altijd verbonden. Streekomroep Oude Maas. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bam! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's Mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's Mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
5: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Écoutez-moi.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babel.

0: Ecolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
2: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft heb je 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streek Omroep Ademaar. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond

0: de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid, en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteaux. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Boom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. En volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. De roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit...

0: was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, tot maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Hallo, dan kan u nu luisteren naar Ed Verhagen.
1: Oh, wat leuk dat je erbij bent. Heel hartelijk goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het Hitarchief. Weet je waar ik nou zin in heb, naar deze Sly en Family Stone? Gewoon in een ouderwets jingeltje die je vandaag de dag eigenlijk nergens meer hoort. Eigenlijk niet meer kan, maar wel pas.

Ja, we hebben er zin in. Heel hartelijk welkom. Elk weekend, elke zaterdag en zondag tussen 5 en 7 uur. Op Streekomroep Oude Maas hoor je de allerbeste hitklassiekers. We gaan terug in de tijd en we hebben vandaag ook weer een hitarchief weekartiest uitgekozen. Vandaag is dat Bob Dylan. Die hoor je twee keer dit uur en ook nog twee keer in het volgende uur. Ja, ook wat informatie over de artiesten die we draaien. En verder, ja, we crossen van decennium naar decennium. Heb je zoveel keer een verzoekje of een bijdrage of een top 5 of een suggestie voor de weekartiest? Kijk even op omroepstroom.nl hoe je ons kunt bereiken. En dan gaan we daar zeker ons voordeel mee doen. Afgesproken. Nu is Roberto Giacchetti en de Scooters.

1984 was het dat ze doorbraken met deze hit I Save the Day, Roberto Giacchetti en de Scooters, deze Nederlandse middelbare schoolband. Want dat was het eigenlijk. Ze werden 4 jaar terug opgericht voordat ze deze hit scoorden. En veel mensen denken dat de zanger Roberto heette. Dat is helemaal niet waar. De band is genoemd naar Robert Jack, een van de oprichters dus, en zijn medescholieren. Een ervan was de gitarist Erik van der Hof. En dat is eigenlijk de zanger en de meest bekende, later ook nog bekend geworden als tv-persoonlijkheid natuurlijk. Leuk om weer terug te horen in het hitarchief dus. Heb je zelf een suggestie? Laat me weten. Alle informatie kun je vinden op omroepstroom.nl. Sowieso heel handig om dat te bekijken, want dan lees je ook het laatste nieuws uit de regio. En ook een goede tip, download onze gratis app. Kun je ons overal mee naartoe nemen en hoef je helemaal niets meer te missen. Nu terug naar 1979 met Cloud. En dit is Save Me. Save me.

het onmiskenbare geluid van eind jaren 70, begin jaren 80. Doet ook een beetje denken aan het muziekje van bijvoorbeeld The Love Boat. Weet je dat nog? Ja, weet je die categorie? De Soul Show van Ferry Maat. Hoorde je dit soort muziek vaak voorbij komen. Van McCoy en de Hustle op Streek omroep Oude Maas. Ik wens je een heel fijn weekend. Het ontspannende geluid van het weekend beleef je met ons. En een fijne, gouden oude muziek. Elke week een hitarchief weekartiest. Vandaag hebben we gekozen voor een man die zo verschrikkelijk veel albums en ook singles trouwens heeft uitgebracht. Zijn naam? Bob Dylan. Wie kent hem niet? Nou, ken je hem nog niet. Misschien omdat je van een nieuwe generatie bent. Ga je vandaag met hem kennis maken. En dat is ook helemaal niet onterecht natuurlijk. Een van zijn eerste grote hits in Nederland bereikte nummer 7 in 1965. Dat is Live, Rolling.

geboren in 1941. En nog steeds actief in deze oude rol, zeg je wel. Robert Allen Zimmerman, dat is zijn eigen naam. Beter bekend natuurlijk als Bob Dylan. Hij is vandaag de Hitachief Weekartiest. En je hoort hem vandaag als eerste met zijn tweede single die hij uitbracht in Nederland in ieder geval. 1965 was dat. Groot hit. En ja, wat kan deze man niet? Hij is beeldend kunstenaar. Onder andere kunstschilder, zanger, dichter. Hij speelt gitaar, basgitaar, mondharmonica, allerlei andere gitaren. En hij heeft ook nog heel veel muziek zelf geschreven. Nou, leuk om terug te horen. 4 keer vandaag dus als Hitachief-artiest. Bob Dylan in het Hitachief. Ja, van de Verenigde Staten naar Volendam is een

deze hoort standaard in jouw muzikale geheugen te zitten, toch? Ook als je van een jongere generatie bent dan ik, zou ik maar zeggen. 1983 was het dat dit op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Karma Chameleon van de Culture Club. Ja, die hoor je terug in het hitarchief uiteraard. Niet alleen de allergrootste hits. Wel, vaak wel natuurlijk, komen soms ook de minder bekende. Maar dit is dan weer zo eentje, die is wel heel bekend, maar hoor je het dan bijna nooit meer op de radio. Als ik hem draai, begrijp je misschien waarom. Hij is instrumentaal en een beetje apart, maar daarom niet minder leuk. Jean-Michel Jarre maakte heel veel parts van zijn Equinox. Dit is deel 1.

de tijd dat synthesizers net zo groot waren als een grote flipperkast. En hoe moet de nieuwe generatie alweer denken? Gen Z, flipperkast. Ja, dat is een computerspelletje, maar dan in het echt en in het grootste nummer. Jean-Michel Jarre, Franse componist, muzikant. Vooral bekend geworden van zijn synthesizer muziek natuurlijk. Maakt ook muziek samen met andere artiesten. Tangerine Dream, Vangelis uiteraard. Kraftwerk uit Duitsland, ja. Klaus Schulze, ook uit Duitsland. Gitaro, nou ja, bekende mensen natuurlijk. En veel bekende muziek. Hoor je zo af en toe ook terug in het hitarchief. Waarin we even een tandje terug gaan nemen nu. Klein beetje voor de oudere generatie, zoals ik zelf.

0: Jet Airliner Modern Talking, een beetje uit hun nadagen. 1987 was dit. Tijd voor de tweede keer vandaag. Voor de...
1: Het archief, make artiest.
0: Vandaag is dat Bob Dylan.

We kennen hem ook in de uitvoering van The Birds. Misschien is die nog wel bekender dan deze versie van Bob Dylan. Hey Mr. Tambourine Man. Nou, we draaiden deze uiteraard, want hij is vandaag de hitarchieve weekartiest. Een beetje saai leven heeft die man eigenlijk gehad. Hij heeft dan alles gedaan, heel veel LP's gemaakt, heel veel singles opgenomen. Ook een aantal grote hits natuurlijk gehad. Hij treedt nog steeds op, ook als beeldend kunstenaar, niet onverdienstelijk. Is een documentaire over hem gemaakt, of een filmdocumentaire. Nou ja, ga die zeker bekijken als je fan bent. Maar als je houdt van een beetje spanning of zo, je denkt, nou, ik wil echt eventjes iets nieuws horen, iets nieuws weten, dan moet ik je teleurstellen. Dan zou ik hem zeker niet kijken. Hey, aangenaam kennis te maken. Ik ben bij je tot 7 uur vanavond met de allerbeste gouden oude muziek. Elke zaterdag en zondag op streek omroep Oude Maas. Even onze gratis app downloaden. Dat is de tip die ik je vandaag echt eventjes meegeef. Het kost je niks. En je kunt ons overal mee naartoe nemen. Hoef je helemaal niets meer te missen. Hoe fijn is dat? En fijn dat je luistert. Vinden we echt oprecht leuk. Wat voor weer het ook is. Wie je ook bent. Waar je ook bent. Wat je ook doet. Met ons verveel je je nooit. En zo vermaken wij jou met de allerbeste gouden oude muziek tot 7 uur vanavond. Uit de jaren 80. Stefan, Tintin, Duffy. Kiss me.

Beetje energie, goed voor de spijsvertering tijdens het eten, toch? Rond deze tijd. Als je aan het eten bent, van harte eet smakelijk. Leuk dat je luistert naar de gouden oude hits. Alle informatie over wat er gebeurt in de regio, maar ook hoe je ons kunt bereiken, lees je en vind je op omroepstroom.nl. Van harte bij jou aanbevolen. Op twee nummers en dan gaan we luisteren naar het nieuws. En ik heb weer een Nederlands product opgezocht. Nederlandstalig product. Het zat een beetje onder het stof. Singeltje, echt vanaf vinyl uit 1986. Vanaf de LP, toen nog uitgebracht. Mooi en onverslijdbaar. Van het goede doel, daar heb ik het over. Dit is Zwijgen in het Hitarchief.

Toen Henk en Henk nog samen goed op één podium konden staan. En het nog wel met elkaar konden vinden. En hartstikke creatief waren en hit na hit eruit knallen. Hoewel, dat was al een paar jaar eerder eigenlijk hoor. In de tijd van Vriendschap en België. En dit was uit 1986. Het goede doel dus. En ik kan maar beter zwijgen vanaf het album Mooi en Onverslijdbaar. Het was de ene laatste in dit uur van het Hitarchief, uiteraard. Elke zaterdag en zondag op Streken Omroep Oude Maas. Met de fijne, gouden oude muziek. Dat leuk is zometeen nog een tweede uur. Dus er blijft erbij. Als laatste dit uur, James Lloyd.

0: muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas.

1967, deze single. Voor de Monkees, nummer 7 in de Nederlandse top 40 destijds. A little with me, a little with you. Welkom in deel 2 van het Hitarchief. Elke zaterdag en elke zondag op Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom, we gaan terug in de tijd. Elke week dus met de allerbeste hitklassiekers. Ja, ze zijn bekend geworden eigenlijk vanwege een televisieserie. En eerlijk is eerlijk, heel veel Beatle-fans die zeggen, ja, ze deden ze gewoon na. Dat was ook wel een klein beetje zo. Ze kwamen op de Amerikaanse televisie voor het eerst in 1966. En ze hadden 2 seizoenen van de gelijknamige serie The Monkees. En daarin maakten ze muziek. En zo ontstond eigenlijk vanuit een tv-band een popband. En niet onverdienstelijk. Goed, als eerste dus in deel 2 van het Hitarchief, waarin ik je van harte welkom heet. En je gaat vertellen dat we natuurlijk weer een Hitarchief weekartiest hebben. Die hoor je nog 2 keer voorbij komen. Vandaag is dat Bob Dylan.

Alles om het gevoel van nostalgie een beetje bij je op te laten leven. Hè? Op deze zaterdag of zondag, wanneer je dan ook luistert. Wij hebben er zin in. Als je aan het eten bent, eet smakelijk. Voor jou draai ik nu uit de jaren 80. Tracy Ullman. You

Ja, dat is altijd leuk als het dan start, als het ook doet wat je hebt ingegeven. Eens even kijken of hij het op de andere kanaal doet. Nee, oh lekker is dat. We hebben een vastloper. Heb ik dat? Ja, blijkbaar wel. Nog een keer proberen? Nee, het werkt niet. Dan gaan we het eventjes anders doen. Dan gaan we vanaf een andere machine maar de hit-arrivé-karties draaien. Vandaag, ik zei het al, Bob Dylan. En dit is Blowin' in the Wind.

De hittegiefwekartiest van vandaag is Bob Dylan. Je hoort hem straks nog een keertje. Ja, dit is een single die door heel veel artiesten is gecoverd. En ik weet eerlijk gezegd uit mijn hoofd niet of hij hem zelf heeft geschreven of het ook een cover was die hij er weer ten toneel heeft gebracht. Hoe dan ook, Blowing in the Wind op Streekomroep Oude Maas. Eens kijken of het inmiddels weer werkt allemaal. Ja, het werkt. Nou, dat is toch altijd fijn. Het is geweldig, die digitale techniek. Maar als je dan op knopjes drukt en zou iets moeten gaan spelen, het speelt niet, dan sta je toch nog een beetje met je mond vol tanden. Goed dat ik geen kunstgebied heb, zullen we maar zeggen dan, hè. I could be so good for you. We gaan naar de jaren 80. Dit is Dennis Waterman in het hittegief op stroom.

Dan nog even over de hittegif weekartiest van vandaag, Bob Dylan. Ik zei het vorige uur al. Eigenlijk helemaal niet zo heel veel meegemaakt. Niet zo'n heel bijzonder leven. Terwijl hij zo verschrikkelijk veel heeft gedaan op muzikaal gebied, creatief gebied. Als je dat dan afzet tegen het leven van Elton John. Ik zou niet zeggen als hij zo Blue Eyes hoort. Maar wat een leven heeft die man en wat een veelzijdigheid. En wat een succes. Fantastisch toch? Leuk om terug te horen vanaf vinyl Blue Eyes in het hitarchief. En ik zeg het nog maar een keertje. Als je zoveel bijdrage wilt leveren aan dit programma, nodig ik je van harte uit. Stuur even een berichtje. Kijk op omroepstroom.nl hoe je dat kunt doen. Daar lees je overigens alle informatie over de omroep. Maar minstens net zo belangrijk, het nieuws uit de regio. Uit Barendrecht, Albrandswaard, de Hoekse Waard. En je kunt daar ook zien hoe je onze gratis app kunt downloaden. Kun je het ook allemaal lezen. Kun je ons ook overal mee naartoe nemen. Hoef je helemaal niets meer te missen. Hoe leuk is dat? Kick the Rail en de Coconuts nu. Eddie, I'm not your daddy.

Ja, natuurlijk het gezicht, maar vooral de stem van Earth and Fire. Judy Kaagman, daar hebben we het over. Later ook nog bekend geworden natuurlijk als jurylid bij, wat was het? Idols volgens mij. Singeltje gemaakt in 1984, heette All Right, Here I Am. Elke zaterdag en elke zondag het hitarchief. Leuk dat je luistert. Als je aan het eten bent, eet smakelijk. We gaan nog iets verder terug in de tijd, nu met de Beatles.

0: lijkt heel erg op Standing in the Rain natuurlijk, deze van John Paul Young. Dat klopt ook, want dat is de single die hij ook maakte natuurlijk. Maybe let me hear Standing in the Rain. Ja, dit is Lost in Your Love. En ja, dan komt het weer terug te horen. Tijd voor de vierde en laatste keer vandaag. Voor de...
1: Het archief Week Artiest.
0: Vandaag is dat Bob Dylan. Ja, een singeltje met een groot instrumentaal karakter eigenlijk. Ja, het is een singer-songwriter, maar hier heeft hij toch niet heel erg veel moeite gehad met de tekst, zullen we maar zeggen. Maar wel een van zijn meest succesvolle singles in Europa en in Nederland. Een piekpositie op nummer 3 destijds. En ja, dat is voor een tekstarm lied van iemand die juist voor op de muziek gezette teksten een Nobel krijgt.

prijs kreeg. Natuurlijk best opvallend. Ik kreeg ook vrij veel kritiek daarop. Maar toch ook overwegend positief, want het is wel geniaal in elkaar gezet, dit singeltje. Om het ook gewoon meezingen, dat is ook fijn voor thuis. Als je denkt van ja, ik heb zin om stembanden even te smeren. Doe dat maar mee. Ik heb het over Wigwam. We gaan naar 1970, dus dit is...

Body Talk was de eerste single van Imagination. Afkomstig van het debuutalbum met dezelfde titel. Ja, de muziek werd een beetje beschouwd als tegenhanger van de Amerikaanse soul, rhythm en blues. En zowel de single als de LP die verkocht heel goed in het Verenigd Koninkrijk. De single haalde 18 weken daar de vierde plaats, als hoogte notering. De LP die kwam zo hoog niet, haalde de 20e plaats, maar stond wel, let op, 59 weken in die lijst. Nou, in Nederland en België scoorden ze veel minder eigenlijk, in ieder geval met deze debuutsingle. Terwijl de volgende twee singles in Engeland de hitparades nog haalden, bleef succes in de Benelux ja, eigenlijk een beetje beperkt. Singles vanaf het tweede album. Just an Illusion was een ander voorbeeld van een hit, wat een wat grotere hit werd. Dus dat had dan ook weer te maken met de film waar die single een titeltrack van was. Goed, we hebben het dus over Body Talk, de debuutsingle van Imagination in het hitarchief. Waarin ik nog even meld, dat heb ik al vaker gedaan en ik blijf het doen, dat je ook zelf een bijdrage kunt leveren aan dit programma. Als je een keer jouw persoonlijke Classics Top 5 bijvoorbeeld wilt horen, geef maar door. Kijk op omroepstroom.nl hoe je ons kunt bereiken. En dan gaan we zeker ons best doen om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Misschien volgende week al wel, want we zijn er elk weekend weer met de allerbeste trouwe oude muziek. Nu terug in de tijd met Stevie Wonder. Dit is Overjoyed.

Soms zijn reclamemakers heel slim en gebruiken ze bekende muziek om een reclame te ondersteunen. En soms is het andersom. Dan wordt er muziek gemaakt voor een reclame. En dan wordt die reclame zo populair dat de muziek vervolgens een enorme hit wordt. Dat was het geval in 1988 met deze single van Robin Beck. Dat was The First Time in het hitarchief. Waar we nu teruggaan naar de jaren 80. Altijd leuk toch? No Milk Today. Ken je deze nog? Dit zijn de Hummers.

cadeautje van Ed, jouw radiovriend, de muziekgrootmeester. Hier op Stekelgroep Oude Maas, de extra lange uitvoering van Blondie, Heart of Glass. Leuk om weer terug te horen, dat geldt voor bijna al die muziek. Nostalgie vanuit jouw radio of jouw computer of jouw gratis app. Waar je ook bent, hoe je ook luistert. We vinden het leuk dat je luistert. En ik hoop natuurlijk dat je dat elk weekend weer doet. Want we zijn er elke zaterdag en elke zondag met de allerbeste gouden oude muziek in het interview. Stekelgroep Oude Maas, met ons hoef je je nooit te vervelen. Dus blijf vooral lekker luisteren. En blijf kijken op onze website, omroepstroom.nl. We gaan nu naar 1988. Weer een singeltje vanaf vinyl. Hele laatste voor vandaag. Terrence Trent D'Arby. Dit is Sign Your Name.

1987, deze single voor TTD, Terrence Trent D'Arby hoorde je. Sign Your Name. Het was de ene laatste in deze aflevering van het hittegrief op streek omroep Oude Maas. Elke zaterdag en zondag zijn we er met de allerbeste grauwe oude muziek. Ik vind het leuk dat je luistert. Ik hoop dat je dat volgende week natuurlijk ook gewoon weer doet. En je kunt ons bereiken via omroepstroom.nl. Onze gratis app downloaden. Hoef je helemaal niks meer te missen. Hoe fijn is dat? De laatste voor vandaag komt van Johnny Taylor, Disco Lady. Fijn weekend. Tot de volgende aflevering.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.

0: Op weg naar het eindbedrag. Dit is het slotfeest van de Roparun. Roparun Radio.
1: De Roparun 2026. Mede mogelijk gemaakt door DSW Zorgverzekeraar, Global Media & Entertainment, evenementenlocatie Vliegveld Twente, Mateco, Euromobiel, Vegro en Argos.
0: Stap voor het goede doel.
2: Bij Roparun Radio weet je alles en mis je niks.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft...

0: dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
2: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Ruim 5000 deelnemers, 2 routes, 30.000 flesjes water, tientallen doorkomsten, tienduizenden supporters ook langs de route en ongekend hoge temperaturen. Het was de 35e, een jubileum en dat hebben we gevierd ook. Een verjaardag voor in de boeken. De Roperun was dit jaar bijzonder, mooi, leuk en ja, ook heel erg emotioneel. Want wat hebben we een hoop meegemaakt met de deelnemers, de vrijwilligers en de supporters onderweg. En vanavond komt die jubileumeditie tot een einde. Van harte welkom in hal 4 aan de Maas. Hier komen vanavond honderden deelnemers en vrijwilligers bij elkaar om na te praten, terug te blikken en vooral ook te feesten. Maar ze komen vooral voor iets heel belangrijks. De bekendmaking van het eindbedrag. Gaan we de 4,7 miljoen euro van vorig jaar overtreffen? Dat is de grote vraag. En het antwoord daarop die weten we zo rond 9:55. En gelukkig, of eigenlijk natuurlijk, is Roperun Radio er traditiegetrouw bij. We zijn er altijd in beeld en op de radio. Tot middernacht gaan we het allemaal live voor je volgen. We gaan terugblikken met teams, met vrijwilligers. We gaan herinneringen ophalen. En we gaan vooral nog eens even met elkaar benadrukken hoe leuk deze Roperun was. Vanuit het centrum van Rotterdam is dit Roperun Radio, de slotavond.
1: Op weg naar het eindbedrag. Dit is het slotfeest van de Roperun. Roperun Radio.

0: Het is 13 over 7. Je luistert naar Roperen Radio. Je kijkt naar Roperen Radio vanuit half 4 aan de Maas. De deuren zijn open. Ik zie de eerste teams hier binnenstromen. Ze hebben allemaal hun teamshirt aan, dus je herkent de teams goed. Goed, ik zei het net al, we gaan napraten vanavond. We gaan terugblikken. Ook misschien al een beetje vooruitkijken naar volgend jaar. Dat doen we met teams, met vrijwilligers. En bij mij is aangeschoven Suzanne Mulder, mijn collega van het mediateam.
1: Ja, hallo.
0: Hallo Suzanne.
1: Hi.
0: Jij bent de hele route op pad geweest. Jij zat op de Frankrijk-route. Hoe heb je deze roperen ervaren?
1: Ja, ik vond niks.
0: Nee, dat was ook... Was ook

0: Zag ik aan alles.
1: Nee, het was de tweede keer dat ik mee geweest ben. Het is betoverend. En je ontkomt er niet aan dat... was al met het videoteam mee. Dus nou, dan ben je daar wel mee bezig. En dan scheur je jezelf even los. En dan laat je het even... Dan kijk je even echt.
0: Ja.
1: En dan denk je, ik sta hier in Noord-Frankrijk. En dan zie je dat dorpje. En dan zie je die lopers aankomen en die fietsers. Eén fietser voor, één fietser achter. In die hitte. Ja, en dan sta je te janken.
0: Ja.
1: Weet je, het is zo mooi wat er gebeurt. En het sluit allemaal zo op elkaar aan. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik meeging. En dan was ik bij een vergadering en hadden ze het over een CP. Ik dacht, dat is een CP. Ja. Nou, dat is dus een checkpoint. Dat weet ik dan nu de tweede keer. Maar er zijn ook allemaal mensen die meereizen. Ja, ja, en die zorgen voor eten en voor drinken. En de een die maakt er een heel werk van. En de ander die zegt van nou, een bak marsjes vind ik ook wel goed.
0: Ook goed,
1: en
0: ja.
1: Dat is, nee hoor, dat is niet waar hoor. Want iedereen doet zijn stinken.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar iedereen sluit op elkaar aan.
0: Ja.
1: Het is een geoliede machine. Het is prachtig.
0: Hoe ontstaat zoiets, denk je? Want... Wat mij opvalt, hè, je staat inderdaad in the middle of nowhere... op een weiland in Noord-Frankrijk. Nou, er is daar ook eigenlijk niet zoveel. Er komen daar mensen en er gebeurt daar iets.
1: Ja.
0: Wat gebeurt daar? Dat iedereen zo... dat je zo'n saamhorigheidsgevoel krijgt.
1: Ik denk dat je zonder dat er ook maar geluid bij komt te kijken... zonder dat er ook maar wat gezegd wordt, je voelt het.
0: Ja.
1: Je ziet het en je voelt het. En de saamhorigheid, het doorbijten, het doel waarvoor je meegaat... de intentie die je hebt, dat is het. Het is zonder woorden ben je met z'n allen daarmee bezig. En dat pakt je.
0: Ja. Het is ook een achtbaan aan emoties. De ene minuut, het gaat van verdriet naar intense blijdschap... naar feest, naar... Nou ja, alles zit erin. Jij hebt die verhalen vastgelegd. Is er een verhaal afgelopen jaar waarvan je dacht... ja, dit is wel het Roperum verhaal van dit jaar?
1: Dat was Mees,
0: ja.
1: Team 185. Rens is de teamcaptain.
0: Klopt.
1: Mees is zijn moeder verloren.
0: We hebben het over het team Een Beetje Lief.
1: Een Beetje Lief. Nog maar anderhalf jaar geleden, begin 20 was die. Hij is nu 22. En... we waren bij de startlocatie in Frankrijk. En ik vind altijd dat je wel bescheiden moet zijn. Dus ik wist van zijn deelname, ik wist het verhaal. Dus ik ben op een gegeven moment naar hem toegegaan en gevraagd van... joh, is het goed als ik met jou even apart ga zitten? Maar dan ook echt met jou.
0: Ja.
1: Ja, dat is goed. Ik zeg maar, dan wil ik ook echt dat je even weggaat van je team. We doen het team op de achtergrond, maar jij gaat op een stoel zitten. En ik ga je ook echt dan... Ik wil het verhaal echt van jou horen. Dus je moet je willen geven. Nou, dat was akkoord. Ja, en dan krijg je ook een verhaal.
0: Ja.
1: En dat is een verhaal van Mees... wat iedereen herkent.
0: Ja. Vanuit iemand die overleden is, iets willen doen.
1: Ja.
0: Je verdriet eigenlijk omzetten in kracht... en zo mee gaan doen aan de Roperun. En dat deed hij voor de eerste keer.
1: Ja.
0: Volgens mij hebben ze het fantastisch gehad. Je hebt hem op de finish ook nog gezien, hè?
1: Ja. Toen was het janken geblazen.
0: Ja, toen brak hij. Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar weet je wat het ook is? We hebben elkaar op de startlocatie gezien. We hebben elkaar tussendoor nog een keertje gesproken. En dan kom je hem tegen op de Coolsingel. En hij breekt, maar hij staat het toe.
0: Ja.
1: Ook als ik daar aankom. Omdat je inmiddels in die dagen... die een soort van band hebt opgebouwd. Ja. Weet je, waar hij weet dat er niet een mevrouw naar hem toe komt... die is even lekker op de tranen trekken.
0: Precies. Ja, ja, ja.
1: Maar die, ja, en dus dat, ja, dat is mooi. Dat is mooi.
0: Ja, dat is prachtig. Vanavond, het dak gaat eraf hier. Jij presenteert het hier op het podium. Ik heb vanmiddag al een klein beetje een glimp meegekregen... van wat jullie gaan doen. Het wordt een groot feest, denk ik.
1: Het wordt een feest... En er zijn hele mooie filmpjes die getoond worden. Nou, dat komt ook altijd wel weer heel erg binnen.
0: Ja.
1: Maar er zijn gewoon hele mooie momenten. En Nelly Koeman is er natuurlijk, de ambassadeur.
0: Ja.
1: Ja, die moet er ook bij zijn.
0: Die moet er ook bij zijn, ja.
1: Dus daar hebben we ook nog een leuke verrassing voor. Oh. Er wordt een mooi lied gezongen. Het is echt gewoon ook een lekkere DJ en release straight off.
0: Ja.
1: En het is tot in de late uurtjes, soort van.
0: Ja.
1: Maar er wordt echt gefeest, want het is klaar. En we gaan nu naar editie 2027.
0: Ja, op naar de volgende. Zo snel kan het ook gaan. Suzanne Mulder, de...

0: jullie video's, alle verhalen die jullie het afgelopen weekend gemaakt hebben tijdens Pinksteren, die zijn online te zien. Ga dat ook doen, mensen, want het is echt de moeite waard. En ik denk dat je een goed weekend kan vullen met alles wat er online staat. Het is de moeite waard om te zien. Suzanne Mulder, dank je wel. En ja. Tegen jou zeg ik als eerste vanaf tot volgend jaar.
1: Heel graag.
0: Dank je wel.
2: Stap voor stap voor het goede doel.
3: Hanneke uit Borculo is 54 jaar en net hersteld van borstkanker. Na een lange periode van behandelingen voelt haar lichaam niet meer vanzelfsprekend. Ze wil opnieuw leren vertrouwen op haar lijf. Daarom deed Hanneke mee aan een retraite van Stichting voor Jou. Een stichting speciaal voor vrouwen die leven met kanker of kanker hebben gehad. Tijdens de retraite vond Hanneke eindelijk weer rust. Even niets hoeven. Gewoon zijn in het moment. Praten met vrouwen die haar begrijpen, ontspanningsoefeningen doen en vooral tijd nemen voor zichzelf. Dankzij een bijdrage van bijna 3000 euro van de Europa Run kan Stichting voor Jou deze retraites organiseren. Zo krijgt Hanneke de ruimte om op adem te komen en stap voor stap het vertrouwen in haar lichaam terug te vinden.

0: Frankrijk.
1: Leo Kleine en Samuel Welten. Het was misschien wel een van de Europa Run hits van dit jaar. Je hoorde Maak Me Nou Niet Gek op Europa Run Radio. Ik sprak net met Suzanne Mulder. We hadden het over een hele mooie Europa Run. Iemand die daar ook al heel lang bij is, is onze radioverslaggever René Tonen. René, wanneer begon jij?
2: 23 jaar geleden.
1: 23 jaar geleden.
2: Ja.
1: Dan heb je de Europa Run echt enorm zien veranderen, hè?
2: Ja. Ja, en ik vind nog steeds...
1: Pak deze maar even.
3: Ja, gaan we naar deze toe.
1: Ja.
3: Nee, het blijft een machtig evenement. Het veranderen. Ik heb heel veel teams gezien. Ik heb de afname van teams gezien. Ik zie nu weer de groei. En toevallig, ik keek vanmiddag nog even. 10 jaar geleden hadden we 333 teams.
1: Ja.
3: Ja, dat was nog eens Europa Run.
1: Ja, overigens, het is zo. We hadden een hoger aantal

0: teams. Nou, laten we zeggen vroeger. Ik vind de sfeer, als je naar afgelopen jaar keek, doet er niet minder. Niet er niet minder om. Nou, wat een prachtige run.
1: Ja, een hele mooie run. En wat mij vooral opgevallen is, zijn de enorme bedragen die ik voorbij zag komen. Het team Bollenstreek is een goed voorbeeld, 154.000. Ja. Royal Flora Holland ging over het ton heen. Ja. Ja, dat zijn toch bedragen dat je denkt van zo, waar gaan we vanavond naartoe?
0: Jij houdt het hele jaar contact, hè, met die teams, met die deelnemers. Je volgt ze. Wat voor teamacties heb je het afgelopen jaar voorbij zien
1: komen? Ik had het er net met collega Masja even over. Nog steeds hoor je van mensen dat ze dus inderdaad nog steeds stroopwafels verkopen. Dat gebeurt nog steeds. Maar collectors bij tuincentra, bingoavonden. Natuurlijk, als jij in de planten zit, dan kan je heel goed een voorjaarsmarkt organiseren. Ja. Hollen door de bollen is een activiteit van Team Bollenstreek. Dat is helemaal uit de kluiten gegroeid. Dat is verschrikkelijk. Ja. Maar zo'n mooi evenement. En daar haal je dus heel veel geld
0: mee
1: op.
0: Heel veel geld mee op. Er was zelfs een groep scholieren dit jaar die zijn gaan reven voor de Europa-run.
1: Dat bedoel ik.
0: Die hebben tot in de holst van de nacht staan te feesten. Dus daardoor zie je ook dat er een nieuwe doelgroep weet te vinden.
1: En wat me dit jaar ook opviel onderweg, veel feesten. Veel gezelligheid, maar ook veel jonge mensen bij. Dus dat wil zeggen dat die Europa-run toch steeds bekender wordt. Ja. We starten natuurlijk steeds dichterbij. Hè? Ja. We zitten nu 160 kilometer onder Parijs, waar we starten, in Clusters. En dan ben je al heel snel in België. Ja. Maar er gebeuren toch wel hele leuke dingen, hoor.
0: Je bent traditiegetrouw altijd vroeg op het startterrein, al een paar dagen van tevoren.
1: Ja, donderdag.
0: Wat gebeuren er nou die dagen daarvoor, René, op die startterrein?
1: Nou, het leukste is om in de Europa-run sfeer te komen. Ik rooster mijn agenda leeg. Vanaf die donderdag ben ik echt... woensdag ga ik het voertuig halen. Donderdagmorgen rijd ik vroeg weg. Laatste jaren met Enrico, erg gezellig. En dan kom je op donderdag op een heel leeg startterrein. Er staat er één tent.
0: Ja.
1: En dan mag je je eigen tent op gaan zetten. Nou ben ik helemaal niet handig, dus, maar dat lukt dan nog wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan wordt die tent neergezet en dan hebben we gewoon gezellig eigenlijk. Het is gewoon gezellig, praat je links, praat je. Het zijn allemaal mensen die je de rest van het jaar niet ziet.
0: Alle vrijwilligers, jouw radioreportagewagen is de dagen daarvoor koffiecorner, geloof ik. Alle vrijwilligers.
1: Ik heb een hele luxe koffieapparaat. Dat is een beetje verwend. Met van die hele mooie lekkere cupjes in verschillende smaken. Ja. Dat weet ook iedereen. Ja. En wij zijn ook vanaf 6:00 's morgens
0: open.
1: Zijn we open. Ja. Terwijl in de tent de koffie pas om 7:00 is. En dat is van die ketelkoffie. Die is ook best te drinken. Maar het is een kopen en gaan. Ja. En het is echt gezellig.
0: Gezellig,
1: gewoon.
0: Leuk.
1: En dan komen er op vrijdag nog veel meer vrijwilligers bij. En dan komen de eerste teams. Ja, het is gewoon echt de sfeer.
0: Ja.
1: En daar zit je dan tot aan je oren in.
0: Los van de warmte, wat vond je het meest typerend aan de Europa-run van dit jaar?
1: Nou, wat me elk jaar nog steeds opvalt, en ook van de teams die al zo lang meedoen, is de gedrevenheid. Het fanatieke, gewoon willen.
0: Ja.
1: En dat ze allemaal weten waarvoor ze het doen.
0: Ja.
1: De kennis dat wat nou palliatieve zorg is, dat zit er zo goed in bij die teams. Ja. Ze leggen het ook uit als ze aan de inzamelingen zijn. Wat ik heel goed vind van de Europa-run, dat hebben we nou vorig jaar en dit jaar weer, zijn die check-uitreikingen.
0: Ja.
1: Fantastische momenten. Op de route,
0: bij doelen,
1: op de meest vreselijke tijdstippen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar je doet op dat moment dat een team langskomt, laat je het team... Laat je die check overhandigen. Ja. Dat is zo leuk om te zien.
0: Ja, inderdaad.
1: En of het dan 5000 euro is voor een bepaalde stoel die makkelijk is bij de chemo, het maakt niet uit. Of in een hospice een mooi zitje. Die mensen zijn er blij mee. En een team ziet gelijk van, hé, daar hebben wij voor gewerkt. En dan op de een of andere manier krijgen ze energie om dan nog de rest van die 300 kilometer, of hoeveel ze dan nog moeten te gaan,
0: af te maken.
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Ja, ja, ja. Je bent ook de hele dag op de finish geweest. Wat is je daar opgevallen dit jaar?
1: Dat de teams heel mooi regelmatig binnenkwamen. Ik was van tevoren heel erg bang dat vanwege de hit we allerlei akelige dingen zouden krijgen. Er is niks gebeurd. Ben ik altijd heel blij om.
0: Zeker met het weer.
1: Ja, er was echt heel veel water. Er werd heel veel vrijwilligers ook heel goed opgelet. Dat is ook. En de teams kwamen ook heel gedoseerd binnen en gingen ook gelijk weer aan het water, niet gelijk aan het bier. En dan de blijheid, maar die is elk jaar.
0: Ja,
1: het is één groot feest.
0: Ja, de ontlading.
1: De ontlading. En ik blijf respect houden als je als team s'avonds om 9:30 vertrekt als laatste team. Dat je dan toch weer als eerste op die Goldsingel bent.
0: Ja.
1: En het zijn goede gasten hoor, maar dat is wel heel fanatiek.
0: Ja. Al 23 jaar ben je vrijwilliger, René. Wat maakt het nou om... ...23 jaar vrijwilliger te blijven...

0: bij zo'n organisatie?
1: Nou, ADO, organisatie vind ik ontzettend open en eerlijk. Het is een heel doorzichtig iets. We hebben nou pas weer die berg opgeklommen met z'n allen. Prima.
0: Ook mooi, ook prachtig.
1: Fantastisch initiatief.
0: Ja, ja.
1: Allemaal voor onderzoek naar kanker. Maar dit is zo'n direct doel.
0: Ja.
1: Hey, ik heb op het startterrein koffie gedronken met de mannen van de wensambulance. Kees de Velboer ken ik vrij goed. Zijn man Menno ook. En dan een van de vragen die ik had van... ja, jullie gaan nou met een team mee... omdat je zo'n enorm bedrag hebt gekregen. Nee, wij gaan nu met een team mee... omdat we vorig jaar hier waren om ze uit te zwaaien. En toen heeft het zoveel indruk gemaakt.
0: Ook zij zijn gegrepen.
1: Ja, hij is thuisgekomen en hij heeft gewoon gezegd van... zouden wij dat ook kunnen? Nou, moet je eens proberen binnen een jaar... een fanatiek roper-team.
0: Ja, want het is niet niks om een team op te richten.
1: Natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Kijk, die lopers, daar kom je nog wel aan in die fietsers. Maar alles eromheen, die hele organisatie. Want ja, die geef ik je te doen hoor, in zo'n zweetbusje.
0: Absoluut.
1: Het zou wat voor jou zijn.
0: Iedereen is goed in bepaalde dingen. En in bepaalde dingen ook vooral
1: en dan moet ik ook over die busjes moet ik wel zeggen. Wij hebben tegenwoordig de luxe dat we de hele uitzending mee kunnen volgen. Ik heb genoten van de verhalen van de andere route in Nederland.
0: Ja,
1: uit de busjes.
0: Ja.
1: En dat is ook wel leuk om te horen hoe fanatiek iedereen is. Ja.
0: Ja. Nee, het was wat dat gaat een prachtige editie. En alles ging inderdaad, ondanks het weer, heel, heel relaxed. Voor de schermen, achter de schermen. En ik denk dat we daar met z'n allen heel trots op mogen zijn.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Het eindbedrag, nee, dat maken we vanavond bekend. Waar hoop je op?
1: Ja, iedereen heeft het over die 5 miljoen. Ja, dat vind ik zou 6 miljoen ook leuk vinden, eigenlijk.
0: Ja, ja, zeker, ja.
1: Elke euro is er één, roepen we altijd. En dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja.
1: Dus ik zie ineens Lisanne staan, daar zwaai ik even naar.
0: Het wordt een avond met heel veel bekende gezichten. Leuk. René Tonen, dank je wel. We gaan er vanavond een kleine

0: jij ook? Kijk op roparun.nl en geef voor het goede doel.
1: Vous êtes bien sur Roparun Radio.
0: Roparun Radio.
1: Vous ne voulez pas manquer ça.

0: De Sisser Sisters waren dat bij Roper hun radio en I Don't Feel Like Dancing. 9:05. Het zonnetje is een beetje verdwenen hier aan de Maas, maar we zitten echt op een prachtige locatie aan het water. De boten, schepen die varen ons langzaam voorbij. En we hebben uitzicht op de Rotterdamse iconen als de Euromast, de Willemsbrug. Daar gaat mijn Rotterdamse hart sneller van kloppen. Maar we zijn hier voor belangrijkere dingen, de Europa Run. En we zijn aan het terugblikken op een fantastische jubileumeditie. En iemand die daar een ongelooflijk belangrijke rol in heeft gespeeld is Tamara van Gijn van de Europa Run organisatie. Tamara, goeie avond.
1: Goeie avond,
0: wat leuk dat je hier bent. Jij hebt de afgelopen maanden niet stilgezeten.
1: Nee, ik heb zeker niet stilgezeten. We zijn erg druk geweest met alles rondom de run.
0: Waar heb je allemaal mee bezig gehouden de afgelopen maanden?
1: Waar ik me bezig mee heb gehouden is eigenlijk met alles rondom de run. Samen met alle vrijwilligers. Want zonder hun kunnen we het sowieso niet.
0: Nee.
1: En alles wat voor hun, waar ik hun in kon ondersteunen, heb ik hun in ondersteund.
0: Ja, de Roperen, het gaat alle kanten op. Ook natuurlijk voor de organisatie, vergunningen, facilitair, hekwerken langs de route. Misschien af en toe mailtjes van boze buurtbewoners beantwoorden. En ik heb het idee dat jij alles wat de Roperen in zich heeft, dat jij je daarmee bezig hebt gehouden de afgelopen tijd.
1: Nou, dat is wel deels waar inderdaad. Ik ben met de vergunning bezig geweest voor Rotterdam, voor de finish. Ik heb heel veel contact gehad met doorkomsten. Ik ben op de startlocatie, met de startlocatie bezig geweest. Een vergunning voor nog Schiedam om daar maar te parkeren. Ja. Ga zomaar door. Dus zo gek als dat je het kan bedenken, heb ik me wel redelijk mee bezig gehouden.
0: Waar ben je het meest trots op na deze editie?
1: Ik denk dat ondanks het weer, dat we toch met z'n allen wel goed hebben gedaan.
0: Ja.
1: En dat alle teams deze editie zo hebben neergezet. Maar dat we ook met vrijwilligers dit allemaal wel hebben geregeld en wel hebben gezorgd dat de teams ondanks de warmte wel allemaal veilig in Rotterdam konden aankomen.
0: Ja, want die warmte, dat was best wel een big thing, deze Europa Run. Je zag misschien een week van tevoren op de weersvoorspellingen, het zou wel eens heel warm kunnen worden. Wat ben je gaan doen toen?
1: Oh, dat kwam anderhalve week van tevoren op kantoor, ging het erover. Toen hebben we het hitteplannen samen met het calamiteitenteam ernaar gekeken. Hoe kunnen we dit het beste doen?
0: Wat staat er in zo'n hitteplan?
1: Nou, hoeveel water we mee moeten nemen. Op welke punten we extra water gaan inzetten. Maar ook dat er niet alleen maar water gedronken moet worden, maar dat er ook zout binnen moet komen. En dat dat soort dingen. Dus we hebben gekeken naar extra water. We hebben extra elektrolyten aangeschaft voor in het water. We hebben extra chips ingekocht. Allemaal van zulke gekke dingen. Maar je moet ook weer zorgen dat op de goede plekken terechtkomt.
0: Ja.
1: En hoe we dat dan het beste konden regelen.
0: Het is geen kwestie van 30.000 flesjes water bestellen en maar hopen dat ergens komt. Er gaat ook een heel facilitair proces erbij kijken.
1: Ja, inderdaad. Het moet al vanaf dat het besteld wordt, moet het op tijd binnenkomen. Het moet vanaf de logistieke locatie mee naar de startlocaties, onderweg naar de checkpoints, naar de steunpunten. Dus daar zijn we ook druk mee bezig geweest. Ook tijdens het weekend nog, om dat extra water te kopen. Omdat we toch dan nog niet voldoende hadden om extra te kopen en weer mee te nemen.
0: Als je een hele voorzichtige gok zou mogen doen, hoeveel flesjes water denk je dat er doorheen zijn gegaan?
1: Ja, ik durf het echt niet te zeggen. Ik ben zelf de startlocatie in Frankrijk geweest. Daar weet ik dat er 2 of 3 keer

0: er alleen al 20 treien met 12 flesjes halve liters water. Ja. En 20 treien met 6,5 liter flessen water zijn ingekocht. Dat is al 3 keer bijgehaald. Ja. Dus dat is alleen daar al. Dus ik durf het echt niet te zeggen. En zeker, wij kunnen ook niet inschatten wat de teams zelf onderweg nog hebben ingekocht.
1: Wat de doorkomsten verstrekken natuurlijk ook.
0: Dat ook. Maar ook wat de teams zelf mee hebben. Die er doorheen zijn, extra inkopen en dat soort dingen. Dus ik durf het echt niet te zeggen.
1: Ik zat voorzichtig te rekenen, ongeveer 5000 deelnemers. Ik denk 20 flesjes water in een weekend, dat heel, heel weinig is. Ik denk dat je over de 100.000 flesjes water komt. Durf ik wel op in te zetten.
0: Ik denk dat dat zomaar zou kunnen.
1: Ja.
0: Want we hebben niet alleen je deelnemers, maar ook je vrijwilligers.
1: Ja, inderdaad. Je bent er trots op. Dat is ook allemaal goed gegaan. Weinig gekke dingen op de route gebeurd met die hitte. Dus wat dat betreft heb je dat heel goed gedaan. De komende maanden, Tamara, hoe zien de komende maanden? Heb je wel tijd om een beetje met je voetjes onderuit te gaan zitten? Of gaat het allemaal gewoon door?
0: Nee, het is wel iets rustiger op het moment op kantoor. Er staat ook nog wel een vakantie gepland, dus we hebben wel even tijd. Maar we gaan ook weer aan de slag met de vergunning voor 27 voor de finish. Met doorkomsten, hoe kunnen we het volgend jaar anders doen? Ja. Het routeteam, wat gaat de route volgend jaar worden?
1: Ja.
0: Dus daar gaan we wel weer mee aan de slag.
1: Het is een enorme verantwoordelijkheid. Wat heb je geleerd deze editie?
0: Ik heb persoonlijk heel veel geleerd. Ja. Omdat het voor mij wel een hele grote kans was die ik heb aangegrepen. En persoonlijk heb ik me daar heel erg op kunnen ontwikkelen.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook wel heel blij met alle hulp die ik van alle vrijwilligers heb gehad. En ik heb wel ook nog extra geleerd dat je niet alles zelf moet willen doen.
1: Nee.
0: Maar dat je wel de hulp van anderen altijd kan vragen. En zeker bij de Europa Run willen ze je allemaal helpen.
1: Bij de Europa Run zijn alle vrijwilligers heel behulpzaam. Dat wisten we al. Maar na deze editie weten we dat eigenlijk nog net een beetje meer.
0: Zeker weten.
1: We gaan een mooie avond beleven. Gaan er bij jou nog een beetje de voetjes van de vloer vanavond? Of is het ook gewoon de hele avond werken?
0: Nee, we hebben straks het podiumprogramma. En daarna kunnen de voetjes bij mij ook van de vloer.
1: Dat wil ik zien. Tamara van Gijn, we zijn heel trots op je. Je hebt het echt heel goed gedaan.
0: Dankjewel.

0: La Roux hoorde je bij Europa Radio. En dat was Disco Proof op deze zaterdagavond, waar het 9:05 is geworden. En waarbij we ons een beetje aan het opmaken zijn voor de start van het podiumprogramma hier in 4:30 aan de Maas. Want dat gaat zo meteen over een minuut of 10 beginnen. Suzanne Mulder presenteert dat. We beginnen met de uitreiking van de mooiste doorkomsten. Het zijn er 16 dit jaar. Daarna hebben we de opbrengsten van de hoogste teams. Er zijn 3 teams met de hoogste opbrengsten. En hoewel iedere teambijdrage ontzettend belangrijk is, zetten we toch altijd 3 teams met de hoogste opbrengst in het zonnetje. En dan zo rond 9:55, dan gaan we bekendmaken wat Europa Run 2026 heeft opgeleverd. Toch een van de belangrijkste redenen dat we hier met elkaar zijn. Wat we ook doen is terugblikken op een ontzettend mooie run. En dat doen we met de mensen die daar het allerbelangrijkste aandeel in hebben. Ik heb mensen van Team 62 bij me staan. Stel je even voor.
1: Hi, ik ben Ellen.
0: Hi Ellen.
2: En ik ben Dennis.
3: En ik ben Johan.
0: Ellen, Dennis en Johan. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Wat zijn jullie rollen bij het team?
1: Ik ben de fysio en de sportmasseur.
0: Ja.
2: En ik ben een van de lopers. Maar dat ging dit jaar net even mis, last minute. Dus ik was een soort van razende reporter.
0: Waarom ging dat mis?
2: Ja, ik had een kleine, hoe moet ik dat zeggen, blessure.
0: Oeh, dat is vervelend. En jou?
3: En ik ben loper. En ook nog teamcaptain door het jaar heen. Maar in het weekend zelf doe ik alleen maar lopen.
0: Ja. Waar komt jullie team vandaan? Ja, zeg maar. Pak jij maar
2: op. Wij komen voornamelijk uit de regio Rotterdam, Zoetermeer, Gouda. We zijn niet echt een vaste vereniging van een bedrijf of van een sportclub. Dus we zijn een beetje door allerlei redenen bij elkaar samengekomen.
0: Een vriendenclub gewoon.
1: Ja, vooral bij elkaar geraapt eigenlijk.
0: Ja, maar wel een leuk bij elkaar geraapt zootje, denk ik,
1: absoluut.
0: Toch? Op welke route zaten jullie? Nederlands?
3: Op Nederland.
0: Ja. Nederland. Wat ik vaak hoorde over de Nederlandse route, dat je allerlei plekken van Nederland ziet waar je normaal never nooit zou komen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. En er zijn ook heel veel plekjes waar je denkt, hoe leuk is het hier? Het is gewoon echt heel mooi.
0: Ja.
3: Maar ook hele kleine initiatieven van mensen die gewoon aan de kant van de weg staan en met de schaal eten of wat ook staan. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Heb je dat nodig onderweg, die support?
3: Ja, zeker. Ja, ja? Daar leef je echt voor op.
0: Ja?
3: Dat is echt, echt belangrijk.
0: Ja. Wat leuk. Dennis, hoe zou jij deze Europa Run typeren?
2: Ja, het was zeker door de warmte was het bijzonder om te zien.
0: Ja.
2: Je ziet dat mensen het zwaar hebben, maar juist daardoor elkaar ook zo ontzettend steunen. En de samenhorigheid misschien daardoor nog wel groter wordt dan dat de andere jaren was.
0: Ja. Je zei dat je zou lopen, dat je een blessure kreeg en daardoor helaas niet meer kon lopen. Toch besloot je om wel mee te gaan de route op.
2: Ja, je kan je team niet in de steek laten. En sowieso, je doet dit met elkaar.
0: Ja.
2: En als je dan niet op de ene manier kan helpen, dan help je op een andere manier. En het gevoel van gewoon met elkaar op pad zijn en dit met z'n allen doen, dat is gewoon hartstikke mooi. Dat wil je niet missen.
0: Ja, inderdaad. En kon je er daardoor nog extra voor je teamleden zijn?
2: Ja, zeker. En je ziet het ook vanaf een andere, op een andere manier.
0: Normaal
2: zit ik als loper zit ik in mijn eigen clubje. Zie ik de andere helft van het team eigenlijk niet of nauwelijks. Want als wij aan het rusten zijn, zijn zij aan het lopen.
0: Ja.
2: En andersom.
0: Ja.
2: En nu kon ik iedereen zien. Ik kon iedereen zijn rol beter bekijken en bewonderen.
0: Ja.
2: Dus dat was echt wel heel mooi om dat te zien.
0: Maar wat is je dan opgevallen? Wat je eerst misschien minder snel zou opvallen?
2: Nou, er gaat altijd heel veel lof uit naar de lopers. Dat wordt altijd gezien als dat echt... daar gaat het om. Het lopen.
0: Vlak die andere teamleden natuurlijk niet uit. Dat is superbelangrijk.
2: Uiteindelijk is een loper, die zit het merendeel van de tijd zit hij te wachten tot hij een stukje mag lopen.
0: Ja.
2: Terwijl de fietsers, die zitten al de helft van de tijd op de fiets. Maar als je op het basiskamp kijkt, die mensen zijn gewoon 24 uur per dag continu bezig.
0: Ja.
2: En die, eigenlijk respect voor juist die mensen.
0: Ja, ja, ja. Ellen, wie snurkt het hardste van jullie team in het teambusje?
1: Dat is een vriendin van mij van de middelbare school.
0: Ja.
1: Die lag boven mij.
0: Ja.
1: En die heeft wel aardig wat bomen omgezaagd.
0: Omgezaagd.

0: Ja, heb jij daardoor wel een beetje kunnen slapen?
1: Of? Jawel, jawel, okay, zeker wel.
0: Fijn. Johan, als je midden in de nacht ergens in Nederland loopt en de weg lijkt lang, donker, weinig mensen onderweg. Wat doe je dan om het toch voor jezelf een beetje pit erin te houden?
2: Ja, nou, wij hebben hele leuke fietsers en die blijven gewoon kletsen. Die zijn echt gewoon 5, 6 uur aan het kletsen. Gewoon over niks. Maar dat maakt het gewoon veel makkelijker om dat soort momenten te overwinnen. Dat is echt heel fijn dat mensen gewoon de hele nacht daar energie voor hebben om dat te doen. Dat helpt je echt
0: heel erg. Waar gaan die gesprekken over?
2: Over waar ze rijden, over wat ze aan het doen zijn. Over, het waren dan toevallig in ons team, was het een setje, een stelletje.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat waren ook wel eens wat echtelijke dingetjes die langskwamen.
0: Maar met de familievetes uitgevocht.
2: Maar dat leidt heel erg af van de pijntjes en van de dingetjes waar je tegenaan loopt. Ja. Dat is echt heel fijn.
0: Want waar loop je tegenaan midden in de nacht?
2: Nou ja, nu was de nacht heel fijn, hè? Want overdag was het knetterheet. Dus de nacht was echt lekker om te lopen. Ja. Dat was lekker. Maar normaal heb je het koud of is er veel wind of regen of vermoeidheid. Hè? Zeker die zondag op maandagnacht is... Ja, voor de loop, die is wel zwaar. Hè? Als je dan om 4 uur je bed uit moet en dan moet gaan starten, dat is pittig. Dan is het wel fijn als je even wat hoort waarvan je denkt, ik ben even afgeleid. Ja. Denk even niet aan mijn zere benen. Dat is wel lekker.
0: Wat fijn. Ellen, heb jij tegenslag gehad dit jaar of was het louter positief?
1: Ik denk de eerste tegenslag was mijn eerste dutje.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ik kwam daar echt heel erg slecht uit.
0: En hoe lang duurde dat dutje?
1: Ja, echt 1,5 uur. Dus dat is net naar.
0: Ja, dat is net te lang, maar ook eigenlijk net te kort.
1: Precies dat. Ja. Dus ik kwam daar een beetje gedesoriënteerd en verfrommeld uit, zeg maar.
0: En hoe lang heeft dat gedesoriënteerde gevoel geduurd?
1: Nou, zeker wel meer dan 1,5 uur.
0: Oh, dat is wel... En hoe wapen je je daar dan tegen? Hoe ga je dan vervolgens herpak je jezelf weer?
1: Nou, uiteindelijk komt dan de volgende groep weer binnen. Die komt op je tafel. Daar moet je weer voor gaan zorgen. Dan word je er eigenlijk heel snel weer uitgetrokken. Ja. En iedereen is zo positief ingesteld. En je bent er met elkaar en voor elkaar. Ja, het was gewoon heel mooi.
0: Ja, mooi, mooi. Een teamgevoel bij jullie, dat hebben we ook deze roperun weer gezien. Dan even wat belangrijks, de centen. Hoeveel mogen we namens jullie team bijschrijven dit jaar?
2: Nou, ik weet het niet helemaal precies, maar het zit in de buurt van de 34.500 euro.
0: Ongelooflijk zeg. Wat een bedrag.
2: Dat is echt een groot bedrag.
0: Dat is gigantisch.
2: Ja. Wij zijn een team die hebben niet vreselijk grote sponsors. Hè. Dus we halen alles op met 2 eurotjes en 5 eurotjes bij de, langs de deur en overal waar we kunnen.
0: Ja.
2: En afgelopen jaar was het record 22.500. En nu dit. We hebben dit jaar een hele mooie sponsorloop gehouden op een grote school in Rotterdam-Nesterlanden. Dat heeft heel veel geld opgeleverd. En we zijn ontzettend trots dat we dit gewoon kunnen doen.
0: Ja, super zeg. Echt geweldig. Zijn jullie er volgend jaar weer bij?
2: Zeker wel.
0: Zeker wat leuk. Wel. Wat leuk. Jullie ook allemaal persoonlijk?
1: Zeker. Ja, absoluut.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Ja. Als ze me willen hebben trouwens. Ja.
0: Ik denk als ik zo Johan en Dennis naar je zie kijken... Ik denk dat wel goed komt. Dankjewel Ellen, Dennis en Johan van Team 62. Wij zien jullie volgend jaar aan de start. Je luistert en kijk dankjewel naar Europa Run Radio. Het is bijna kwart voor negen. We gaan zo meteen naar het podium. Want daar beginnen alle formaliteiten... en eigenlijk het programma waarvoor we hier vanavond bijeen zijn. En tot die tijd, terug in de tijd. Hier is Yves Berendsen.

0: Gerritsen was dat bij Roperen Radio. Je hoorde terug in de tijd. Het is 13 minuten voor 9 geworden. Marcia Tap, wij het is bijna traditie, hè, dat wij samen hier de slottafel presenteren.
1: Nou, zeker.
0: Wat leuk. Jij gaat vanavond ook nog heel veel teams ontvangen en napraten. Ze zitten al een beetje bij je om je heen. Je hebt al veel teams gesproken. We gaan naar het podiumprogramma. Dat gaat nu beginnen. We zien Suzanne Mulder op het podium staan. Dat gaan we integraal uitzenden. En op de momenten dat het voor radio wat minder geschikt is, gaat Marcia fantastisch commentaar geven.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Marcia, ik draag het stokje heel graag aan jou over.
1: Dankjewel.
0: Tot middernacht, Roperen Radio met Marcia Tap.
2: Ook weer terug. Die persoon die komt even naar mij toe. Nou, daar gaan we. Tel af met mij. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Uitgenodigd op het podium. Namens jullie allemaal. Ja hoor, het moet zo zijn. Hallo Mees.
3: Ah ja, tot strakjes ook, denk ik.
4: Klopt, ja. Wacht even.
2: Ja, nou, we gaan elkaar strakjes ook weer zien. Wat geweldig. Ja hoor, hij heeft de bal te pakken. De terugblik op jullie eerste jaar Europa-run. Want ik dacht, ik krijg een wildvreemde voor mijn neus. Maar dat is niet zo. Dat wordt allemaal wel duidelijk in de loop van de avond. Jullie terugblik.
3: Ja, ik heb er hartstikke veel zin in. Ik vertel jullie graag straks meer over ons eerste jaar. Maar we hebben het vooral heel leuk gehad, dat zeker.
2: Jij vertelt straks meer. Doe hem nog één keertje dan het publiek in.
3: Zeker,
2: ja,
3: leuk.
2: Ja, hoppakee. Nog één keertje. Wie?
4: Micha Volgen.
2: 10, 9, dankjewel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ja hoor. En ah, jongens, nee. Pak hem nou. Ja. Is dat wat zeg? Ja, vind ik ook hoor. Kom op. Kom maar even. Ja, kom eventjes naar voren.
4: Micha, wil jij het bord even muten?
2: Ja, mag ik een applaus? Voor deze vrouw die zo dapper is om de uitdaging aan te gaan. Het was een beetje lastig oppakken. Wat is er gebeurd met je hand?
5: Oh, ik heb een ontstoken pees.
2: Dat is vervelend. Nou, in ieder geval,
4: maar
2: welk team vertegenwoordig je?
5: Team CP, als dat een team is.
2: CP, controle, een checkpoint.
5: Yes.
2: Welk checkpoint vond je het leukste? Welke locatie?
5: We hebben dit jaar

0: de laatste gehad op de Wilhelminakade. Dat was heel gezellig. Ja.
1: En er komt heel veel bij kijken natuurlijk, want wij vinden het allemaal maar gewoon. De eerste keer dat ik meedeed, toen hoorde ik de CP. CP, ik dacht, wat is dat? Komt er heel veel werk bij kijken.
0: Heel veel werk.
1: En volgend jaar...
0: Natuurlijk, volgend jaar staan we op de start. Dus ik heb er nu al heel veel zin in.
1: Goed zo. En je naam is?
0: Iris.
1: Iris, je mag de bal houden. Dank je wel. Dank je wel. En dan denk je van, waarom deze toestand hier op het podium? Er is er eenjarig. Nelly Koeman. Onze ambassadeur.

0: ambassadeur. En wat is het een fantastische vrouw. Altijd zien we jou tussen ons lopers. Iedereen, alle mensen van de Europa Run. En dus dit moment is verdiend. Welk moment staat op jouw netvlies gebrand van dit jaar?
1: Wauw, eindelijk alles. Je kan niet één iets uitvinden. Ik geloof vanaf de start tot de finish. Het was echt een fantastische Europa Run. Echt. Super. En ik wil alle vrijwilligers, alle teams bedanken dat jullie mij dit gegund hebben om als ambassadeur daar te staan. Dank jullie wel.
0: En ze heeft prachtige oorbellen in. Dank je wel. We zien Nelly nog even terug. Maar dit moment wilden we niet voorbij laten gaan. Wat we ook niet voorbij laten gaan, is een videootje kijken. De slotclip. Onze Europa Run 2026. We brengen hem nogmaals voor jullie in beeld. Kijk.

0: Ja, jongens, dat ontroert.
1: Ja, precies. Ja. Dat zijn de woorden van Suzanne Mulder vanuit de zaal waar het programma is gestart. Het ontroert zeker die slotclip van de Europa Run. Dat prachtige beeld wat elk jaar weer gemaakt wordt. En als je mee hebt gekeken op de livestream, heb je het kunnen zien. Luister je alleen naar Europa Run Radio, dan heb je gewoon mooie muziek gehoord. En af en toe een flartje van wat er allemaal onderweg gebeurd is. Een hele mooie terugblik op die Europa Run 2026. En dat zullen we vanavond nog veel meer gaan doen. En nou, nog minder dan een half uur. En dan gaan we ook horen wat het eindbedrag is, wat er dit jaar is opgehaald. Vorig jaar 4,7 miljoen. En dat die 5 miljoen die zoomt. Hè? Dat, ik hoorde net de collega René Toner er net ook al zeggen. Dat zou mooi zijn. 6 miljoen, zei hij er ook nog even bij. Hij denkt groot, zou ook mooi zijn. We gaan het strakjes allemaal horen. We blijven het volgen natuurlijk hier op Europa Run Radio. Dus we gaan zo meteen ook weer terug richting de zaal. Want daar wordt op een hele spectaculaire manier dat bedrag bekendgemaakt. Dat hoor je allemaal straks. We gaan nu onderweg naar het nieuws van 9 uur.

0: Paul van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemden het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
2: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
3: De 35e Roparen.
4: Je luistert naar Roparen Radio live vanaf 3:30 aan de Maas in Rotterdam. Op het slotfeest van Roparen 2026. Waar een half uurtje geleden bekend is gemaakt dat het eindbedrag ruim 5 miljoen euro bedraagt. En we hoorden net al Team Bollestreek. En dat is een team, ja, die ken ik al jaren. Die halen altijd superveel geld uit. Die kwamen dit jaar uit op ruim 154.000 euro. En inmiddels staan hier aan de tafel leden van Team EZF. En die hebben precies hetzelfde bedrag opgehaald. Nou, dat vind ik al een stunt. Daar wil ik zo meteen meer over weten. Maar EZR uit Zeeland, dat heb ik net even meegeschreven toen jullie op het podium stonden. Frank Boerenbach, de teamcaptain. En toen dacht ik opeens, zo heel veel teams komen er niet uit Zeeland die meedoen aan de Europa Run.
5: Nee, volgens mij is dat beperkt tot 2 of 3.
4: En waar staat jullie EZR voor dan?
5: Dat staat voor eerste Zeeuwse Roparen team. Wij doen al van voor het jaar 2000 mee. En ik kan het niet hard maken, maar wij denken dat we het eerste Zeeuwse Roparen team zijn.
4: En dan mag je die titel dragen ook. En jullie hebben dus eigenlijk de Roparen een beetje naar Zeeland gehaald, of niet?
5: Ja, ik denk dat inmiddels door een aantal activiteiten die we ook in Zeeland organiseren ten behoeve van Roparen, de meeste Zeeuwen Roparen nu wel kennen.
4: Kijk, dat mag je dan mooi op je konto schrijven. Dat is toch ook iets heel moois?
5: Jazeker. Toen ik 25 jaar geleden in Zeeuws-Vlaanderen kwam wonen, was dat echt nog onbekend. En ik denk nu als je een willekeurige scholier vraagt of ze Roparen kennen, dat ze dat kennen.
4: Dan weten ze dat wel. Maar de Roparen komt niet door Zeeland, hè? Er is ook niet een flartje misschien?
5: Nee,
4: er is
5: geloof ik wel eens geprobeerd om via Tolen bijvoorbeeld te lopen. En dan toch Zeeland even aan te doen. Maar ja, wij zitten altijd met de Westerschelde-tunnel. Waar je niet door kunt.
4: Nee, dat is wel een ingewikkeld... dat is een ding, inderdaad. Ja. Nou ja, dan moeten jullie er gewoon maar voor zorgen dat die Roparen in Zeeland in elk geval goed gekend wordt.
5: Ja, precies. Dan brengen wij gewoon Zeeland naar Roparen.
4: Kijk,
5: in de plaats van andersom.
4: En dat lukt. Hey, en je hebt je teamgenoten hier, een aantal van je teamgenoten bij je staan.
5: Ja.
4: Jij bent de captain, Frank.
5: Ja.
4: Vertel even wie de anderen zijn.
5: Kees-Jan, dat is een van de lopers.
4: Ja.
5: Linda, ook een van de lopers. En Mark, een van de lopers. En Louise loopt ook uitstekend, maar die heeft dit jaar gefietst.
4: Oh, kijk eens aan. Dus het zijn allemaal de mensen die echt op de route actief zijn.
5: Ja, zeker.
4: Die hier staan. En jij als teamcaptain, jij bent alleen maar aan het organiseren, denk ik.
5: Ja, ik heb hem 7 of 8 keer ook gelopen. Maar sinds 2 keer ben ik nu de teamcaptain.
4: En hoe is dat?
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat lopen het leukst is.
4: Ja, toch wel?
5: Ja, op de route krijg je toch gewoon het meest mee. En is de beleving het meest intens. Maar ik snap ook wel dat

0: teamcaptain iemand moet zijn die al een aantal keren mee heeft gedaan. Om toch een beetje te weten wat je allemaal verwachten kunt.
1: Dus ja. En heb je nou deze laatste Europa-run als teamcaptain dingen meegemaakt dat je denkt, nou, toen ik hem liep, had ik echt geen flauw idee dat die teamcaptain zich daarmee bezig moet houden?
0: Nou, ik heb altijd wel bewondering voor de teamcaptain gehad. En we hebben altijd gezegd, elke functie binnen het team is even belangrijk. Je kan niet zonder een navigator, je kan niet zonder een captain. Je kan niet zonder iemand die voor de voeding zorgt. Iedereen heeft een essentiële plek. Maar tijdens de roperun zelf draait alles toch wel om de lopers.
1: Om te zorgen dat zij het
0: zoveel mogelijk in de watten gelegd worden. En aan de rust toekomen. Gemasseerd worden, op tijd voeding krijgen. En, ja.
1: Heeft hij dat goed gedaan? Vraag ik dan even.
2: Ja, dat heeft Frank zeker goed gedaan. En ja, je merkt van als loper heel erg dat Frank precies weet wat je als loper nodig hebt. En dat, ja, dat is het voordeel van een teamcaptain die zelf jarenlang gelopen heeft. Dus ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Dat je zo'n teamcaptain in je team hebt. Ja, die de ervaring als loper heeft.
1: Die echt zorgt dat jullie gewoon nergens aan hoeven te denken.
2: Precies.
1: En als je nou terugkijkt op de afgelopen roperen, zijn er dan momenten wel dat jij wel zelf heel erg hebt nagedacht terwijl je aan het lopen was?
2: Ja, er gaat in zo'n weekend gaat er zoveel door je heen. Je komt op zoveel verschillende plaatsen. Ja, er gaat heel veel door je heen. Je denkt aan heel veel mensen die je kent, die dierbaar zijn, die die verschrikkelijke ziekte overkomen is. Dus ja, eigenlijk het weekend is van het begin tot het einde gewoon heel emotioneel. En een week later ben je nog steeds bezig om alles te processen. En, ja, herleef je alles nog een paar keer, zeg maar.
1: Werkt het zo? Kijk, er wordt ondertussen heel hard gejuicht door het team dat €106.000 heeft opgehaald. Die zijn tweede geworden, hè? Team Steamwork. Jullie zijn samen met Team Bollestreek eerste geworden. Nou, vind ik eigenlijk, dat vindt ook iedereen volgens mij, dat we niet van een wedstrijd spreken. Maar als je kijkt naar de ranking, wie heeft het meeste geld opgehaald, staan jullie wel bovenaan. Met die ruim €154.000. Wat hebben jullie daar allemaal voor gedaan?
0: Nou, wij hadden oorspronkelijk als streefbedrag 128.000. En dat bedrag
1: is toch
0: kwam
1: ook best hoog gesteld?
0: Ja, in de voorgaande jaren hadden we altijd 30.000, 40.000. Maar in 2023 overleed mijn vrouw aan kanker. En zij was een van de 128.000 Nederlanders die dat jaar diagnose kanker kreeg. Ja, dus dat aantal, dat getal werd een streefdoel voor ons. En ik heb zelf de aanzet gegeven om tot dat bedrag te komen. Ik ben vorig jaar een half jaar gaan wandelen. Ik heb een voettocht van 4500 kilometer gemaakt om geld op te halen voor roperun. En toen was ik ongeveer op de helft van het streefbedrag. En toen
1: heb je in je eentje bij elkaar gewandeld?
0: Ja, ik heb in mijn eentje zo'n €70.000 bij elkaar gewandeld.
1: Ter ere van je vrouw.
0: Juist, ja. Maar ja, vervolgens, dat was nog niet de 128 die wij wilden. En de rest van het team heeft dat bedrag toen omarmd. En afgelopen maanden allerlei activiteiten georganiseerd om aan dat bedrag te komen. En op een gegeven moment schoten we zelfs over die 128 heen. En toen hoorden we dat het hoogste bedrag ooit 135.000 was. Dus ja, dat werd het nieuwe doel. En daar gingen we ook overheen. Maar wij wisten wel dat het team van de Bollestreek ook altijd enorm veel organiseert en een hoog bedrag ophaalt. En wij hoorden al dat ze met Hollen door de Bollen al sowieso al 90.000 hadden opgehaald. Dus wij dachten wel, ja, dat is een soort concurrent. Maar eigenlijk wilden we niet van concurrent spreken. Dat bedrag was voor ons een stimulans. En op een gegeven moment zeiden we van, ja, het is een beetje lullig om met een tientje over een ander team heen te gaan. Wat zoveel heeft opgehaald. En toen kwam het idee in ons op van, we gaan gewoon contact met hen zoeken. En wij zijn geen concurrenten. Wij lopen voor hetzelfde doel. Dus kunnen wij niet een soort bondje maken en zorgen dat wij op exact hetzelfde bedrag uitkomen. En ja, daar hadden we natuurlijk ook even de medewerking van Roperen nodig. Omdat ja, de laatste berekening vinden altijd nog in de laatste.

0: laatste dagen voor de sluitingsdatum plaats. En ja, ze hebben ons geweldig geholpen en gezorgd dat wij exact op hetzelfde bedrag uitkwamen. En, ja, dat mooie kan niet.
1: Prachtig, inderdaad. Ja. Wat een mooi verhaal, wat een mooi gebaar ook. En ook iets wat ontzettend mooi past ook bij de Europa Run, hè?
0: Ja, dat vinden we ook. We hebben steeds gedacht, die bedragen zijn stimuli. Dat zijn streefbedragen, daar bijten we ons in vast. Maar het is geen wedstrijd. En nu twee teams die zo'n fantastische opbrengst hebben gehaald. Dat is ongeëvenaard.
1: Hey, en jij vertelde net, je had al een aantal keren meegedaan met de Europa Run en nu als captain. Je vertelt ook, kort geleden is jouw vrouw overleden. Ja. Krijgt de Europa Run dan nog een extra lading voor je?
0: Ja, maar het was natuurlijk in 2023. Toen ik in 2024 meedeed, was dat wel het meest heftige. En toen was het echt nog maar een aantal maanden geleden. En eerder had ik mijn drie broers ook al aan kanker verloren. En, maar langzamerhand ga je er toch... ik zeg altijd, ja, kanker heeft mij heel veel verdriet gebracht. Maar roperen heeft mij ook heel veel mooie dingen gebracht. Ja, het is fantastisch om mee te doen. En eigenlijk zeg ik steeds dat ik met mijn gezondheid iets kan terugbetalen... voor al die mensen die gezondheid niet hebben. En ik vind het ook een eer om dit te mogen doen.
1: Dat is een hele mooie gedachte.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, dat is prachtig. En een prachtig bedrag wat jullie met elkaar hebben opgehaald. Wat alle Europa-runners met elkaar hebben opgehaald. Dat natuurlijk weer ontzettend goed besteed gaat worden.
0: Wij hadden dit jaar echt een fantastisch team. Niemand heeft verzaakt, ook niet in de zin van geld binnenbrengen. Wij hebben langzamerhand wel geleerd van ja... goede lopers betekenen niet altijd mensen die veel geld binnenbrengen. Maar wij hebben nu toch wel zeggen, ja, wil je deel van ons team uitmaken... dan verbind je ook aan dat je geld binnenhaalt.
1: Ja, je moet niet alleen een goede loper zijn. En zeggen, ik vind het ook wel leuk om met Pinksteren eens even van Parijs... of vanaf Twente naar Rotterdam te hollen. Daar hoef je niet mee aan te komen.
0: Nee, dat is toch te weinig.
1: Ja, en dat hebben jullie allemaal gedaan. Ja, ik kijk even naar je teamgenoten. Is hij streng wat dat betreft? Zegt hij, jongens, meedoen? Nee, ja, hij is een hartstikke goede captain, denk ik zo. Ja, met tranen in je ogen. Ja. En dat mag ook, ja. Want dat,
0: geweldige groep. Ja.
1: Nou, hartstikke fijn dat jullie hier vanavond zijn. Dat jullie zo'n mooi bedrag hebben opgehaald. Dat jullie de Europa Run naar Zeeland hebben gebracht. En ik hoop dat jullie vanavond nog een mooie avond hebben. En dan
0: gaan we nog heel lang genieten.
1: En dan gaan we jullie volgend jaar vast weer tegenkomen bij de Europa Run.
0: Zeker niet de laatste keer. Nee.
1: Team EZR uit Zeeland, dank jullie wel.
2: Europa Run Radio, de slotavond.
3: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
2: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Sir Caravanet.
3: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: caravana.
1: Zo werkt Caravana, dat is de Roparoen Spotlight van 2026. Een nummer dat we extra vaak draaien op Roparoen Radio. En een nummer wat je ook regelmatig hebt gehoord als het gaat om de Roparoen 2026. Is het nummer Mag ik je bedanken van Lisanne Spaander. En zij staat hier nu bij mij in de studio. Welkom Lisanne, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: En je hebt Adinda van Delft meegenomen.
2: Zeker, ja.
1: Uit Berkel en Roderijs. En jij bent violiste, Adinda.
3: Ja, klopt.
1: En hoe hebben jullie elkaar gevonden?
2: Eigenlijk op het podium.
1: Daarnet, toevallig.
2: Nee. Gelukkig wel een tijd geleden, anders kon we niet zo'n liedje tot stand brengen natuurlijk. Nee, een tijdje geleden op het podium, toen zag ik haar spelen. Toen dacht ik, wauw, zo getalenteerd, zoveel emotie. Hoe ze dat brengt. En toen gingen we dit liedje maken. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn om dat met Adinda te doen. Dat we onze krachten kunnen bundelen en iedereen kunnen bedanken hier van de Roparoen.
1: En Adinda, jij dacht meteen, ik doe mee.
3: Natuurlijk, ja. Het is niet elke dag dat je zo'n idee te horen krijgt van iemand om aan zoiets mee te mogen werken. En voor mij was het een 100% ja.
1: En kende jij de Roparoen? Ik weet dat in Lansingerland, waar Berkel en Roderijs onder valt, er zijn wel 4 teams volgens mij die meedoen aan de Roparoen. Dus het is ook bij jou, in jouw eigen omgeving misschien wel bekend ook?
3: Ja, ik had er wel eens van gehoord. Ik moet wel zeggen dat ik sinds ik aan het liedje heb meegewerkt veel meer te weten ben gekomen over de prachtige Roparoen.
1: Ja, dat snap ik. Dat, dat als je jong bent, dat je nog niet helemaal weet wat al die mensen aan het doen zijn. En het liedje Mag ik je bedanken ter gelegenheid van 35 jaar Roparoen. Lisanne, heb je dat geschreven? En je was ook op de Coolsingel natuurlijk bij de finish. Onder de finishboog heb jij dat nummer ook live gezongen. Hoe was dat?
2: Ja, heel bijzonder. Hoe bijzonder om dat liedje wat we dan hebben geschreven in één keer live te zingen. Ja, dat je dan al die teams binnen ziet komen. Dat je echt denkt van ja, nu valt alles een beetje op zijn plek. Dus dat was wel heel bijzonder. En nu ook dan met zo'n slotavond dat we dan dit liedjes net echt live moesten doen. En dat je dan echt de emotie voelt van iedereen. Van ja, hier doen we het voor. En dat we zo'n ontzettend hard applaus kregen ook. Hè? Dat was mooi.
3: Geweldig was dat.
1: Ja. Was het mooi, ja. En je zegt je voelt de emotie. Voelde jij dat ook?
3: Ja, zeker. Ja, ik zei net na afloop tegen Lisanne ook al. Want normaal als ik optreed kijk ik het publiek niet echt in. Omdat ik meer gefocust ben. Maar deze keer dacht ik doe het wel. En ik zag overal mensen elkaar omarmen, meebewegen met de muziek. En dan merk je ook wel echt hoe muziek mensen kan verbinden.
1: Dat is ook het mooie aan muziek, hè? De Roparoen verbindt mensen, maar jullie prachtige liedje doet dat ook. Het is geschreven ter gelegenheid van 35 jaar Roparoen, maar het kan altijd. Het is toch niet dat het nu klaar is, hè?
2: Zeker niet.
1: We mogen het volgend jaar ook nog toch laten horen.
2: Ja, het liedje mag juist gaan leven en mensen raken en juist de boodschap van de Roparoen groter maken. En we hopen dat met dit liedje dat we ons steentje zo kunnen bijdragen.
1: En denk je dat je zelf ook nog meer gaat doen qua muziek en Roparoen? Of is dit wel een afgerond project echt?
2: Nou, wij hopen nog heel veel mooie optredens te gaan doen, toch?
3: Ja, zeker. Dat voor mij, wat mij betreft, alleen het begin.
1: Oh, kijk eens aan. Nou, vertel, wat zijn de plannen? Wat kunnen we nog verwachten? Heb je ideeën?
3: Nou, voor mij was het echt een eerste keer om aan zoiets moois mee te werken. Ook iets dat heel erg iets anders is dan wat ik normaal doe. En ik sta open voor alles.
1: Ja? Dus als mensen ideeën hebben die zeggen, nou, misschien kunnen we op deze manier samenwerken en daarmee ook misschien wel geld ophalen voor het goede doel.
2: Zeker. Kijk, heel vaak hebben de teams natuurlijk ook hele mooie optredens. En hoe mooi is het om ons natuurlijk ook in te zetten met mooie optredens om weer geld in te kunnen zamelen voor de Roparoen.
1: Daar staan jullie ook gewoon voor.

0: open.
1: Zeker, we kunnen altijd in overleg gaan van wat er mogelijk is.
0: Wat hartstikke mooi is dat, dat jullie dat, dat willen doen. En als je nu terugkijkt, op je hebt dat liedje geschreven. Dat is op de reunie, hè, hebben jullie dat volgens mij ook gespeeld? Nee, daar is het volgens mij wel te horen geweest. En tijdens de Europa-run zelf en nu weer. Dus ja, het is echt... Het is nu ook van de mensen, zeg maar. Hoe kijk je nou terug op die periode van... Eerst was het van jullie zelf. Jullie hebben dat idee en je hebt het geschreven en gemaakt. En nu is het van een beetje van iedereen. Hoe kijk je op die periode terug?
1: Ja, voor mij was het echt om alles op papier te zetten. Dus ook mijn beelden van mijn eigen ziekteperiode. Om dat op papier te zetten voor de mensen om me heen te bedanken. Mezelf te bedanken dat ik altijd door het donker weer doorging naar het licht. En dat slaat ook op de Europa-run. Juist in de donkere periode van mensen juist dat lichtje kunnen zijn. Dus dat je zo'n liedje zo klein schrijft, zo met viool ook, zo die emotie kan vangen. En dan zo die grootsheid in met alle mensen. En toch blijft het klein en persoonlijk. En het blijft raken. En dat is, ja, dat is het mooie. Het grootste en het kleine bij elkaar.
0: Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. En daar speelt de viool van Adinda denk ik ook een rol in.
1: Zeker.
0: Hè? Want dat maakt wel... Ja, ik vind dat een beetje kwetsbaar.
1: Ja. En ik bedoel, 18 jaar. Hè?
0: Krachtig en kwetsbaar
1: en dan zo kunnen spelen met zoveel emotie. Dat is... Dat was heel mooi, heel bijzonder.
0: Dat is heel knap, ja. En jij zei Lisanne net ook tijdens mijn eigen ziekte. Want behalve dat jij begaan bent met Europa-run, heb jij zelf ook kanker gehad, botkanker. Dus jij kent ook de andere kant van het verhaal.
1: Zeker, ja. En daarom komt het ook zo dichtbij in Europa-run.
0: Ja.
1: Dat je weet hoe het is en dat je daarom ook zo kan inzetten. Omdat je weet van hoe belangrijk het is dat het geld wordt ingezameld voor allemaal mooie doelen. En hoe mensen dat blij kan maken of net dat steuntje in de rug kan geven. Ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk.
0: We gaan even luisteren naar Mag ik je bedanken. Het liedje dat jullie gemaakt hebben voor de 35e Europa Run. Krachtig en kwetsbaar tegelijk, zeiden we. Mogen we dat zo aankondigen?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Dank je wel.
0: Lisanne Spaander en Adinda van Delft, dank jullie wel. En we gaan jullie vast nog veel vaker tegenkomen met Europa Run. Luister naar Mag ik je bedanken.

0: radio. Terwijl de bitterballen ook voorbij komen hier in de half vier aan de Maas... bij het slotfeest van de Europa Run. En bij mij staan de leden van Team 97, Flora Holland... een team wat ook een bekend Europa Run team natuurlijk is, al jaren erbij. Dit jaar, als je kijkt naar de opbrengsten, op de derde plek geëindigd met meer dan 100.000 euro en 97 cent.
1: Dat is belangrijk.
0: Dat is altijd bij jullie volgens mij zo, hè?
1: Het is al een traditie van meerdere jaren. En er zijn meer teams die dat nadoen.

0: Alleen je moet de teamnummer hebben met twee getallen. Ja. Dus alle teams boven de 100 hebben pech.
1: Die kunnen dat niet doen, nee. Want dat moeten we even zeggen. Jullie zijn team 97, team Flora Holland. En hier bij mij aan de tafel van de Europa Run Radio staan ook twee mensen met een visuele beperking. Wat is jouw rol in het team? Vraag ik even aan de meneer naast mij.
2: Ja, ik ben een van de masseurs.
1: En jij?
3: Ik ben ook een van de masseurs.
1: Oh, wat goed. En hoe lang doen jullie mee met de Europa Run?
2: Nou, voor mij, ik heb hem 5 keer gelopen. Waarvan 4 keer met Flora Holland. En volgens mij, ik denk 7 keer mee als masseur.
1: En toen je liep, had je toen ook al de visuele beperking of niet?
2: Ja, ja. Ja, het is heel bijzonder dat Flora Holland, die is vanaf 2012 begonnen om een visueel beperkte lopen elk jaar mee te nemen. Helaas is het dit jaar niet gelukt, maar het is gewoon een warm bad daar. En we horen er ook gewoon bij. Dus.
1: En hoe gaat dat dan als loper? Want ja, de lopers worden natuurlijk altijd in elk team begeleid door 2 fietsers. Maar ik kan me voorstellen dat het in jouw geval dan net een iets grotere uitdaging is.
2: Nou, dat viel wel mee. Je loopt met een buddy. Dus we lopen met 2 lopers tussen 2 fietsen. En dan ben je verbonden met een koordje. En ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Het enige is dat je iets meer ruimte in de bus nodig hebt, omdat je een man extra nodig hebt.
1: Oh ja,
2: hebt,
1: je hebt die buddy natuurlijk. Ja. Ja. En met masseren, ja, dat doe je met je handen en je voelt. En dat lijkt mij, kijk ik even naar je collega masseur, niet zo'n heel groot probleem.
3: Inderdaad, met je handen. Je hoeft natuurlijk niet de spieren te zien, je voelt ze. En dat is zelfs voor ons, of we nou in de nacht of op de dag staan te masseren. Je voelt gewoon wat er aan de hand is.
1: Ja, dus dat maakt helemaal niet uit. En is het dus een bewuste keuze van Team Flora Holland om mensen met een visuele beperking mee te nemen?
0: Nee, het is een ongeluk. En ik heb hele grote spijt van toen ik heb ooit John voor het eerst gezien. Ik zag gewoon een tweet door een organisatie in Rotterdam die sporters proberen te helpen met bewegen. Een oproep van een loper die zoekt een ropper aan team. Nou, helaas heb ik dit tweet gezien. En sindsdien heb ik deze grote vriend erbij.
1: Zit je aan ze vast?
0: Hij is een. Nou, Sean is ietsje langer. Hij heeft. We dachten 1 keer. Het was de eerste keer Hamburg, 2012.
1: Ja.
0: Maar hij heeft maar de helft van de route gezien. Dus een jaar later wilde hij de tweede helft van de route zien.
1: Dus toen zat hij eerst in team A, moest hij in team B binnen jullie, zodat hij de andere helft.
0: Precies, ja. En daarna gingen we terug naar Parijs. En toen had hij zin om de route van Parijs ook te zien.
1: Dus hij heeft wel nood op ze dan?
0: Ja, klopt. Maar na 4 jaar dachten wij, het is mooi geweest. We hebben genoeg van jou gehad.
1: Oh.
0: En vanaf nu willen wij, omdat er waren een hele grote lijst van slechtziende lopers die mee wilden. En we hebben dat gedaan omdat dat kunnen wij. We hebben voldoende ruimte. En we hebben ook voldoende. Toen de tijd maar 1, maar inmiddels hebben we 3 buddies die in het team die dat kunnen doen. En het is meestal 1 buddy. En soms is dat zijn vriend, dus we hebben meerdere die dat doen. En als we dat kunnen geven aan mensen die anders het niet kunnen doen, dan is dat mooi meegenomen. Het is in het kader van het leven toevoegen. Ja. Zonder de dagen, omdat er is geen dagen hier. Maar gewoon leven toevoegen aan deze missie van de Ropperen.
1: Nou, je zegt, het is mooi meegenomen. Maar ik denk dat het echt heel waardevol is.
2: Het is heel waardevol. Ik heb er zelf ontzettend van genoten. En ik heb ook vrienden voor het leven gekregen daar. Dus dat is gewoon mooi. En ik weet van de andere lopers die mee geweest zijn. Jolanda heeft ook als loopster een keer meegedaan. Die vond het ook geweldig. En ja, je ziet iedereen en je hoort en voelt iedereen genieten ervan. En dat is het mooie ervan. Je bent gewoon 1 team. Of je nou een beperking hebt of zweetvoeten, dat maakt allemaal niet uit.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is, bij de Europa Run is iedereen 1, hè? Dat,
2: zo is het.
1: Dat is zo. Hey, en ik zie 25 jaar op jullie shirtjes staan. Toch? Ja, je had zit er een beetje
0: op
1: voor.
0: Op mijn shirt.
1: Op jouw shirt staat 25 jaar Europa Runner. En oh, ze staan er allemaal op je rug. Je draait je even om. 2001 voor het eerst van Rotterdam naar Parijs. Want zo ging dat toen nog als loper en als begeleider. En als teamcaptain en begeleider. En nu de laatste jaren alweer als teamcaptain. En ik heb

0: hoort dat je daar heel bijzonder voor onderscheiden bent.
1: Ja, het stond niet in het draaiboek. Maar ik werd verrast tijdens het vertrek op vrijdagochtend. Door burgemeester van Kagen-Brasem, waar ik woon. Ik woon in de gemeente, in de Rijtwettering, maar dat is de gemeente. En opeens zag ik daar ook de hele familie binnenkomt. En nog een paar vrienden van de Ropperan. En toen heb ik begrepen hoe laat het was.
0: Toen maar begon er iets te dagen.
1: Ja, ik heb de burgemeester nog niet gezien. Die stond tussen een paar andere mensen. Maar het was een mooie binnenkomst van mensen. Ik had dat nog

0: er iets te dagen?
1: Ja, ik heb de burgemeester nog niet gezien. Die stond tussen een paar andere mensen. Maar het was een mooie binnenkomst van mensen. Ik had dat nooit verwacht. Dus dat gaf persoonlijk gaf dit een extra tint. 25 jaar Ropparan. Lintje. Daarna nog op het podium op de derde plek met onze hoogste opbrengst ook ooit. Waar ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, het belangrijkste vind. Omdat we doen we dat allemaal om geld binnen te halen voor de Ropparan. Dus als wij op deze manier en persoonlijk en als team en deze doel kunnen bereiken. Nou, het geeft alleen maar energie om verder door te gaan.
0: Om door te gaan. Maar het is wel heel mooi dat mensen dus jou voorgedragen hebben voor dat lintje. Want dat krijg je natuurlijk niet zomaar, die koninklijke onderscheiding. Dus dat zegt ook wel iets over al het werk wat je al die jaren voor jouw team en ook voor de Ropparun hebt gedaan.
1: Ja, het is team en Ropparun en nog een waslijst van Social Run en Bevrijdingsloop en Westland Run en Zwem voor ALS.
0: Ben je wel eens thuis?
1: Jawel.
0: Ja? En dan zit je dan ook
1: wel
0: stil?
1: Ik heb ooit gewerkt.
0: Oh, ook nog erbij?
1: Ja, maar de laatste 2 jaar hoef ik niet meer te werken. En over een maand is dat officieel mijn pensioen. Dus heb ik meer tijd om een paar dingen te doen.
0: Dus het bedrag was nu ruim 100.000 euro. Dan als je meer tijd hebt volgend jaar, dan gaan de verwachtingen ook omhoog, hè?
1: Dat is even moeilijker.
0: Oh.
1: Wij zijn een bedrijf die heel veel geniet we zijn van de bloemenweiling. Dus we proberen zichzelf te gedragen als een drager namens het sierteltsector. De laatste 2 jaar is weer een nieuw initiatief begonnen met de benefietweiling. Kwekers konden producten doneren. En hier hebben wij geld binnengekregen. Vorig jaar was het een bescheiden bedrag. Dit jaar was het ietsje meer. En we hopen volgend jaar nog meer. Dus ja, het doel is om verder te groeien met de opbrengst. Als stichting hebben we net gezien meer dan 5 miljoen. Het is nog geen albuseus, maar we gaan die kant op.
0: Precies. We gaan gewoon elk jaar weer voor een prachtig bedrag. Met prachtige mensen die dat allemaal met elkaar doen. En de masseurs zijn er volgend jaar ook gewoon weer bij?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Als we gezond zijn, ben ik er zeker bij. Volgens mij is er nog geen leeftijdsgrens. Dus.
0: Nee, masseren kan je tot je 85ste, toch? Of misschien nog wel ouder. Ja, geen artrose in je handen krijgen natuurlijk.
2: Nou ja, op zich maar. Weet je, 3 nachten doorhalen, dat ben geen 20 meer. Hè?
0: Kijk, en masseren is misschien ook wel zwaarder dan veel mensen denken.
1: Juist. Misschien kan je vertellen. Vorig jaar heeft hij gemeten wat betekent dat in een vertaling naar een loper.
2: Ja.
1: Weet je wel?
2: Ja, Jolande en ik zaten dus in de bus toen we van Willemstad naar Vlaardingen reden. En we hebben allebei een sporthorloge om. En ze zeggen, hoe kan dat nou? Ik heb 10 kilometer staan terwijl ik helemaal niet gelopen heb. Maar bij mij zat ik ook zoiets. En dat is gewoon 10 kilometer lang armen naar voren, armen naar achter, armen naar voren.
0: Dus, ja, want dat horloge, ik heb ook wel eens al gezegd, je moet gaan lopen. En dan blijf ik gewoon staan en doe ik een beetje zo met mijn arm. En dan denkt hij ook dat ik onderweg ben.
2: Dat klopt. Dus wij hadden 10 kilometer gemasseerd in de laatste 12 uur toen.
3: En dit jaar zijn we over de 10 kilometer gegaan.
0: Ja, en daar staan veel mensen niet bij stil.
2: Nee.
1: En laat alleen maar zien hoe belangrijk die masseurs zijn. En soms, jarenlang, ook bij ons in het team, begint de aandacht naar de lopers toe. Ik was ook toen de loper, maar ik ging al gelijk zien dat eigenlijk de functie van de fietser, begeleider bij ons, is niet minder zwaar. Je fietst in de tempo van verschillende mensen.
0: Ja.
1: Je moet goed opletten op het verkeer, op degene die achter je bent, op degene die voor je en wat gebeurt. Daarna, na de helft, moet je in de auto zitten en rijden. En nu als teamcaptain, mijn grootste zorg eigenlijk is voor de mensen die achter de stuur zitten. Dus de begeleider die op dat moment aan het rijden zijn. Ook na 2 dagen, weinig geslapen of niet.
0: Ja, en een voertuig besturen op dat moment.
1: Ja, en je rijdt op een auto die je niet gewend, meestal groter dan normaal. Op een omgeving die je niet kent, kleine wegen, moe, heel veel andere teams naast.
0: Ja.
1: Rijgedrag begint ook een beetje anders te worden. Dus.
0: Ja, die mensen zijn. Maar iedereen is belangrijk in het team, toch? Ook de mensen die pasta staan te koken. Oh. En ik weet niet wat iedereen allemaal doet. Een team is. Iedereen is het team.
1: Ongetwijfeld, voor mij persoonlijk, de grootste motivatie om al die jaren te doen is het feit dat we dat in teamverband doen.
0: Ja. Dat is mooi. Ja, want de roperen doe je met z'n allen binnen het team en met alle

0: team samen en met de vrijwilligers van de Europa Run. En daarom staat er nu ook zo'n prachtig bedrag van ruim 5 miljoen euro op de teller. Nou, we gaan elkaar vast weer tegenkomen, Team Flora Holland. Want zonder jullie kan ik me de Europa Run gewoon niet voorstellen.
1: Je moet dat wel een keertje repareren, Royal Flora Holland.
0: Royal, ja, en, je, ja. En met een Royal Captain nu ook. Mag je ook die titel voeren, of niet?
1: Dat is minder belangrijk.
0: Oh, nou, maar dat vind ik wel leuk om te zeggen.
1: Dank u wel.
0: Royal Flora Holland, dank jullie wel.
2: Mis niks van het slotfeest van de Europa Run. Tot middernacht, Europa Run Radio.

0: Voor stap, voor het goede doel.
1: Daisy is 43 jaar en komt uit Bruinisse. Ze heeft nog enkele weken tot maanden te leven. Via de Zeeuwse wensambulance mag ze daarom een laatste wens laten uitkomen. Samen met haar familie kiest Daisy voor een dagje strand. Naar de Brouwersdam, altijd al haar favoriete plek. Nog één keer samen uitwaaien, de Zeeuwse zeelucht ruiken. En natuurlijk een lekker bekkie eten. Dankzij de 10-jarige financiering van alle Nederlandse wensambulances door de Roparun

0: is van mij.
1: Doe maar op Roparun Radio met Ze is van mij. Op dit moment zijn aan het aanschuiven aan de tafel van Roparun Radio de Brandwijk Bommelerwaard runners. En ja, ik weet je, Gerard, nummer, ja, ja. Jij hebt je voorgesteld. En jij hebt jouw... Ga je even een beetje zo staan, Gerard? Want kijk, wij staan daar op de camera. En jij ging daar precies met je rug naartoe staan.
2: Kijk.
1: En ik wil even graag horen wat jouw naam is.
3: Ik ben Lex.
1: Lex.
4: Tommy.
1: En Tommy. En jullie komen uit Brandwijk?
2: Nee, we komen uit Zaltbommel.
1: Uit Zaltbommel. Waarom staat er dan Brandwijk op dat shirt?
2: Brandwijk is de naam van onze hoofdsponsor.
1: Oh, kijk eens aan.
4: Kerstpakketten.
2: En die doet heel veel voor ons team en dus ook voor de Roperun. Al jarenlang. Dus we hebben de naamkoppeling gemaakt met het team.
1: Ah, kijk eens aan. En jullie komen hier zo aan de tafel vallen, dus ik heb me helemaal niet voorbereid. Dus ik ga nu even bedenken...
2: Dat gaat vaak het beste.
1: Wat ga ik nou eens even vragen? Gerard, wat is jouw rol in het team?
2: Mijn rol in het team? Ik ben jarenlang loper geweest. Ik heb 20 roperruns gelopen. En de laatste jaren ga ik mee in de begeleiding als fietser, fysio. Een beetje PR.
1: Jij bent dus een oude Roparun-rot, als je 20 jaar mee hebt gedaan?
2: 1999 was mijn eerste Roparun, ja.
1: Oh, echt waar? Ja. Mijn in 1997.
2: Ah, altijd baas boven baas.
1: Maar ik ging niet meedoen, hè? Ik liep er met een microfoon rond. Dus
2: Team Hillegersberg. Team Hillegersberg was mijn eerste Roparun.
1: Team Hillegersberg gaat rond. Ja. Want dat is echt ook wel die begintijd van Rotterdam naar Parijs.
2: Super.
1: Niet te vergelijken met nu natuurlijk.
2: Dat klopt.
1: Nee. Jeetje.
2: Ouderwets, allemaal starten op de koolsingel.

0: Proloog de Rotterdam langs Daniel.
1: Allemaal tegelijk starten, hè? En dan gefaseerd aankomen
0: en
1: in Parijs.
0: En dan vanuit Ahoy de wedstrijd start.
1: Ja, dat was mooi.
0: Met krijtbordjes onderweg en allerlei papieren op de fiets.
1: Ja, want zo'n ding, zo'n mobiele telefoon met navigatie,
0: no
1: daar
0: way.
1: Was geen sprake van, hè?
0: Wij hebben regelmatig op elkaar staan wachten. Aan de ene kant van de tunnel en aan de andere kant van de tunnel.
1: Zo van, waar zijn ze?
0: Ja, Antwerpen was altijd een hel.
1: Oh ja, dat zijn... Oh ja, nu komen de herinneringen inderdaad boven, hè? Hey, en jullie, zijn jullie ook al zulke oude roperen-rotten?
0: Tommy zeker.
2: Hey, was wel eens 8 kilometer, hè?
0: Ja, ik heb wel eens 13 kilometer gelopen in één stuk.
1: Omdat je gewoon je team weer kon vinden?
0: Ja, fietsen kwijt. Die stonden voor de tunnel te wachten. En die dachten dat ik nog moest komen, maar ik was er al doorheen. Dus al die teams die ik ingehaald had, die heb ik later allemaal weer rustig voorbij laten komen.
1: Oh.
0: Omdat ik niet wist wanneer ik afgelost zou worden.
2: Jeetje. Dat was de enige keer dat hij zijn snelheid gehaald heeft.
0: Ja.
1: Hey, maar jij, Tommy, bent er ook al heel erg lang bij.
2: 2004,
1: dus dat is ook al meer dan 20 jaar Europa Run. En jij? Even de microfoon.
3: Ja, sorry.
1: Het is even wennen, hè?
3: Ik doe sinds de derde keer de doorkomst mee organiseren in Zaltbommel.
1: Oh, kijk eens aan. Dus jullie hebben niet alleen een team uit Zaltbommel, maar jullie maken daar ook een feestje van. Ik ga meteen even op mijn lijstje kijken van de doorkomsten. Want ik heb het opgeschreven, Zaltbommel. Waar staan jullie? Bovenaan.
3: Bovenaan.
1: Ik ga er gewoon helemaal langs. Ik begin onderaan.
2: Heel goed.
1: Jullie hebben de aankleding en versiering in de nacht.
3: Ja, in de
1: dat
3: nacht.
1: Is de prijs die jullie hebben gewonnen. Wat heb je daar dan allemaal voor gedaan voor die nacht?
3: Wij zijn al heel vroeg begonnen, om 1:00 of 3:00, om de boel op te bouwen. En om 5:00 kwam het eerste team door. En toen moesten we klaar zijn. En we waren klaar.
1: Kijk.
3: En we maakten er een heel groot feestje van. Met muziek, met aanmoedigingen, met ballonnen, met van alles.
0: Draaiorgeltje.
3: Draaiorgel.
1: Ja.
0: Zelfs een kleurwedstrijd voor de kinderen.
1: Iedereen werd erbij betrokken.
3: Ja.
1: En dus om 5:00 het eerste team. En hoe lang ging dat door? Wanneer kwam het laatste team voorbij?
3: Om 8:30.
1: Om 8:30 s'avonds?
3: Nee, 's ochtends.
1: 's ochtends?
3: Ja,
1: dus dat is een hele lange doorkomst geweest bij jullie.
3: Ja, van 5:00 's ochtends tot 8:30
1: 's ochtends. Oh, zo.
3: Dus
1: ik dacht 5:00 's middags.
3: Nee, we hadden echt een nacht. Een nacht doorkomst.
1: Maar er moest dus alles en iedereen uit zijn bed getrommeld worden.
3: Ja.
1: Om te zorgen dat er om 5:00 natuurlijk mensen stonden.
3: Ja.
1: Hoe heb je dat gedaan?
3: Heel lief gevraagd.
1: En toen deden ze het.
3: Ja.
1: En hoe was het voor jullie?
0: Bedreigen is dat.
1: Oh, ja. Ja, ik zie het aan je ogen. Je zou het nog doen ook, dat bedreigen.
0: Als voor de roperen.
1: Ja, precies. Dan mag het, hè.
0: Ja.
2: Maar de doorkomst eindigde bij het hospice met een wensboom. Dus we hadden echt alle aspecten van de roperen hadden we erbij zitten.
1: Ja, want we staan hier nu te lachen en het was een feest die doorkomst, maar het was dus ook een serieuze aangelegenheid. En dat is nou precies wat Europa Run is, hè? Het gaat van hoge pieken, diepe dalen, van lachen en tranen.
0: Ja, precies. Ja. Je moet je voorstellen, de route komt over de Bommelse brug, die ken je wel. Die beroemde Martine Nijhoofdbrug.
1: Oh ja, die ken ik,
0: waar al die mooie files staan.
1: Ja.
0: 'S morgens vroeg, de zon komt net op en dan kom je het mooie Zaltbommel in. Dan heb je een fantastische passage in de binnenstad bij de Waterpoort. Gezellig, sfeer, medaille, noem maar op. Dan kan je de stad ga je uit en dan kom je langs het hospice. En daar is dan een momentje van bezinning waar je het allemaal voor doet. En vervolgens raken de roperunners beroerd en ontroerd. Gaan dan de natuur in richting het westen, richting Rotterdam. Dus je hebt eigenlijk alle aspecten van de roperun. De beleving, de natuur, het vermoeid zijn, het feesten, het stilstaan bij. Heb je allemaal in een paar kilometer te pakken. En ik denk dat dat een beetje de kracht van onze doorkomst is.
1: Ja, en daar hebben jullie ook echt bewust over nagedacht om het op die manier te doen?
0: Ja, daar hebben we over nagedacht, maar het werd ons ook een beetje in de schoot geworpen natuurlijk. Want je hebt natuurlijk en je doorkomst en je hebt je hospice. En we hebben ook een heel leuk checkpoint in Zaltbommel, moet je ook niet vergeten. Want die mensen staan er ook heel vroeg voorop. Dus je hebt eigenlijk alles, een mooie route, checkpoint, beleving, bezinning, alles bij elkaar. En dat is mooi.
1: En behalve zeg maar, de doorkomst en de teams die dat op die manier beleven, leeft de roperun ook bij de Zaltbommelers? Of hoe moet ik dat zeggen?
0: Nou, kijk, als je ziet wat we ieder jaar ophalen dan, aan geld, dan denk ik dat zeker het geval is. Je krijgt steeds meer betrokkenheid in de regio. En dat komt eigenlijk, denk ik, vanwege het feit dat wij heel jaar door roperun team zijn. We worden niet bij elkaar geraapt voor de roperun. Wij hebben gewoon een heel jaar programma. Van kerstbomen ophalen, promenadeloop organiseren, allerlei loopevenementjes in de regio. Dus we zijn appelsap verkopen, dankzij Tommy. Tommy is er heel sterk in.
1: In appelsap verkopen?

0: Dus de mensen die, die hebben gewoon heel, heel het jaar met ons te maken. Ze komen gewoon niet van ons af.
1: Lekker toch?
0: Ja, dat geeft heel veel betrokkenheid. En als je dan inderdaad 25 jaar meedoet en je krijgt dan als cadeautje dat je ook doorkomstplaats mag worden, ja, dat is natuurlijk top.
1: Was het dit jaar voor het eerst?
0: Voor de derde keer.
1: Oh, voor de derde keer. Ja. En dat smaakt ook wel naar meer.
0: Absoluut,
1: dat,
0: absoluut. Ze komen van ons niet meer af.
1: Nee? Dus natuurlijk al willen ze, dan gaan leggen jullie eigenhandig de route om.
0: Absoluut. Ja.
1: Hey, en wie zei, we doen heel veel het hele jaar door. Mm-hmm. Hoeveel hebben jullie opgehaald?
0: Dit jaar 46.000 euro.
1: Nou, dat is een prachtig bedrag.
0: Ze zitten meestal wel boven de 40.000. Ja. Dus dat is,
1: En hoeveel appelsap heb je daarvoor verkocht?
2: 1500 liter.
1: Zo.
2: Maar is wel echt puur natuurlijke appelsap. Hè?
1: Maar je staat dat toch zeker niet allemaal zelf te persen?
2: Met twee handen.
0: Ja. Bommelerwaards appelsap.
1: Ja, het zijn die appels uit die regio, die zijn natuurlijk wel goed van smaak.
2: Ja.
1: Ja, wat mooi dat jullie dat doen. Nou, dank jullie wel dat jullie hier weer even aan wilden schuiven.
0: Graag gedaan,
1: en volgend jaar natuurlijk gewoon weer lekker Ropa runnen, hè?
0: 100%.
2: We zijn erbij.
1: Hartstikke leuk. De Brandwijk Bommelerwaard Runners. Nu zeg ik het in één keer goed, hè?
0: Nou. Niemand kan zonder iemand.
1: Niemand kan. Heel mooi gezegd. Dank jullie wel. Je luistert naar Ropa Run Radio. We gaan richting het nieuws van 11 uur.

0: Op weg naar het eindbedrag. Dit is het slotfeest van de Roparun. Roparun Radio.
1: De Roparun 2026. Mede mogelijk gemaakt door DSW Zorgverzekeraar, Global Media & Entertainment, evenementenlocatie Vliegveld Twente, Mateco, Euromobiel, Vegro en Argos.
0: Stap voor het goede doel.
2: Bij Roparun Radio weet je alles en mis je niks.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede.

0: Van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
2: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Moet dat nou van Robert van Hemert en Donny? Je luistert naar Europa Run Radio en het laatste uur van deze uitzending is begonnen. Maar we hebben nog wel heel veel leuke dingen voor je op het programma staan. Want natuurlijk gaan we nog teams horen die hier langskomen om hun verhaal over de Europa Run te vertellen. En we gaan terugblikken met de voorzitter van het bestuur, Michael Arpman van de Europa Run. En met directeur Leslie Walters. Dat en we draaien natuurlijk ook lekkere muziek.
1: Europa Run Radio.

0: CIF van Limit, Roparen Radio. En ja, het is eigenlijk het laatste uur van Roparen Radio van 2026. We hebben heel veel uren Roparen Radio gemaakt tijdens de Roparen. Natuurlijk van vrijdagavond 7 uur tot maandagavond 6 uur hebben we alles gevolgd. En daarom zijn we er nu natuurlijk ook bij het slotfeest in Halfvier aan de Maas. Waar we met elkaar, met heel veel teams, met heel veel vrijwilligers, hebben gekeken naar dat bedrag wat op dat scherm tevoorschijn kwam. Meer dan 5 miljoen euro. En dat is natuurlijk prachtig. En daar gaan we later ook nog op terugblikken. Nu hier aan de Roparen radiotafel aangeschoven. Dave, Wouter en Karin van Team Tilburg Racehof. Welkom alle drie.
1: Ja,
0: zondagavond was de doorkomst in Racehof. Op zondagavond. Ik weet dat nog goed, want daar liepen onze verslaggevers van Roparen Radio ook rond. En ik was aan het luisteren en ik dacht, wat een feest daar in Racehof.
1: Ja, absoluut. Het was een heel groot feest. We hadden het weer natuurlijk ontzettend mee. En ja, we wisten natuurlijk dat het 35 jaar jubileum was. Dus ze hebben extra uitgepakt met alles in rood, wit, blauw. Ballonpilaren, vlaggen, echt alles gewoon uit de kast getrokken. Ze hebben allemaal echt een mooi feest van te maken.
0: Jullie hebben ook een doorkomstprijs gewonnen, toch?
1: Ja, we hebben inderdaad de doorkomstprijs gewonnen. En daar zijn we ontzettend blij en trots op natuurlijk. Dat wij weer een goed doel in Tilburg mogen gaan steunen. En, maar uiteindelijk, dat is mooi, dat is een bijkomstigheid. Wij doen het voor de teams die doorkomen. Wij vinden die smile op het gezicht en het springen van die lopers en het juichen van die fietsers. Die

0: doorkomen, dat vinden wij eigenlijk veel leuker. Daar doen we het eigenlijk voor. Daar krijgen wij kippenvel van.
1: Ja? Ja. Heb je dat echt als je langs de kant staat? Kijk ik even naar Wouter.
2: Ja, het is gewoon een feestje. En, soms is het ook even emotioneel, maar het mooiste is toch waar je alles mee samen doet. En het gevoel wat alle deelnemers aan je geeft, dat is gewoon heel apart.
1: Merk je dan ook echt dat mensen dankbaar zijn dat je zoiets organiseert?
2: Heel dankbaar. Je krijgt heel veel leuke reacties. Nu nog steeds op onze socials. Er blijven reacties binnenkomen. Dus dat motiveert ons nog meer.
1: Ja, dus volgend jaar wordt het nog groter?
2: Groter misschien niet, maar wel net zo leuk. Of
1: ja,
2: leuker.
1: Ja, ik hoor van heel veel van de organisatie van Europa Run van Teams. We zijn eigenlijk dit jaar nog aan het afsluiten, maar heel veel mensen denken ook al aan volgend jaar. Karin, is dat bij jullie ook al zo?
3: Ja, dat klopt. Wij hebben van de week al de eerste afspraak staan om weer verder te gaan. Dus je moet hard werken, hè, om alles voor elkaar te krijgen.
1: En jullie hebben best wel de boel een beetje op z'n kop gezet in Reeshof, volgens mij, in Tilburg dit jaar, om dat te doen. Merk je dan ook, zeg maar, dat de omgeving ook mee gaat doen? En hoe reageren die erop?
3: Ja, dat klopt. Als ik je vertel dat ik al 21 jaar meega en we nu een paar jaar in Tilburg zitten en de doorkomsten nu meer worden georganiseerd, dat nu meer mensen weten wat Europa Run doet. En dit jaar natuurlijk social media heel groot is uitgepakt, waardoor er heel veel mensen uit de Reeshof zijn gekomen. Ja, dat is alleen maar een kers op de taart.
1: Ja, en daarmee gaat Europa Run natuurlijk ook veel meer leven.
3: Absoluut.
1: Absoluut. Nog meer.
3: Ja, dat moet gewoon. Ja. Ja.
1: Want in Brabant leeft Europa Run van oudsher ook al natuurlijk wel, omdat de route liep altijd wel door Brabant.
0: Alleen wij zijn natuurlijk 3 jaar geleden begonnen. En Wouter en ik liepen toevallig door dat stukje Reeshof. En wij zagen die teams voorbij komen en er stond niemand langs de kant. En toen hebben wij meteen ons gezin uit huis getrokken, JBL-boxje erbij gezet. En zijn gaan staan klappen en juichen. En dan was hij van, dit kan niet, dit is niet Tilburg-waardig. Dus het jaar erop hebben wij gewoon gezorgd dat er een doorkomstje was. En dat beviel eigenlijk zo goed. En de reacties vanuit de gemeente waren super natuurlijk. Vanuit de teams waren super. Dus we hebben het doorgepakt. En het jaar erop was het nog groter. En ja, dit jaar was natuurlijk mega festijn.
1: Dus zo klein is het begonnen. Eigenlijk met jullie teleurstelling dat je dacht, waarom moedigt niemand die mensen aan?
0: Dat was het inderdaad. We stonden er echt met ons 2 gezinnetjes gewoon met een boxje van, ja, kom op jongens, even volhouden. En dat heeft natuurlijk ook heel iets moois natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk niet voor Tilburg, dat het zo klein is. Het moet gewoon veel beter natuurlijk.
1: Want hoe loopt die route dan door de wijk bij jullie? Hoe gaat dat?
0: Die komt vanuit Gilze en dan gaat hij tussen de weilanden door. En dan steekt hij eigenlijk bij Koolhoven, komt hij de Reeshof binnen via een fietspad. En dan uiteindelijk komt hij in de Rode Schoolstraat waar wij dan onze doorkomst hebben. En dan loopt hij door naar het kanaal waar ze naar Dongen gaan uiteindelijk.
1: Dus het is maar een heel klein stukje Tilburg. Eigenlijk in Reeshof is het enige stukje Tilburg waar die doorkomt.
0: Ja, dat is het enige stukje inderdaad. Ik weet dat Karin in het verleden is bezig geweest met het Reeshofpark. Dat is een groot park midden in het centrum van de Reeshof. Alleen ja, dat heeft dan nog niet zo uitgepakt als nu, zeg maar. Dus het is al ooit een poging gewaagd. En we hebben het nu op een andere manier ingekleed. En ik moet zeggen dat we ontzettend veel support krijgen van de gemeente. Onze wijkwethouder die helpt ons zo ontzettend mee. De sponsoren helpen mee. En de bewoners, vooral de vrijwilligers. Dat is echt ongelooflijk. Die staan gewoon klaar. En dat is echt uniek.
1: Want hoeveel mensen zijn er dan bij zo'n organisatie van zo'n doorkomst betrokken?
0: Nou, als ik kijk naar ons eigen team zijn we met 6. Echt het vaste clubje, zeg maar, die alles uitzetten, de sponsoren binnentrekken, dingen bestellen, regelen. En daar omheen zit een schil, zeg maar, van mensen die echt op de vrijdag komen helpen met het ophangen van vlaggenlijnen. Op zaterdag wat andere dingetjes neerzetten. En op zondag gewoon, daar hebben we ontzettend veel aanloop van mensen die ook spontaan zich aanmelden van, mag ik alsjeblieft wat sinaasappels uitkomen delen? Want mijn man is vorig jaar aan kanker overleden. En dat vind ik heel fijn om te doen. Nou, uiteraard, we hebben hersjes. Kom gewoon helpen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
1: Oh, wat mooi dat mensen ook ter plekke bedenken, hey, dit is de Europa Run. Ik wil ook mijn steentje bijdragen.
0: Ja, Karin, absoluut.
1: Als je nou kijkt naar de afgelopen Europa Run, is er een moment wat er voor jou uitspringt?
3: Velen. Ja, ik ben een eigen team ook. En hoe mooi is het dan dat je een doorkomst hebt in Tilburg-Reeshof. En dat je daar met veel bombarie, zeg maar, binnengehaald wordt. En dat dan Omroep Brabant, die heeft ons gefilmd, die heeft ons geïnterviewd. Ja, dat heeft alleen maar, ja, er is een droom uitgekomen dat je dat mag meemaken.
1: In je eigen
3: wijk. In mijn eigen wijk, ja.

0: ja, dat is zo bijzonder. Dus ja. Ja, ik zeg al nog vele mooie momenten, maar ja, dit is één van de grotere, zeg maar.
1: Ja, ja, dat is wel mooi dat het daar gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat, hè, alle teams worden aangemoedigd. Want het gaat niet om het ene team is beter dan het andere.
0: Nee.
1: Want we zijn natuurlijk allemaal Europa-runners. Maar ik kan me voorstellen dat toen jullie voorbij kwamen, dat het wel even losging.
0: Nou, zeker. En weet je wat het is? Normaal kwamen we niet door Tilburg. En nou zie je je familie, vrienden, mensen die nog nooit weten wat je gedaan hebt. En die daar langs de lijn staan en die zeggen van, wow, wat doe jij al zo lang? Ja, dan krijg je kippenvel. Mijn wandelmaatjes stonden er, die zelf kanker hebben. Ja, en als die zeggen van, ik kan vandaag niet, dan toch langs de lijn staan. Ja, dan hou je het niet droog.
1: Dat is mooi, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook wat, want dan zien mensen, want je kan misschien wel zeggen, ja, het is een estafetteloop van Noord-Frankrijk naar Rotterdam voor het goede doel. Maar als mensen het niet zien en niet voelen, is het misschien wel heel moeilijk over te brengen.
0: Het is niet te begrijpen. Het is niet te begrijpen hoe de structuur van Europa Run in elkaar zit. Hoe je het moet organiseren. Dat er geen bordjes staan, hè, van hier staat Europa Run, deze route moet je volgen. En dat je blij kan zijn met een doorkomst. Dat je blij kan zijn met iemand die een kaarsje opsteekt of iemand die staat te klappen. Ja, dat is niet uit te leggen. Dat moet je beleven.
1: Maar het is wel zo, kijk even naar Wouter of jij dat gevoel ook hebt. Als je het eenmaal hebt gevoeld, eenmaal hebt gebeleefd. Als je het eenmaal hebt beleefd,
2: kom je er niet meer
1: in welke rol dan ook. Hè? Of je nou in een team zit, ja, of dat je de. Dat zegt iedereen.
2: Ja. Ik merk het zelf ook, even en Karen denk ik ook, en al onze andere vrijwilligers. We zijn er één keer mee begonnen en we komen er niet meer vanaf. We gaan alleen maar aan en blijven aanstaan het hele jaar met verschillende activiteiten. We willen alleen maar steeds meer. We zijn met iets heel moois extra bezig komend jaar. Daar staat komende week een eerste overleg voor plaats voor een 5 kilometer lopen in de Race-off. Om geld op te halen voor Europa Run ook. Dus we hopen dat we dat ook door kunnen pakken. En ja, dan krijgen we nog meer bekendheid.
1: Ja. Wat goed, hè? Dat virus, ja, dat is dan. Je bent voor eeuwig verkocht, hè? Ja. Je zit er gewoon aan vast nu.
3: Ja, daar komen wij niet meer vanaf.
1: Nee,
3: absoluut niet.
1: Gelukkig
3: dat,
1: maar.
3: Dat vind ik alleen maar prima.
1: En dat is ook wat je dan hier op het slotfeest merkt met al die mensen. Die hebben dat allemaal. En of je ze nou kent of niet kent. En of ze nou uit het noorden van het land komen of uit Zeeland of. Weet ik veel waar vandaan, of ze hoog opgeleid zijn, laag opgeleid zijn, dat virus verbindt.
3: Ja, absoluut. Dat merk je gewoon inderdaad beneden heel erg sterk inderdaad. Iedereen heeft met elkaar over en ja, dat is gewoon een bepaalde sfeer die hangt. En dat is gewoon niet te beschrijven eigenlijk. Dat voel je gewoon.
1: Dat moet je voelen, hè?
3: Dat voel je, ja.
1: En als je het eenmaal hebt gevoeld, dan.
3: Ja, kom er nog even vanaf, inderdaad, wat Wouter zegt. Dat is prima.
1: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Want dan weten we dat de doorkomst in Race-off gewoon volgend jaar weer een feestje is. Ja. Met ook het eigen team weer.
0: Ja, zeker.
1: Dat
0: ja,
1: gaat ook weer mee.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Dave, Wouter en Karin uit Tilburg Race-off. Dank jullie wel en veel plezier nog vanavond.
0: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel.

0: stap voor het goede doel.
1: Mario is 61 jaar en wordt behandeld voor leukemie. Voor zijn behandeling moet hij vaak langere tijd verblijven op de oncologische afdeling van het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas in België. Dat zijn intensieve dagen. Dagen met onderzoeken, behandelingen en wachten op uitslagen. Dagen waarop het gewone leven even stil lijkt te staan. Juist dan maakt de omgeving veel verschil. Een kamer die warmer aanvoelt, een afdeling met meer rust, kleur en comfort. Een plek waar Mario zich niet alleen patiënt voelt, maar ook gewoon mens. Dankzij een bijdrage van ruim 27.000 euro van de Roparun kan de oncologische hematologische verblijfsafdeling van Vitas worden opgefrist, verfraaid en aangepast.

0: op Europa Run Radio met Crazy Little Thing Called Love. Het is bijna 11:30 en dat betekent dat we, ja, we gaan wel zo'n beetje richting het einde van het slotfeest en richting het einde van deze uitzending van Europa Run Radio. Maar natuurlijk niet voordat ik heb gesproken met de directeur van de Europa Run, Leslie Wolters, en de voorzitter van het bestuur, Michael Arpman. Welkom allebei. Ja, waar moeten we beginnen? Laten we maar bij dat bedrag beginnen, Michael.
1: Ja, waanzinnig bedrag natuurlijk. Hè. Toen wij met z'n tweeën een aantal jaren geleden begonnen, zeiden we, nou, daar moeten we weer naartoe groeien. En we hadden ook wel verteld dat we dat dit jaar zouden gaan doen, de 35e editie. Ja, dan is het heel goed dat het ook uitkomt.
0: Ja, je moest ook wel natuurlijk, maar je hebt het niet zelf in de hand.
1: Nee, dat heb je nooit zelf in de hand. Maar ja, we hebben net ook geleerd van een team die de hoogste opbrengst had. Je moet een stip op het horizon zetten en een doel stellen. Ja, dat hebben wij gedaan toen we aantraden aan het bestuur. En dat hebben we voortgezet met Leslie als directeur. Dus die kreeg zijn eigen doelstelling mee.
0: Ja, oh, dat, anders had hij eruit gevlogen als je het niet had
1: gehaald. Nee, dat zeker niet. Maar.
0: Nee, ja. Nee, het is een prachtig bedrag natuurlijk, waar weer heel veel mooie dingen van gedaan kunnen worden. En er worden al zoveel mooie dingen gedaan. Dat hebben jullie ook van heel dichtbij meegemaakt natuurlijk met de check-uitreikingen. Volgens mij jij op de Franse route afgelopen roperen en jij op de Nederlandse route. En Leslie, als je dan op zo'n plek komt waar jullie een check uitreiken, waar je mensen kan helpen om goede dingen te doen. Wat is dan het gevoel wat overheerst?
2: Nou, dat het vooral natuurlijk erg mooi is dat wij niet alleen de mensen met kanker helpen, maar dat het eigenlijk vaak is door organisaties en instellingen te steunen die mensen met kanker helpen. En zo is onze organisatie eigenlijk nog vele malen groter eigenlijk als alleen onze eigen Europa Run vrijwilligers die we zien en de deelnemers. Dus het gaat nog eigenlijk veel verder dan dat. Ja, en ik vind dat altijd zo hartverwarmend dat er zoveel mensen zich inzetten voor anderen, zeg maar. En dat geeft dan een gevoel van binnen dat je denkt van, ja, ik zou dat ook willen, maar wij doen het al. Alleen voor ons is het ook een beetje een plicht. Maar voor hun, zij hoeven dat natuurlijk helemaal niet te doen. En ja, dat vind ik gewoon fantastisch.
0: Ja, als je dan op zo'n plek bent, want ja, er wordt meer geld gedoneerd natuurlijk aan verschillende doelen vanuit de Europa Run. Maar juist tijdens de Europa Run, vaak als de Europa Runners daar ook langskomen, zo'n check uitreiken. Ik kan me voorstellen dat het ook een soort gedragen gevoel geeft dan.
2: Ja, en er gebeurt dan ook van alles. Ik was zelf in Bennekom, 7:00 ochtends. Er was een blaaskapel. Dus je hebt eigenlijk het gevoel dat je in een soort carnavalsetting 's ochtends om 7:00 een check gaat uitreiken. En opeens vanaf het moment dat we die check-uitreiking gaan doen en dat de mensen om ons heen staan, gebeurt er van alles. En dan zie je de emotie toetreden. Dan zijn mensen ons als organisatie, en dan bedoel ik mee de deelnemers, de vrijwilligers, de doorkomers, allemaal bestuur, medewerkers, zo ontzettend dankbaar. Ja, en dat gebeurt dan in een split second op een moment. En dan zie je de tranen vloeien, maar vlak daarna wordt er ook alweer gelachen.
0: Gaat die blaaskapel weer toeteren.
2: Ja, ja.
0: En Michael, op de Franse route, jij zat op de Franse route.
2: Ja.
0: Springt er voor jou eentje uit als het gaat om een check-uitreiking?
1: Nou ja, ze zijn eigenlijk echt allemaal mooi. Batterie was natuurlijk altijd goed, maar daar heb je geen rol. Dat doet de monsieur Le Maire, Alban, die pakt het op, die pakt die microfoon. Hij pakt ook zijn cirkel, vult hem zelf in en dan geeft hem weg. Dus dat gaat heel goed, dat is geen enkel probleem. Maar wat me opviel was ook Tilburg. Hè. Net heb je Tilburg in de uitzending gehad. Ja, dat is een heel bevlogen en betrokken doorkomst. En daar was Leslie ook in de check-uitreiking. Ik nam een check in ontvangst. Dat gebeurde ook tijdens de run. Een check in ontvangst nemen. Dus dat is ook mooi. Maar tegelijkertijd zaten we te kijken en denken, ja, maar dat doel is zo mooi. En dan krijgen ze wel dat bedrag. Maar laten we dat maar verdubbelen. En toen hebben we daar ter plekke het bedrag verdubbeld. Omdat dat doel zo goed was. En dat geld zo goed besteed was. Ja, dat was heel snel een rondje bellen met bestuursleden. Dit gaan we doen, is dat goed? En dat was goed.
0: En zo snel kan je dus ook handelen binnen de Europa Run.
1: Zo snel gingen we schakelen.
2: Ik kreeg een seintje van Michael, van Leslie, we mogen het verdubbelen. Doe het verdubbelen. Dus dat hebben we daar live hebben we dat kunnen doen. En ja, de dame in kwestie van het doel wat we steunden, ja, die was natuurlijk helemaal verbouwereerd.
0: Welk doel was het?

0: Ja, ik kan het. Het is kind. Iets met kind en kanker, maar ik weet niet exact de naam.
1: Nee, je hebt zoveel checks uitgereikt natuurlijk.
0: Ja, maar het is ook een organisatie die bij ons nooit een aanvraag heeft gedaan, omdat het een verlengde was van de mooiste doorkomst van vorig jaar. Dus het doel is eigenlijk gekozen door de doorkomst Tilburg.
1: Oh, dat was de check-uitreiking die al ging.
0: Ja.
1: En toen zagen jullie dat en toen hebben jullie dat doel ook omarmd.
2: Ja, precies, omdat we dachten, ja, daar moet iets meer naartoe. En dan kan het nog mooier.
0: Als ik het goed heb, kind en kanker volgens mij. Als ik het goed heb.
1: Ja, en dan ga je al. Dat is al aangrijpend. Alleen de titel al.
0: Ja, en wij hadden dit jaar natuurlijk met de 35e editie. Hadden wij een kleine richting van steun aan kinderen met kanker. We hebben de kraal mogen doneren of adopteren voor de komende 5 jaar van de Kanjeketting. Hebben we natuurlijk gedaan. We hebben een troostkoffertje uitgereikt op de finish aan de Erasmus Foundation. Dus dat stond wel een beetje centraal bij de donaties die we op de route ook onder andere gedaan hebben.
1: Dus ook aandacht voor kinderen.
0: Ja.
1: Met Nina als het meisje uit de video, hè?
0: Ja,
1: die de kralenketting.
0: Maar dat verhaal hebben we misschien aan iedereen al verteld. Maar het was wel heel bijzonder. Want we hadden in Nederland en Frankrijk op de start een identiek programma. Om naar het eerste team te gaan, zodat we op de rode knop kunnen drukken en gaan. En zo hadden wij die adoptie van de Kanjeketting. Zowel Michael deed dat in Frankrijk, ik deed dat in Nederland. En terwijl de presentatrice Samantha met het doel aan het spreken was, stond ik even naast het podium. En toen werd ik ingefluisterd. Er staat daar een meisje met de Kanjeketting op haar lichaam getatoeëerd. En er werd ook bij verteld van, en ze vindt het niet erg om op het podium te komen. Ja, dus hebben we toch af moeten wijken van ons identieke programma. Want we hebben daar haar natuurlijk wel het podium op getrokken. En later hebben jullie met haar ook nog een heel mooi item kunnen maken.
1: Ja.
0: En ja, kralenketting op je lichaam tatoeëren, dat betekent natuurlijk wel wat. Iedere kraal staat natuurlijk voor een behandeling. En ja, haar lichaam, die van schouder tot rug, staat helemaal vol met die tatoeage. Dus die heeft echt wel wat meegemaakt in haar leven. En daar hebben wij samen weer iets moois kunnen beleven.
1: Ja, en dat is ook wel wat je merkt in de Roperen, hè? Dat al die verhalen die bij elkaar komen, dat is vaak zo emotioneel en zo aangrijpend. Maar ook zo warm en saamhorig.
0: En er gaat ook heel veel kracht vanuit tegelijkertijd. Ja. En die verhalen, die hebben we vanavond natuurlijk ook weer gehoord. Ik moet ook nog aan vorig jaar denken, aan Jelle. Moeder verloren aan kanker, vader later aan hartaanval. En jongeman een jaar later met zijn zus is alleen. Maar gaat er ook met hun in gedachten meedoen. Ja, dat is onbeschrijfelijk.
1: Ik sta nou te denken, hè, want ik heb natuurlijk hier vanavond heel veel mensen gesproken. Jullie ook. Jullie zijn er het hele jaar door mee bezig. Heel veel mensen die hier zijn, zijn er jaar rond mee bezig. En iedereen zegt dan, ja, roperoonvirus, ja, als je het eenmaal hebt, hè, dan laat het je niet meer los. Dat horen we al 35 jaar ondertussen. En dat is ook echt zo. Maar wat is dat dan? Hoe kan dat dan? Want dat is volgens mij echt heel bijzonder. Er zijn heel veel goede doelen en er zijn ook heel veel mensen die zich inzetten voor goede doelen. Maar als ik dan nu denk aan hoe dat met de Roperoon gaat en dat gevoel, dat het laat je niet meer los. Of je nou meedoet of niet, maar je blijft altijd betrokken als je er eenmaal op welke manier dan ook bij betrokken bent geweest.
0: Ja,
2: ik denk dat het juist komt dat wij zorgen voor op dit moment bij mensen met kanker. En dat we niet, we lopen niet tegen kanker, we fietsen niet tegen kanker. Wij willen kanker de wereld uit. Maar wij dragen direct bij aan comfort en een mooi moment om mensen dat kanker op dit moment hebben. En hun naasten. Dus we zeggen een lach op het gezicht van een patiënt of hun naasten. Een beetje licht in de duisternis. Ja, iedereen kent die verhalen. Dus het is logisch dat op het moment dat je daar iets voor kan doen, daar iets mee kan doen. Ja, dat is het is geen feest van herkenning, maar wel herkenning. Daar kan en moet je veel meer mee doen. Wat voor verhalen, er moet verteld worden door de Roperoon voor dat ene doel, mensen met kanker of voorbieden.
1: Ja, dat is. Je zegt, wij doen het voor mensen die nu kanker hebben.
2: Precies.
1: En niet voor de toekomst, wat ook heel goed is. Hè?
2: Ook goed. Onderzoek is ook
1: onderzoek
2: goed.
1: Onderzoek is ook goed, maar dat is echt wat de Roperoon niet doet. Het gaat om de mensen.
2: Niet naar onderzoekers, niet naar farmaceuten, naar de mensen die het nu nodig hebben.
1: Ja,
2: daar wordt niet bekostigd, daar is ook geen ruimte voor. Dus dat moeten wij zelf doen. Dat komt vanuit de samenleving, dat komt vanuit de mensen. Leslie zei het al. Ja, die saamhorigheid is er gelukkig nog. En we zijn met z'n allen bereid dat te doen. En dat is ook heel mooi om te zien in deze moeilijke tijd allemaal.
1: En dat zijn, je zegt dat iedereen kent of heeft die verhalen. En dat maakt het natuurlijk

0: ook de doelen zijn dichtbij, hè? Want dat is niet een groot op afstand zijnde instelling. Dat is dat kleine hospice. Ja. Misschien wel bij jouzelf in de wijk. Ja. Of,
1: tastbaar. Ja. Tastbaar, voelbaar. Maar goed, je zei het over het virus. Soms zie je ook een team binnenkomen, bijvoorbeeld bij de roper en op de finish. En dan spat de emotie ervan af. Maar je hoeft niet het verhaal te kennen om te weten wat er speelt. Je kan het voelen. En ik denk dat daar ook het virus door aangewakkerd wordt. Maar vergeet ook niet het evenement op zichzelf. Dat is natuurlijk ook een prachtig evenement. En de zwaarte van het evenement speelt daar ook een enorme rol in. Je bent met elkaar meer dan 50 uur op pad. Gedurend het jaar ben je al met elkaar bezig. Je wordt de nacht ingetrokken, je slaapt niet, maar je steunt elkaar wel. En dat geeft natuurlijk ook een band met elkaar. En zeker als dan ook nog eens iemand is waarvoor je het doet. Ja, ik

0: Je wordt de nacht ingetrokken, je slaapt niet, maar je steunt elkaar wel. En dat geeft natuurlijk ook een band met elkaar. En zeker als er dan ook nog eens iemand is waarvoor je het doet. Ja, ik denk dat dat dusdanig zeg maar, in je vezels zeg maar, terechtkomt, dat, ja, in je haarvaten, dat neem je met je mee en dat gaat er niet meer uit.
1: Nee, dat is inderdaad heel mooi omschreven. Dat is wat er gebeurt, wat je onderweg ziet, wat je op de kostingel ziet. En wat je soms ook het hele jaar door ziet met mensen die de gekste dingen soms doen om geld in te zamelen. En we hadden natuurlijk hele mooie teams dit jaar als top 3. Het is geen wedstrijd, maar het is mooi om dat klassement te zien dat teams zoveel geld inzamelen.
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk een prestatie van formaat. En het grappige is dat we natuurlijk bij de top 3, 4 teams hadden.
1: Ja.
0: Dat is ook vrij abnormaal.
1: Ik heb alle teams hier gehad. In elk geval die twee die samen de eerste prijs deelden. En de leden die hier kwamen staan van het ene team, die zei, ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe het is gegaan, maar het is wel een goed verhaal. En gelukkig kwam het tweede team. En toen hebben we gehoord van team EZR, de Zeeuwen, hoe dat is gegaan. Dat is ook weer veelzeggend. Toch? Hoe teams op die manier met elkaar delen.
0: Ja, en hoe erop gereageerd wordt door de rest.
1: Hoe daarop gereageerd dus wordt, ja.
0: Het is geen echte competitie.
1: Nee, dat is het. Het is geen hardloopwedstrijd en het is geen wedstrijd wie het meeste heeft ingezameld.
0: Nee.
1: Het gaat natuurlijk allemaal gewoon om dat ene goede doel wat heel veel andere goede doelen kan helpen.
2: Nou, het is een wedstrijd wat je goed doet. En het maakt niet uit hoe je goed doet, als je maar goed doet. Dus een wedstrijd je goed doen, ja, dat zie je overal. En of dat nou klein of groot is, iedereen wil goed doen en iedereen doet goed.
1: En al die mensen die hier vanavond zijn in 3:30 op het slotfeest, die doen allemaal goed.
2: Die hebben een goed feestje en die doen goed.
1: Die doen goed, hartstikke goed.
0: Ja, en ik vind altijd, ja, ik zeg dat misschien 100.000 keer, dus komt er nog eentje bij. Maar ze doen het allemaal uit eigen beweging. En dat maakt het ook gewoon enorm. 'S Ochtends zijn ze wakker geworden een keer en ik ga andere mensen helpen. Dat hebben ze gewoon zelf bedacht en dat zijn ze gaan doen. Bij de Roperen als vrijwilliger, als goede doelenactiviteit, als deelnemer van de Roperen. En ja, goed, dan denk ik toch dat in ons landje, waar we natuurlijk ook wel eens kritiek op kunnen hebben, hoe wij misschien met elkaar omgaan, maar ik denk dat er ook heel veel moois is.
1: Dat is precies wat ik dacht toen ik op de Coolsingel stond, die tweede Pinksterdag. Ik keek daar om me heen, ik zag al die mensen die elkaar niet kenden, of net kenden, of wel kenden, en het maakte allemaal niet uit. Die saamhorigheid die je daar had, toen dacht ik, oh ja, er zit ook nog iets goeds in de wereld. Want we hebben de laatste tijd zoveel polarisatie en mensen zijn alleen maar overal tegen, krijg je soms wel eens het idee. En als je dan op die Coolsingel staat, dan denk je ineens weer, misschien komt het toch goed.
2: Ik weet het wel zeker. Want de Roperunners hoor je dan niet in die discussies. De Roperunners staan in het midden en die zijn er voor iedereen.
1: Precies, dat is heel mooi. En we gaan op naar de 36e editie.
0: Zeker, zeker.
1: Welk doel?
0: Ja, welke ambitie bedoel je? Of?
1: Ja, bedrag wil ik horen.
2: De mooiste ooit, hè?
0: Ja, we doen ieder jaar de mooiste ooit. Dat sowieso.
1: Ja.
0: Daar werken we hard voor en dat is ook een ambitie. Maar ja, een bedrag. Ja, goed, we kunnen er een bedrag aan hangen. Maar in ieder geval meer dan dat we nu doen, denk ik.
1: We hebben gehoord, je moet een stip op de horizon zetten.
0: Ja. Nou ja, goed. Kijk, ik voer uit. En zij bepalen zeg maar de richting. Maar ik denk dat we wel.
1: We zijn een ambitie de afgelopen over 2 jaar weer elk jaar aan het stijgen.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies. Dus we gaan over 2 jaar. Dat hebben we vanavond ook toevallig tegen elkaar uitgesproken. En al eerder hebben we dat zeg maar ergens ook opgeschreven zelfs. Over 2 jaar zouden we heel graag hoeveel, Michael?
2: Ja, minimaal 5,5 miljoen. Dat sowieso. Maar ik denk dat we daar volgend jaar ook met een klein oogje naar kunnen kijken. Maar daar zijn we er nog lang niet.
1: Nee, er kan altijd meer bij.
2: Maar in de 36e editie gaan we de ambitie uitspreken voor de 40e editie.
1: Oké. Okay.
0: Dat is ook leuk.
1: Ik ben benieuwd waar je dan heen gaat.
2: Ja, Leslie ook.
1: Ik denk dat het een bedrag is met 2 cijfers dan.
2: Nou, jij kan goed denken.
1: We gaan het zien. Voorlopig zijn we heel blij met die ruim 5 miljoen van deze 35e editie.
0: Ja, en niet te vergeten dat wij faciliteren en zij doen het.
1: Precies, al die mensen, al die Roperunners, ja, die mogen nog wel een keer bedankt worden.
0: Zeker, ja.
1: En ik dank jullie ook, Leslie Wolters en Michael Arpman, dank je wel.
0: Jij ook bedankt.
2: Graag gedaan.
3: Nagenieten, napraten en vooruitkijken. Dit is het slotfeest van de Roperunners.

0: Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Nou, dat zou ook het motto voor de Europa Run kunnen zijn. En hier aangeschoven Jim Friedrich, die begon deze uitzending. En we zijn nu aan het einde en je bent er gewoon weer even bij, Jim.
1: Zeker, ja,
0: samen
1: leuk.
0: Met Julia en Leslie van de organisatie van de Europa Run gaan we even nog het laatste paar minuutjes terugblikken, vooruitkijken. Zo, laten we vooruitkijken.
2: Ja,
0: vooruitkijken. We hebben genoeg teruggeblikt. Vooruitkijken. Jim. Volgend jaar de Europa Run, ben jij daar weer bij?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Als het je gegund wordt wel.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Want ik heb jou ook wel eens zien verzuchten. Ik weet niet of ik dit nog doe.
1: Ja, dat zeggen we altijd. Maar uiteindelijk dan wordt het september, oktober, jaarwisseling. En dan begint het wel weer te kriebelen.
0: Dan ben je er weer,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: En Julia?
3: Ja, als het allemaal goed gaat wel, hè. Dat is wel de bedoeling.
0: En jij was dit jaar heel druk met de social media van de Europa Run?
3: Ja, klopt.
0: Heb je daar ook weer plannen voor volgend jaar?
3: Nou, nog niet. We moeten nog eens even kijken hoe we gescoord hebben. Maar die worden wel gemaakt, ja.
0: En het was heel mooi, want het is heel veel gepost op de socials.
3: Ja, superveel.
0: En er zijn hele mooie filmpjes die echt een hele goede indruk geven van de Europa Run.
3: Ja, zeker. We hebben prachtig beeldmateriaal weer van onze foto- en videoteams. Dus daar zijn we apetrots op.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk ook weer op een andere manier de Europa Run bij een ander publiek krijgen.
3: Ja, zeker. Ja.
0: De Insta, Reels, die bereiken weer andere mensen.
1: De Gen Z'ers.
0: Ja, de Gen Z'ers. Die tenslotte ook moeten gaan meedoen.
1: Belangrijk voor de nieuwe teams. Ja, ja zeker.
0: Zeker. Ja. En Leslie, nou ja, ik heb net van jou al gehoord en van Michael dat jij allerlei doelen hebt. Dus jij bent er zeker de komende jaren bij.
2: Zeker.
0: En die Gen Z'ers inderdaad, waar Jim het over hebt. Is dat nog iets dat je denkt, gaan we iets doen om die specifiek te bereiken?
2: Nou ja, in ieder geval de communicatiemogelijkheden die er zijn. En qua media moet je natuurlijk ook op de platformen terechtkomen waar zij vooral actief zich bezighouden. Dat zijn we nu echt hartstikke goed aan doen. Ik zou ook de luisteraars thuis willen uitnodigen. Ga nou eens op je gemakje, pak een bakje koffie, misschien niet nu, of een glaasje bier, wat je wil. En ga nou eens een keer naar die website en ga eens rustig kijken wat er nou eigenlijk allemaal op staat. Qua foto, qua video. Het is echt prachtige content wat gemaakt is. En daar vind je ook weer in terug natuurlijk in al die beelden en al die filmpjes wat Europa Run is. En misschien herken je ook zeg maar zelf daar dingen in die je zelf hebt meegemaakt. Maar ik vind het zo knap wat we allemaal gedaan hebben dit jaar. En ook de kwaliteit van alles. Het is gewoon zo mooi geworden. Dus echt de moeite waard om eens te gaan kijken.
0: Eigenlijk kun je zeggen, op alle fronten wordt hier

0: roperen elk jaar meer.
1: Ja, zeker. Zeker. Eigenlijk proberen we in alles wat we doen iedere keer weer meer. Ook kwantitatief, maar ook kwalitatief. Iedere keer weer een stap vooruit te zetten. En dat is met elkaar gewoon hard werken. Logisch nadenken. Af en toe teleurstellingen nemen. Maar wel iedere keer weer met goede moed doorgaan. En gewoon met elkaar iets moois maken. Maar ook de teams zoals we die faciliteren. Dat zien we ook dat zijn vruchten afwerpt. En teams kunnen we daarbij natuurlijk enorm steunen. Maar teams vinden het ook weer fijn als ze gesteund worden. Dus ja, we doen het samen.
0: Ja, die hele organisatie is natuurlijk niet meer te vergelijken met hoe dat 35 jaar geleden is begonnen.
1: Nee, wij hoeven niet in een paal te klimmen om te kijken hoe de route loopt.
0: En dat is echt gebeurd. Ik heb het ook meegemaakt hoor, op de route naar Parijs. Dat mensen elkaar kwijtraakten in een donker bos in de nacht. Dat ik ook echt zelf dacht, waar ben ik beland?
2: Blijft
0: kom ik hier
2: ergens
0: nog uit?
2: Ook wel een beetje de charme van de roperun.
0: Ja, maar ik ben nu toch wel blij met die Google Maps.
2: Dat snap ik. Ja. Nee, maar goed, dat is ook wel waardoor, denk ik, waardoor de roperun groot geworden is. Heel veel hebben we geprofessionaliseerd, zeker de afgelopen jaren. Maar toch merk je die charme, dat ademt nog steeds. Dat merk je nog steeds in het hele evenement, de oorsprong. Dat we eigenlijk die nooit uit het oog verloren zijn.
0: Nee. Dat is mooi, inderdaad.
2: Het is heel makkelijk om dure reclamezendheid in te kopen. En dan maar te hopen dat als je er een ton in stopt, dat je er een miljoen uithaalt. Maar dat doen we niet. Ook op het gebied van communicatie. We draaien iedere euro echt 3 keer om voordat we hem uitgeven. Wel overwogen doen we dat. Dus dat doen we goed. En daardoor, dat is echt nog de charme van de Roperun, zeg maar. We weten waar
0: geld,
2: we vandaan komen.
0: Dat gaat ook naar de goede doelen.
2: Ja, zeker.
0: Zoveel mogelijk.
2: Dat is altijd bij de Roperun de kern geweest. Zoveel mogelijk geld naar het goede doel. En tuurlijk, je moet het een en ander aan reclame, marketing, communicatie doen. Want mensen moeten weten dat je er bent.
0: Je hebt een organisatie te runnen, anders
2: Precies.
0: gaat het ook het hele feest niet door.
2: Klopt inderdaad. En mensen moeten weten dat het evenement er is. Mensen moeten weten wat we doen. Maar goed, wel heel wel overwogen.
0: Ja. We gaan even vooruitkijken naar volgend jaar. Wat gaat er anders dan dit jaar, Leslie?
1: Zo, dat is een hele, hele grote vraag. Nou, in ieder geval willen we zeker verder gaan met het onderzoeken naar extra evenementen. Ten bate van de Roperun. De zogenaamde side events. Dus daar zijn we echt wel heel erg naar aan het kijken. We hebben dit jaar op de start bij Vliegveld Twente. Daar hebben we een Ropa Kids Run georganiseerd. Nou, dat was echt hartstikke leuk om te doen. Eigenlijk relatief weinig kinderen, maar de organisatie stond als huis. En er is ook gewoon geld ingezameld door de kinderen. Nou, dat zijn echt dingen waar we in de toekomst ook meer mee kunnen. Maar ook zeg maar in de doorkomsten onderweg zien we dat daar mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om mini-roperuns te organiseren. En dat maakt de doorkomst alleen maar leuk omdat de kinderen ook betrokken zijn. Het brengt weer ouders met zich mee. En die doorkomsten staan er heel erg voor open om dat ook te willen gaan doen. Dus dat zijn hele leuke activiteiten eigenlijk. Die geld opleveren en het plezier vergroten. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
0: Dus dat zijn eigenlijk allemaal weer extra activiteiten die er gedaan kunnen worden.
1: Ja, dus we moeten nog harder gaan werken.
0: Ja, inderdaad. Nou, dan kijk ik even naar Julia. Die kijkt er naar uit.
3: Altijd.
0: Ja, hè? En Jim?
2: Ook, zeker. Ja, hoor.
0: Ja, toch?
2: Ja, absoluut. We hebben eigenlijk nu met de Roperun maar 3 dagen per jaar om te knallen met dat evenement. Maar dan kunnen we in ieder geval het hele jaar ons stinkende best doen om dat allemaal heel goed voor te bereiden. Om in die 3 dagen dat we er als evenement zijn, om daar dan alles uit te halen wat erin zit. En daarnaast vinden we het ook gewoon heel belangrijk. Het stopt niet bij het evenement. De impact die we met het evenement maken, werkt het hele jaar door. En aan ons de taak om dat te laten zien. Om dat breed uit te dragen en daar heel veel aandacht voor te vragen in het land.
0: En dan gaan jullie vanaf maandag alweer mee beginnen?
2: Ja. Wel een uurtje later misschien dan we normaal van mensen zijn. Maar,
0: oh ja? Kijk even naar de directeur of hij het goed vindt.
1: Zolang de werkethiek hoog blijft en iedereen gewoon netjes zijn uren maakt, dan hebben we heel veel flexibiliteit onder elkaar. Ja.
0: Kijk, dus dat jij kan nog even gaan stappen dadelijk.
2: Misschien.
0: We gaan er een eind aan maken aan deze uitzending van Roperun Radio vanuit 3:30 aan de Maas in Rotterdam.
2: Mag ik een hele kleine toe?

0: opgift doen. We hebben natuurlijk bij de Roperun 600 vrijwilligers. En iedere vrijwilliger is echt ontzettend belangrijk. Maar ik wil echt heel veel aandacht vragen, in het bijzonder vanavond, voor al mijn collega's van het mediateam. Want de drive, de passie, de motivatie om mooie dingen te maken, om dat professioneel te doen, om alles eruit te halen wat erin zit, dat is echt, dat ieder jaar denk je van, kan het nog meer, kan het nog beter? En ieder jaar denk je, ja, het kan nog beter. En ik denk dat we, ik durf echt te zeggen dat we daar afgelopen jaar, als je kijkt inderdaad wat Leslie net al zei, naar wat er gemaakt is, dat echt heel erg mooi is. En dat is echt, mensen zien een filmpje en die denken, wat een mooi filmpje, maar daar gaat zoveel productietijd, editing, voorbereiding, de radio-uitzendingen, vanavond ook weer. Dat is echt heel erg bijzonder.
1: En dat wordt allemaal door vrijwilligers gedaan.
0: Allemaal
1: inderdaad.
0: Door vrijwilligers.
1: Mensen die keihard daaraan werken. Ja, we moeten denk ik even naar de klok kijken. Ja, we hebben niet heel veel tijd. Je mag nog 30 seconden.
2: Ja, ik heb dan natuurlijk een vraag aan jou. Oh. Waarom sta jij hier vanavond radio te maken met ons?
1: Ja, omdat ik dat gewoon hartstikke leuk vind. En omdat ik ergens in 1997 eens een keer op een dag met een team meeging naar Parijs. Als verslaggever hoor, ik liep zelf niet. En nauwelijks wist wat die Roperun was. En toen ik terugkwam met Wallen tot hier, dacht, dit is fantastisch.
2: Ja.
1: Dus dit is dan mijn kleine bijdrage aan het geheel.
2: Mooi.
1: En die doe ik met heel veel liefde.
2: Fijn.
1: We gaan nu echt een einde maken aan deze Roperun radio-uitzending. Want die vrijwilligers van het mediateam die Jim net benoemde, die beginnen nu enigszins
0: kleine oogjes
1: ongeduldig
0: hier
1: te worden. En die willen wat stekkers eruit gaan trekken.
0: Ja,
1: dus dat
0: mogen
1: ze zo meteen gaan doen. Dank jullie wel, jongens, dat jullie dit allemaal weer hier opgetuigd hebben. Het is 12 uur, het is tijd om te stoppen en dan gaan we richting... we gaan helemaal niet meer naar het nieuws van 12 uur.
0: We gaan richting de stad, we gaan richting de ski-hut. Wat vind je daarvan?
1: En volgend jaar zijn we er natuurlijk weer met Roperun Radio. Alles van de Roperun te volgen.

0: voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuur.

0: vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Bam!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats.

0: plaats in Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Boom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl, dan ben je altijd op de hoogte. Welkom bij

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Boom!
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.